Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat is iets dat je beleeft.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Verplaats je in de positie van een ander. En daar is literatuur natuurlijk is een manier om je echt zelf ook in een andere wereld te begeven.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik vind het een verwennerij, mensen. Echt.
1: Deze week is mijn gast theatermaker Saman Amini.
0: Panorama Zondag, vanavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
6: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
5: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 7:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze de constructieve gesprekken daar hebben gevoerd over een mogelijk einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest worden geamputeerd nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje en werden er meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
2: Mijn naam is Nino Guettaze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een staalopstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek.
1: KRO-NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
12: Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes uitgebracht waar je op een zogenaamd ludieke manier migranten kunt uitzetten of grensmuren kunt bouwen à la Snake of Tetris. Er was er dan niemand die zei, dit is een heel slecht idee. Ik wacht met smart tot er ook een Witte Huisversie van het spel Lemmings uitgebracht gaat worden.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Morgen.
2: Over bootjes gesproken. Ben jij wel eens in Venetië geweest?
1: Nee, nog niet. Maar dat staat wel op het lijstje.
2: Het is natuurlijk sowieso, voor meer mensen staat het op het lijstje. Maar ik denk, vooral als muziekliefhebber, is dat toch wel een hele bijzondere stad om eens te bezoeken. Nu dat nog kan, zeg ik nou.
1: Ja, precies. Dat is dan de kanttekening. Maar het, het blijft een stad die zo bol staat van cultuur, verhalen, historie.
2: Ik ben er wel eens. Als ik op ergens naartoe ga, dan vind ik het altijd leuk om muzikale plekken op te zoeken. Dat heb ik in Venetië ook gedaan. En op een gegeven moment kwam ik daar ergens in een achterafsteegje in het huis waar Alma Mahler had gewoond. En ik wilde dat wel eens zien, maar dat was gewoon. Ja, dat was niet een openbaar museum of zo. Ik bel gewoon eens even aan. Ja, kom binnen, laat ik het je zien. Ja, dat zijn toch wel de leukste dingen daar, hoor.
1: Dat is eigenlijk leuker dan de grote hits.
2: Zeker, maar die zijn er ook. En die laten we ook wel horen vandaag. Want we hebben een heel Venetiaans uurtje. Wat zien we? We krijgen zo Vivaldi, natuurlijk Vivaldi. Maar ook Liszt met de lugubere gondel. Muziek die Jacobus toch nog eventjes uitlegt. Achter de vleugel vanuit zijn huis. En laat ik ook nog even een oproepje doen voor ons concertmeldpunt. Dus als je vandaag een concert geeft, gaat beluisteren, ergens in de agenda hebt staan en je wilt dat tippen, laat het even weten. Via de NPO Luister-app, dan kunnen we daar begin volgende uur even gewag van maken in dit programma. Fijn dat je erbij bent. Zoals gezegd, Venetië, Vivaldi. Een concert voor luid, violen, basso continuo. Evelina Mascardi samen met Estrovagante onder leiding van Riccardo Doni. Goedemorgen.

Als je tijdens dit lied een beetje wegdommelde, dan kan ik me dat helemaal voorstellen. Het is een lied in een oud Venetiaans dialect uit de cyclus Venezia van Reinaldo Haan. La biondina in gondoletta, de blondine in de gondel. Het is een kleine Venetiaanse liefdescène, een gondel op een stille lagune. De maan half achter de wolken en dan een jonge vrouw die door het wiegen van de boot in slaap valt tegen de arm van haar geliefde. Je hoorde Tassis Christoyannis, de bariton, en Jeff Cohen, piano. Nu muziek van Claudio Monteverdi, kapelmeester van de San Marco, van 1613 tot aan zijn dood in 1643. Van zijn Selva Morale Spirituale hoor je hier het tweede Dixit Dominus door Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre.

Wat een ongelooflijk bedwelmende muziek. Muziek die eindeloos zou mogen blijven duren. Dit tweede Dixit Dominus uit Selva Morale e Spirituale van Claudio Monteverdi. En dat ligt natuurlijk ook aan die uitvoering van Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumestre.

hoekgitarist Enno Voorhorst, die bracht ons toch nog even weer naar Venetië. Met dit Aurora Veneziana uit de Notta Venezia van Vito Nicola Paradiso. En deze muziek van Stravinsky die nu komt. Het Monumentum Pro Gesualdo di Venosa. Dat is naar aanleiding van de 400ste geboortedag van Carlo Gesualdo gecomponeerd. Het is een hercompositie van een aantal madrigalen van Gesualdo. De première daarvan was in Venetië in 1960. Stravinsky was dol op die stad. Hij was er zelfs zo dol op dat hij na zijn dood in 1971 is begraven op het eilandje San Michele bij Venetië. Je hoort het Royal Flemish Philharmonic onder leiding van Philippe Herrewegen.

Muziek van Igor Stravinsky als een monument voor Gesualdo door het Royal Flemish Philharmonic onder leiding van Philippe Herrewegen. Nu dan de wekroef en het morgengebed uit Parsifal van Wagner. Zijn laatste opera, geschreven in de tijd dat hij vaak rust zocht in de oase die Venetië voor hem was. Stad waar hij ook stierf in 1883. Neos Brass hoor je onder leiding van Herman Jurissen op weg naar Onder de Vleugels.

0: de Weckruf und Morgengebet uit Parsifal van Richard Wagner door Neos Brass onder leiding van Herman Jurissen.
1: Onder de vleugels van Den Herder.
0: We vertoeven al het hele uur in Venetië. En ook Jacobus heeft daar aansluiting bij gezocht bij Onder de Vleugels van Den Herder. Jacobus, goedemorgen.
2: Goedemorgen Pieter. Ja, deze zondag, ja, ik moet toch zeggen, treurige muziek in Onder de Vleugels van Den Herder. Het gaat om het stuk La Lugubre Gondola van Frans Liszt. De onheilspellende, lugubere gondel, hè, de Venetiaans bootje.

Nou, dan weten we al, dit is geen liest van de Hongaarse rapsodieën en dat soort virtuositeit. Dit is een wat later stuk van Franz Liszt, geschreven eind 1882 in Venetië. En waar was hij nou in Venetië? Hij was op bezoek bij zijn schoonzoon Richard Wagner. Want die was getrouwd met Cosima, de dochter van Liszt. En hij verbleef in het zogenaamde Palazzo Vedramin Calargi en zag daar vanuit zijn raam vaak zwarte gondels langsvaren die voor begrafenis. Dus alles gaat daar over het water, dus ook de kist wordt daar vervoerd over het water. En dat vond Liszt maar een toch ook een beetje een luguber beeld. En het heeft hem doen beginnen aan dit treurlied. En het lijkt wel alsof Liszt een beetje voorgevoelens had, want het is maar 2 maanden later, februari 1883, dat zijn schoonzoon Richard Wagner overlijdt in datzelfde paleis in Venetië. En ook hij wordt per zwarte gondel vervoerd naar het treinstation van Venetië voordat hij naar Bayreuth wordt verplaatst voor de uitvaart. Maar hij is dus eigenlijk in Venetië gestorven. Ze zijn al de hele ochtend in Venetiaanse sferen. En soms is dat een kabbelend 6/8 wiegeliedje op het water. Maar in dit geval dus een veel somberder beeld. En Liszt gebruikt voor dit stuk de chromatiek. Daar hebben we het vaker over gehad. Dat zijn die naast elkaar liggende noten. Die gebruikt hij om de dramatiek uit te drukken. En hij gebruikt zogenaamde verminderde akkoorden. Ik speelde hem eigenlijk net al. En als ik dan 8 maten verder kijk, hebben we precies hetzelfde, maar dan een toontje lager. En als ik dan weer een paar maten oversla, dan krijgen we hem zelfs nog een keer. Nou, ik wil maar zeggen chromatiek. C is dat verminderd septiemakkoord wat een half toontje omlaag zakt. En daartussendoor staan steeds een paar maten recitando. Hè? Dus dat is dan eigenlijk een beetje alsof je spreekt. Een soort eenstemmige muziek. Onderbroken door bijna een soort, als een soort percussie.

En dan pas zo 2 minuutjes, dan komen we in iets meer het gevoel van we zijn op het water en er komt wat beweging in. Dat zit hem in die linkerhand. En daar zit ook door dat chromatiek gebruikt. Die naast elkaar liggende nootjes krijgt het toch een beetje iets sombers, hè? Daar overheen zit wel een mooie melodie.

Ja, dus dan zijn we eigenlijk toch op het water. En dan krijgen we weer een soort recitatief. Nou, hoe chromatisch wil je het hebben, Pieter? Dan gaan we weer het water op.

elke keer eigenlijk herhaalt hij hetzelfde motiefje in een half toontje lager. Dus de chromatiek zit hem en in de nootjes onderling, maar ook in het grotere verband komt het ook terug. Het komt mooi uit dat er net een nieuwe opname is verschenen van het werk door pianiste Juliana Avdejeva.

0: Juliana of Deva met La Lugubre Gondola van Frans Liszt, toegelicht door Jacobus den Herder in Onder de Vleugels van den Herder. Dat brengt ons alweer richting 8 uur. Straks in de tweede uur het concertmeldpunt. En nog heel veel meer om van te genieten. Dus blijf luisteren en heel graag tot zo.
1: Dit is Tot 9 uur, de ochtend met Pieter van Nes. NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je nog één keer mee naar het Festival Oude Muziek Utrecht. Het Solazzo Ensemble brengt een interessant programma rondom anonieme componisten. Met chansons uit de 15e eeuw daagt de groep je uit om je verbeelding te gebruiken. Luister mee. Vanavond, vanaf 8 uur, het Solazzo Ensemble in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Pam, pa, padapa, papa.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je. 8:00, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en ook grondstoffen gevonden bij de bende. En ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Jakarta uitgesteld. De vulkaan barstte uit rond 4:00 ochtends lokale tijd. Er zijn geen slachtoffers gewond en er is ook niemand geëvacueerd. Wel heeft de vulkanische as zich over delen van Jakarta verspreid. Geadviseerd wordt om mondkapjes en oogbescherming te dragen en zo veel mogelijk binnen te blijven. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren over de veiligheid op het water en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. De man eist $100 miljoen schadevergoeding. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking Sisu Bergs. De Nederlander won de 2e en 4e set met 7-6. De 5e set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
2: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumi Kang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een sta-opstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
7: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
1: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Pieter van Nes.
11: In Tilburg is een serval uit zijn verblijf ontsnapt. Dat is een wilde kat, iets groter dan een huiskat, maar ja, met het liefdevolle karakter van een hongerig luipaard. De gemoederen lopen dus hoog op, dat kun je je wel voorstellen, maar er werd de bewoners verzekerd: een serval is niet gevaarlijk voor mensen, mits je niet te dicht in de buurt komt. Ja, dat geldt ook voor radioactief afval en blauwzuur.

0: Een walsje van Julius Röntgen, gespeeld door het Lent-Fi String Trio. Ja, goedemorgen, welkom of welkom terug hier bij het tweede uur van de ochtend. Met zo dadelijk onder andere een museumtip. En die gaat over de nacht in de 17e eeuw. Was die nacht nou anders dan nu? Ik vraag het zo aan een van de makers van de tentoonstelling van het Dordrechts Museum. En we hebben ook weer een aantal concerttips binnengekregen. Laat ik eens beginnen met zangeres Ghana Malkin en gitarist Izar Elias. Die zingen en spelen Sephardische liefdesliederen. Het is muziek die door de diaspora over allerlei grenzen is gereisd. En ook leuk, professor Irene Zwiep, hoogleraar Hebreeuwse, Aramees en Syrische talen en culturen. Die geeft tegelijkertijd, of rondom dat concert, ook nog een lezing over dat thema. En dat is allemaal vanmiddag om 14:00 in Splendor, Amsterdam. Isa, had jij nog wat gezien?
1: Ja, het zijn de Wereldhavendagen in Rotterdam dit weekend. En het gezelschap Mutua Amicitia in Torno, die speelt een theatervoorstelling op een historische zeesleper. Dat is een soort grootschip in Delfshaven in Rotterdam. Dat is om 15:00 en het is gratis, dat is altijd fijn. Het is op de open lucht in het water en in de theatervoorstelling speelt de water music van Handel een belangrijke rol.
0: Water music op het water.
1: Water music op het water.
0: Kijk.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

mandolinespeler Alon Sariel speelde hier de prelude uit het Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach. En vanmiddag om 16:30 is hij dus te horen in dat proeverijconcert van het Emmy Verheij Festival in de Willem II Toonzaal in Den Bosch.

0: In Darkness Let Me Dwell. Muziek van de late 16e, vroege 17e eeuwse componist John Dowland. Gezongen hier door Hilary Summers. Je hoorde ook nog Maarten Ornstein, basklarinet. En het Dudok Quartet Amsterdam. En dat brengt ons bij onze museumtip. Want wat gebeurde er in de 17e eeuw na het vallen van de avond? Was de nacht toen anders dan nu? Het Dordrechts Museum laat dat zien in de tentoonstelling From Dusk Till Dawn, sinds gisteren te zien. En Femke Hameedman is de artistiek directeur. Femke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als ik die titel hoor, From Dusk Till Dawn, dan moet ik allereerst aan aan die film van Tarantino, is het volgens mij, denken. We krijgen volgens mij vooral schilderijen te zien, toch?
1: Ja, geen Selma Hayek bij ons. Nee, we gaan terug naar de 17e eeuw. En toen werden er heel veel nachtlevens geschilderd. En we hebben er wel 100 bij ons in het museum. En ik ben super trots, want het is de eerste tentoonstelling over de nacht in Nederland over de 17e eeuw.
0: En dus veel nachttaferelen werden er geschilderd. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, er waren heel verschillende. Er zijn natuurlijk heel verschillende dingen om te schilderen. We beginnen eigenlijk de tentoonstelling in de schemering. Dus ook het Gouden Uur. En dan ga je zo langzaam de nacht in. En dan moet je denken aan schilderijen van Aart van der Neer, waarbij je zo'n landschap ziet, zo'n Hollands landschap met een rivier en bootjes en wat mensen. Maar dat wordt helemaal verlicht door de maan. En dat noemden ze maneschijntjes.
0: Maneschijntjes.
1: Je hebt natuurlijk in de nacht altijd iets nodig om op te lichten. Want nee, anders zie je niks op het schilderij.
0: Ik vroeg me dat inderdaad al af. Dat lijkt me een echt donkere tentoonstelling dan. Maar dat is dus niet zo.
1: Nou ja, je gaat wel echt even donker in. We hebben natuurlijk de werken wel heel mooi uitgelicht. Maar het is ook wel een spectaculaire vormgeving, al zeg ik het zelf.
0: Okay.
1: Want je eindigt dan weer bij de schemer, of bij de dageraad.
0: Ik noem het al eventjes, de nacht, was die dan zo anders dan nu? Kun je daar iets over zeggen? Want het lijkt mij dat die nacht ongetwijfeld donkerder was op een bepaalde manier. Maar ook misschien hoe mensen dat toen ervaarden?
1: Ja, het was echt veel donkerder. Er was natuurlijk veel meer te zien aan de hemel. Ik ben zelf net op vakantie geweest. En waar ik woon in Nederland is de sterren helemaal bijna niet te zien. En ik geniet dan ook heel erg van de Melkweg. En dat zie je op sommige werken ook terug. Dat die nacht veel donkerder was. Sommige dingen blijven altijd hetzelfde. De bakkers zijn 's nachts aan het werk. Of er zijn mensen die beroepen hebben die natuurlijk vooral 's nachts afspelen. En sommige dingen zijn in die tijd echt anders. De bakkers bliezen op hun hoorn. Daar hebben we ook een geweldig schilderij van. Om aan het begin van de dag duidelijk te maken dat het brood klaar was. En dat je toch vooral naar hun toe moest komen om het brood op te halen. Dus eigenlijk sommige dingen zijn niet veranderd. Maar we zijn die nacht, die donkerte, zijn we helaas wel echt kwijtgeraakt. En we weten ook het onderzoek met al die satellieten aan de lucht gaat het alleen maar erger worden.
0: Ja, nee, dat is zo. En ik kan me ook voorstellen dat ook juist het donkere, dat voor kunstenaars heel inspirerend kan zijn. Omdat de contrasten met een kaars, een beetje kaarslicht of zo, zijn natuurlijk heel anders dan als je gewoon daar vol daglicht eigenlijk opzet.
1: Ja, zeker. Nou, we hebben natuurlijk van die fantastische schilderijen waar bijvoorbeeld iemand een kaars vasthoudt en waar je dan zo prachtig dat gouden licht over iemands gezicht strijkt. Mm-hmm. Of een mooie silhouet. We hebben ook een hele mooie tekening van Gesina ter Borg, waar een vrouw met een lamp, dat is geen moderne lamp natuurlijk, maar met kaarslicht, een liefdespaardje voorgaat in het donker. En die komen echt uit het donker tevoorschijn. Dus we hebben inderdaad allerlei voorbeelden. Maar ja, mensen hielden ook net als nu van naar rampen kijken. Dus er zijn ook best wel wat brandjes geschilderd. En natuurlijk de hekserij die supposedly in ieder geval 's nachts plaatsvond.
0: Ja, om middernacht.
1: Ja.
0: Je zei al van, het is mooi uitgelicht. Is het dan ook, is er veel, gaan we ook door donkere ruimtes? Moet ik dat zo voorstellen?
1: Ja, eigenlijk waar we je mee naartoe nemen is inderdaad hoe die nacht eruit zag. Hoe donker het was. En we hebben ook speciaal dat je een soort reis terug 400 jaar de tijd in kan maken. Net zoals met muziek eigenlijk. Mm-hmm. Maar bij ons gaat het over de sterrennacht. Dus je ziet schilderijen van zo'n 400 jaar geleden. En je ziet ook in een speciale sterrenkamer waar je kan genieten van hoe mooi de nacht was. 400 jaar geleden hebben we een speciale projectie op het dak gemaakt van die ruimte. En dan kun je eigenlijk weer terug zien wat we eigenlijk allemaal verloren zijn.
0: Dus je kunt gewoon even op de grond gaan liggen en naar de sterren kijken.
1: Ja, we hebben wel lekker, we hebben wel gezorgd dat het comfortabel is, hè, voor onze
0: fijn.
1: Bezoekers.
0: Dat scheelt inderdaad.
1: Ja. Dus zo hopen we eigenlijk door te geven van wie was de nacht, hoe zag de hemel eruit, maar vooral natuurlijk de nacht als bron van kennis en verbeelding. En ook om heerlijk van te genieten. Ja, van die prachtige, al die prachtige werken die we nationaal en internationaal hebben kunnen lenen.
0: Artistiek directeur Femke Hameetman van het Dordrecht Museum, dank je wel. Die tentoonstelling From Dusk Till Dawn die is nog tot eind februari volgend jaar te zien in het Dordrecht Museum.

We zijn nog even in de duisternis blijven hangen met deze muziek uit Lady in the Dark van Kurt Weill. Alison Balsam hoorde je op trompet samen met Britten Sinfonia onder leiding van Scott Stroman.

0: Het tweede deel uit het Amerikaans quintet, strijkquintet van Antonín Dvořák door het Leipziger Streichquartet, aangevuld met altviolist Hartmut Rode, maakt het nu precies 20:30. En dat is altijd het moment om het met Jan Visser eens eventjes over het weer te hebben. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: Ik zag afgelopen week een rapport verschijnen van de VN, als ik het goed heb, hè, over dat de El Niño, waar nu sprake van is, dat misschien wel de heftigste in 40 jaar kan worden. En toen vroeg ik me af, El Niño, ja, dat was iets met die golfstromen. Maar hoe zat dat nou ook alweer precies? Kun je dat eens uitleggen?
1: Ja. Ik kan je wel over verklappen dat het niet alleen de krachtigste El Niño in 40 jaar gaat worden, maar waarschijnlijk in ten minste 150 jaar. Die worden eigenlijk steeds sterker. Het begon eigenlijk al in het vroege voorjaar, dat er vanuit de Amerikaanse meteorologie werd gezegd van, wat we nu zien in de weermodellen en alle verschillende opties, dit gaat een bijzonder krachtig El Niño worden. En dan moet je altijd maar afwachten hoe het van maand tot maand gaat. Mm-hmm. Maar de voorspellingen waren wat dat betreft zeer standvastig. En nu ziet het eruit dat de piek wordt bereikt in december. En daarmee is het de allerkrachtigste El Niño die we eigenlijk zo'n beetje de laatste 150 jaar hebben gehad. Nou, hoe ontstaat dat fenomeen? Dat gebeurt op de Pacific, de Stille Oceaan. Normaal gesproken zit het warmste water op het oostelijk deel van de Pacific. Op het westelijk deel van de Pacific, ter hoogte van de Filipijnen, Indonesië. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen, de soort normale verhouding. Maar eens in de 5-6 jaar, soms iets langer, soms korter, soms ook een kleine El Niño, soms een grote El Niño. Maar dan komt dat warme water in beweging. Dan onder de zeespiegel verplaatst zich dan wat we noemen in de meteorologie een Kelvin wave met zeer warm water. En die verplaatst zich langs de evenaar in de richting van de kust van Zuid-Amerika. Dus richting Peru en Ecuador. Daar kennen ze een uitermate droog klimaat, zeker in Peru en het noorden van Chili. Maar zodra dat warme water daar arriveert, dan verandert dat en dan kan het bijzonder hard gaan regenen. Hebben we de afgelopen maanden ook al gezien. Grote overstromingen in Peru, zelfs in de Atacama-woestijn in het noorden van Chili, waar normaal 3-4 mm per jaar valt, kan dan zomaar een enorme hoeveelheid regen komen en overstromingen veroorzaken.
0: Maar dat dit gebeurt, dat is in feite een normaal verschijnsel, toch?
1: Ja, alleen nu is het zo dat er veel meer power in zit. Hè. De temperaturen zijn vele malen hoger. Je ziet onder de zeespiegel afwijkingen tot zelfs 9 à 10 graden boven normaal van de zeewatertemperaturen. Nou, en dat komt op een gegeven moment dus naar boven. En dat heeft dus enorme effecten op de atmosfeer. Want er komt heel veel meer energie in die atmosfeer vrij. En dat leidt wereldwijd tot enorme extreme. En zoals ik noemde nou bijvoorbeeld Peru en Ecuador, daar kan het dus bijzonder veel regen vallen in Chili. Maar er zijn ook gebieden waar grote droogte gaat heersen. Dat is in Indonesië het geval. En dat heeft dan weer bosbranden tot gevolg, met desastreuze gevolgen voor de natuur. En dat soort zaken meer. Nou, het heeft ook effect op de orkanen in het Atlantisch-Caribisch gebied. Want normaal gesproken gedijen orkanen bij een rustige bovenlucht, hè, niet al te veel wind. Maar onder invloed van een El Niño steekt boven Midden-Amerika en het Caribisch gebied bijzonder sterke winden op grote hoogte gaan er waaien. Mm-hmm. En die trekken die toppen van die onweersbuien eraf. En daardoor kan een orkaan niet echt in staat om door te groeien. Dus we zien dit seizoen al, er zijn maar 5 tropische stormen tot nu toe geweest. Die hebben geen van alle de orkaanstatus vergaard tot nu toe. Dat is uitermate bijzonder.
0: Ja.
1: Uniek, want de komende week gebeurt het ook niet. En de meest late datum in het satelliettijdperk waarop een orkaan tot ontwikkeling kwam is 11 september. Nou, daar gaan we nu waarschijnlijk overheen. En we hebben wel eerder deze week Edward gehad in Texas en Louisiana. Die heeft al veel regen gedumpt. Want dat is ook weer het gevolg. Hè. We krijgen misschien qua wind, stelt het allemaal niet zo voor. Het zakt vaak met dit soort systemen in 1-2 dagen in elkaar. Maar ze kunnen nog wel ongelooflijk veel regen brengen. Want er zit gewoon veel meer energie afkomstig van die Pacific zit in de atmosfeer.
0: En krijgen wij dat dan ook nog?
1: Wij gaan er ook. We hebben eigenlijk, Pieter, deze zomer er al het een en ander effect gehad. Want er wordt wel beweerd van, ja, het zal bij ons niet zo'n vaart lopen. En we merken er niet zo van. Nou, we kunnen rustig stellen dat dat die grote warmte van deze zomer is niet alleen het gevolg van de klimaatsverandering, maar het heeft ook met El Niño te maken. Ja. Want daardoor worden er enorme grote hoge drukgebieden gecreëerd en die veroorzaken dit. En later dit najaar, dan kan het zomaar zijn, dat hebben we ook in het verleden wel meegemaakt, dat de zaak omslaat, dat de westcirculatie op gang komt, dat er veel meer energie door de subtropische straalstroom mee wordt genomen. En dan kan het bijvoorbeeld dieper in het najaar en de komende winter kunnen de grote hoeveelheden neerslag vallen. Alleen zeker is dat nog niet. Maar ik noem wel even als voorbeeld 1998 en 1983. Toen hadden we ook een krachtig El Niño, minder krachtig dan dit jaar. En toen hadden we grote hoeveelheden neerslag. 1983 was bijvoorbeeld een extreem nat voorjaar en in 1998 hadden we buitengewoon veel regen, onder meer in de maand oktober en zo. Dus we gaan er wel degelijk iets van merken. Het gaat zeker niet aan ons voorbij. En we hebben dus deze zomer in Europa die warmte, die heeft ook met El Niño te maken voor een deel.
0: En komende week, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, nou vandaag een mooie dag in ieder geval. Hoge drukgebied boven ons land, dus betekent veel zon. Een beetje bewolking soms, maar over het algemeen veel zon. Temperaturen tussen 21 en 24 graden. Morgen, Pieter, komt de zomer nog even terug met temperaturen tussen 24 graden aan de kust, 29 in het zuidoosten, opnieuw veel zon, 's avonds misschien kans op een bui. En dan dinsdag en woensdag neemt het lage drukgebied bezit van de Noordzee, Noordzeegebied, en dan neemt de kans op regen of buien toe, komt meer wind en de temperatuur gaat naar beneden. Woensdag zitten we beneden de 20 graden in vrijwel het hele land en ook de dagen daarna blijft het waarschijnlijk wisselvallig.
0: Jan, dankjewel. We zijn een stuk wijzer.
1: Oké. Okay.
0: Goeie zondag verder.
1: Hetzelfde.
2: De Ochtend met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

Deze muziekje verdient eigenlijk iedere uitzending wel een plekje. Wie liep die zien daar in een woning? Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. Het blijft het ensemble toch geweldige dingen afleveren. Ja, oudere opname al van ze van Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Dit is ook mooi. Is namelijk niet voor niks het album van de week van NPO Klassiek. Fagotiste Sophie Dervaux, die zich volledig stort op de fagotmuziek van Antonio Vivaldi.

0: ik wilde eigenlijk zeggen, zo vind ik Van God wel mooi. Maar ik vind Van God eigenlijk altijd wel mooi. Maar zo helemaal, laat ik het dan zo zeggen. Sophie Dervaux, fantastische fagottiste, speelt hier samen met La Folia. Muziek van Antonio Vivaldi op een nieuw album. Album van de week van NPO Klassiek. Dus dat hele album is op onze website ook te beluisteren. Kwart voor negen geweest. Betekent dat het wij ons weer gaan verplaatsen in de tijd met onze tijdmachine. En we reizen vandaag terug naar... 9, 8, 7, Cape Canaveral, 5 september
1: 1977. 3, 2, 1. MDS, we have ignition, we have a liftoff.
0: Vanaf lanceerplatform 41 stijgt een Titan 3-raket op. Bovenin zit Voyager 1 op weg naar Jupiter en Saturnus. Aan de ruimtesonde is ook iets bevestigd dat voor die wetenschappelijke missie helemaal niet nodig is. Een vergulde grammofoonplaat, 30 centimeter, met een naald erbij en op de hoes tekeningen die moeten uitleggen hoe je hem afspeelt. Voor het geval iemand hem ooit vindt. Een paar maanden eerder heeft Carl Sagan met een klein team de ruimte gekregen om die plaat samen te stellen. In een paar weken tijd moeten ze beslissen hoe je iets van de aarde laat horen aan iemand die er helemaal niets van weet. En ze kiezen daarom voor een soort geschiedenis in geluid. Eerst hoor je de aarde zelf, geologische geluiden, water, onweer. En daarna komt langzaam het leven tevoorschijn. En uiteindelijk de mens. En vanaf dat moment gaat het sneller. Je hoort hoe die mens gereedschap maakt, communiceert en zich steeds verder verplaatst. In een paar minuten is de plaat van een jonge planeet aangekomen bij een soort die zelf de ruimte in kan. En daarna volgen begroetingen in 55 talen. Sommige klinken plechtig, andere juist heel gewoon. In het Chinees zegt iemand ongeveer: hoe gaat het? Kom eens langs als je tijd hebt. En dan komt de muziek. Sagan, Andruyan, producer Timothy Ferris en anderen die zitten bij elkaar thuis platen te draaien. En proberen in ongeveer anderhalf uur iets van de muziek van de hele wereld samen te brengen. Er gaat Javaanse gamelan mee, muziek uit India en Afrika, jazz, blues, rock'n'roll. Maar ook opvallend veel klassieke muziek. Bach, zelfs 3 keer. Verder onder meer Mozart's Koningin van de Nacht, Stravinsky's Dans Sacraal, Beethoven's 5e symfonie. En aan het eind van de muziekselectie staat Beethoven nog een keer. De cavatina uit zijn strijkkwartet Opus 130. Een paar mensen in 1977 moesten dus werkelijk de vraag beantwoorden: als ergens ooit iemand maar een paar stukken muziek van ons hoort, welke muziek moet dat dan zijn? En natuurlijk zegt iedere keuze ook iets over wat niet wordt meegestuurd. De Golden Record is geen complete aarde. Er staan geen oorlogsgeluiden op, geen kernexplosies. Wel dieren, kinderen, wetenschap, muziek, een kus. Voyager 1 reist nog altijd verder. Inmiddels meer dan 25 miljard kilometer van de aarde. Er is nog contact, maar een radiosignaal is bijna een dag onderweg voordat het de sonde bereikt. Ooit zal Voyager niet meer antwoorden. Dan reist hij zwijgend verder, met die gouden plaat nog altijd aan boord. Met stemmen van mensen, het geluid van dieren, die kus, muziek van Bach, Beethoven, Mozart en Stravinsky. Een zelfportret van de aarde, gemaakt in 1977. En dan is het wachten tot iemand hem vindt.

0: violist Arthur Grumiau speelde hier de Gavotte Rondo uit de derde partita van Johann Sebastian Bach in de opname die ook dus op die gouden plaat staat die inmiddels buiten ons zonnestelsel is getreden en ergens in de interstellaire ruimte zweeft. Ik vind het een prachtig idee dat dat oneindig zal blijven bestaan. In ieder geval de komende miljoenen jaren totdat iemand hem al dan niet vindt. Wie zal het zeggen? En deze muziek die staat er dus ook op. Dat betekent dat we nu aan het einde zijn van deze ochtend. En ik zie ook Wilfred Kemper weer klaarstaan voor de volgende nieuwe uitzending van Tussen Hemel en Aarde. Daar wens ik je heel veel plezier bij. Ize, dank je wel voor vandaag.
1: Met plezier.
0: Kapitein op dit schip. Ja, we begonnen met een mooi Venetiaans uurtje. Met allerlei gondels. En we gaan richting 9 uur met dit pianokwartet van Robert Schumann. Prachtige andante cantabile. Pierre Fouchéneret, Lise Berthaud, Victor Julien Laferrière en Theo Fouchéneret. Ik wilde die namen gewoon even zeggen. Mooie namen toch allemaal. En wat spelen ze mooi. Dus ik laat het laatste woord aan hen. En ik wens je verder een hele fijne zondag. En tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Ga mee op reis met een bekende gast.
2: Dat is iets dat je beleeft.
1: Vier kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
3: Verplaats je in de positie van een ander. En daar is literatuur natuurlijk is een manier om je echt zelf ook in een andere wereld te begeven.
1: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
4: Ik vind het een verwennerij, mensen. Echt.
1: Deze week is mijn gast theatermaker Saman Amini.
0: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.
5: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. Zes toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
8: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten.
11: Een lach.
10: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
10: Nee, Attents met ds.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op een springkussen. Op verschillende springkussens, moet ik zeggen. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. En ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in deze zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
12: Medipoint.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kempf.

Ivor Gurney was een veelbelovende Engelse componist. Tot de Eerste Wereldoorlog hem een ernstige zenuwinzinking bezorgde. En die kwam hij eigenlijk nooit meer te boven. Pianist George Rowdy speelde hier zijn derde van in totaal 5 preludes voor piano. Goedemorgen, welkom bij Tussen Hemel en Aarde. En als u, net als ik, van Engelse koormuziek houdt, dan zit u de komende 2 uur goed. Bekende namen als Stanford, Vaughan Williams en Gustav Holst. Allemaal komen ze voorbij. Maar ook pareltjes van minder bekende goden als Robert Driffeldy, Richard Blackford en Will Todd. Veel moois, dat beloof ik u. Maar eerst business as usual. Het Gregoriaanse introotjes van vandaag. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Justus es Domine.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Sanctus was dit uit de Missa Regnum Mundi van de 15e eeuwse Engelse componist Robert Driffeldy. Een van de weinig bewaard gebleven werken. Andrew Kirkman leidde de Benchois Concert. En daarvoor Consortium Vocale Oslo met het introitus Justus S. Domine.

Het Belcia-kwartet was dit met het openingsdeel uit Maurice Ravel's strijkkwartet in F groot. Ja, net hoorden we al muziek van de 15e eeuwse Engelse componist Driffeldy. Dit is zijn land- en tijdgenoot John Dunstaple. Zijn roem reikte uiteindelijk verder dan die van Driffeldy. Deze muziek ter ere van Maria is van hem. Gaude Virgo Salutata en Virgo Mater Comprobaris.

Muziek met een schijnbaar paradoxale ode aan Maria. Namelijk een ode aan Maria als moeder en als maagd. Gaude Virgo Salutata en Virgo Mater Comprobaris. Beide van John Dunstable. Hier uitgevoerd door La Reverdie. Het was een grote wens van de Engelse componist Ralph Vaughan Williams om een tijdje in Frankrijk te studeren. Meer precies bij Maurice Ravel. Dat lukte voor korte tijd weliswaar, maar toch. In zijn muziek zijn duidelijk sporen hoorbaar van Ravel. Zoals in dit strijkkwartet in G klein.

Het Margini Quartet met het derde deel uit het strijkkwartet in G-klein van Ray Vaughan Williams. De heilige Franciscus die schreef begin 13e eeuw zijn Zonnelied, een ode aan de schepping. En de hedendaagse Engelse componist Richard Blackstone liet zich hierdoor inspireren en schreef de kantate A Mirror of Perfection. En die titel verwijst naar de 13e eeuwse biografie over Franciscus, geschreven door zijn medebroeder Leo. Speculum Perfectionis heet die biografie. Latijn voor spiegel van perfectie. Nou, uit die kantate Mirror of Perfection is dit deel 7, Canticle of Peace.

Ja, mooi. Het zonnelied van de heilige Franciscus van Assisi, maar dan vertaald in een eigen tijdse koorklank. U hoorde Canticle of Peace, deel 7, uit de kantate Mirror of Perfection van Richard Blackford. Met Elizabeth Watts, sopraan, bariton Roderick Williams, het Icon Choir en Britain Symphonia, onder leiding van David Hill. We blijven in Engeland met muziek van Gustav Holst, uit zijn beroemde cyclus The Planets, deel Neptunus, bijgenaamd De Mysticus.

Als een laatste echo van menselijk leven in de duisternis van het heelal. Precies zoals Gustav Holst het bedoelde. Want ze schreef in zijn partituur: de slotakkoorden moeten worden herhaald until the sound is lost in the distance. En zo geschiedde. Neptunus was dit, het bij uitstek mystieke deel van zijn beroemde orkestsuite The Planets. U hoorde de National Youth Orchestra of Great Britain en het CBSO Youth Chorus onder leiding van Edward Gardner. Muziek nu van Will Todd. Op een prachtige tekst van de in 2019 heilig verklaarde John Henry kardinaal Newman: I shall be an angel of peace. Wie ik ook ben, ik zal nooit worden verstoten. Zoals ik gemaakt ben, zo zal ik gekend zijn. Ik wil een engel van vrede zijn, van troost, in het vaste geloof dat het leven ons alleen kan leren wat we moeten doen, niet waarom we het moeten doen.

0: I shall be an angel of peace. Tekst van de heilige John Henry kardinaal Newman. Muziek van Will Todd. Hier uitgevoerd door de 16 onder leiding van Harry Christophers met Sarah Sexton op viool.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Albrecht Meyer, hobo, Marie-Louise Neunecker, hoorn en Marcus Becker, piano. Met het derde deel uit het trio voor hobo, hoorn en piano in D-groot van Heinrich von Herzogenberg. 19e eeuwse Oostenrijkse componist die regelmatig te gast was bij de familie Engelman aan het Lucas Bolwerk in Utrecht. De vrouw des huizes, Emma Engelman, was een leerling van Clara Schumann en organiseerde regelmatig huisconcerten. Brahms, Grieg, Julius Röntgen en dus ook deze Herzogenberg, allemaal hebben ze er opgetreden. We gaan weer naar Engeland. Charles Villiers Stanford schreef het overgrote deel van zijn koormuziek op Engelse teksten. Uitzondering zijn zijn drie Latijnse motetten, opus 38. We gaan luisteren naar het eerste, Justorum Anime, citaat uit het Bijbelboek Wijsheid. De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand en de pijn van de dood zal hen niet raken. In de ogen van onverstandigen schijnen zij gestorven, maar ze zijn in vrede.

Choir of King's Consort onder leiding van Robert King met Justorum Anime, motet van Charles Villiers Stanford. Amanda Röntgen-Meyer was de vrouw van componist Julius Röntgen, maar haar typeren enkel als vrouw van, daarmee doen we Amanda Meyer absoluut tekort. Ze was een groot violiste en bovendien componiste die zeker niet voor haar man Julius onderdeed. Dit is een deel uit haar sonate voor viool en piano in B-klein.

Katharina Wimmer, viool en Ingrid Wendel, piano, met het tweede deel uit de sonate voor piano en viool in B klein van Amanda Röntgen-Meyer. Het is een van Brahms' vroegste gepubliceerde koorwerken, het Ave Maria, voor vierstemmig vrouwenkoor en orgel. Het is eenvoudig zonder simpel te zijn, warm en rijk aan harmonie. Kortom, een juweeltje.

Brahms' versie van het Ave Maria. Prachtig gezongen door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Johannes Brahms die was bevriend met Julius Röntgen en zijn vrouw Amanda. Net hoorden we al muziek van haar. Nu aandacht voor muziek van haar man Julius. Het tweede deel uit zijn vioolconcert in Viesgroot.

0: Lisa Verstman samen met de Duitse Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz onder leiding van David Porcelein. Met het tweede deel uit het vioolconcert in Viesgroot van Julius Röntgen.
1: Tussen hemel en aarde. Met Wilfred Kemp. Op NPO Klassiek.

De beroemde Russische danser Vaslav Nijinsky danste in 1912 op dit symfonische gedicht van Claude Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune. Misschien wel het bekendste werk van deze Franse componist. Hier in een sublieme bewerking voor blaasquintet, strijkquintet, harp en kleine cymbalen van Walter David, uitgevoerd door het Nash Ensemble. Lang voordat Lourdes uitgroeide tot het belangrijkste Maria Bedevaartsoord van Frankrijk, van heel Europa zelfs, was Rocamadour in het departement Lot the place to be voor vereerders van Maria. Het gaat om een oud houten beeld van Maria met het kind Jezus op haar schoot. Het beeld wordt ook wel Zwarte Madonna genoemd, omdat het nogal donker is van kleur. Vanaf de 12e eeuw groeide Rocamadour uit tot een van de belangrijkste bedevaartsoorden van West-Europa. En dat kwam onder andere omdat het op de route lag van de toen al populaire Santiago de Compostela. Al snel ontstonden allerlei verhalen over wonderbaarlijke genezingen van zieke pelgrims, wat de populariteit van het pelgrimsoord alleen maar weer versterkte. Komende dinsdag, 8 september, is het natuurlijk allereerst feest van Maria geboorte, maar ook van deze zogenoemde Notre-Dame van Rocamadour. Een componist die nauw verbonden is met dit middeleeuwse Maria-oord is Francis Poulenc. In 1936 verongelukte zijn goede vriend en ook componist Pierre-Octave Ferrou. Op zoek naar troost reist Poulenc kort daarna naar Rocamadour. En staand voor de icoon van de Zwarte Madonna ontvangt hij, wat hij later zelf zou noemen, un coup poignard de la grâce en plein cœur. Een steek van genade midden in zijn hart. Het gevolg was dat het tot dan toe vrij zorgeloos levende rijkeluiszoontje, die satie-achtige stukken schreef op zelfverzonnen onzinteksten, dat die bon vivant zich tot het Rooms-Katholicisme bekeerde en van de een op de andere dag religieuze werken ging schrijven. Onder andere deze Litanie à la Vierge Noire.

In onze Mariakapel klonk vanmorgen muziek van Francis Poulenc, zijn Litanie à la Vierge Noire, Litanie voor de Zwarte Madonna van Rocamadour. Komende dinsdag, 8 september, is haar feestdag. U hoorde Chœur et Orchestre Paris, onder leiding van Paavo Järvi. Tot slot nog dit, zondag 20 september, dan is het weer zover. Dan verruilen we onze Hilversumse studio voor Cinema Lumière in Maastricht. We zijn dan te gast op het festival Musica Sacra. En ook u bent daarbij van harte welkom tussen 9 en 11 uur... met onder andere een live optreden van Psalentes onder leiding van Dirk van den Abele. En voor ontbijt wordt gezorgd. Nou, er zijn nog een paar gratis kaarten beschikbaar. Dus als u wilt komen, reageer dan snel via de app of mailen, mag ook. Tussen hemel en aarde aan elkaar, apenstaartje kro-ncv.nl. NL. Straks hier op NPO Klassiek, Saskia Voorbach. Vanaf vandaag weer live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam. Met violiste Noah Wildschut in het derde vioolconcert van Saint-Saëns. Dit is Wildschut ook, maar dan in muziek van Mozart. Hele fijne zondag nog.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je nog één keer mee naar het Festival Oude Muziek Utrecht. Het Solazzo Ensemble brengt een interessant programma rondom anonieme componisten. Met chansons uit de 15e eeuw daagt de groep je uit om je verbeelding te gebruiken. Luister mee. Vanavond, vanaf 8 uur, het Solazzo Ensemble in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Mijn naam is Nino Guetadze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
3: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
4: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen en verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is het tenminste 1 keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar het werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagochtendconcert met Saskia Voorbach.
2: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom bij de opening van het nieuwe seizoen van het zondagochtendconcert. Het 33ste seizoen, vanaf het begin gepresenteerd door Hans van den Boom. En voor mij is het nu alweer het derde jaar en wat fantastisch om deze traditie nog even te mogen voortzetten. Om u in uw huiskamer te mogen informeren over de prachtige live muziek die hier gespeeld wordt. Want ik zit er weer live in de grote zaal en ik kijk hier uit op een enorm publiek. Men is in grote getale afgekomen op het residentieorkest dat hier klaar zit. En zij spelen zo meteen delen uit suite 1 en 2 van de opera Carmen van Bizet, onder leiding van de Amerikaanse dirigent Andrew Grams. Maar we beginnen met de andere publiekstrekker van vanochtend, onze eigen beroemde Noah Wildschut. Zij soleert in vioolconcert nummer 3 in B-klein van Camille Saint-Saëns, opus 61. Saint-Saëns schreef het werk in 1880 voor de destijds piepjonge Spaanse sterviolist Pablo de Sarasate. Die was naar Parijs getrokken om zijn rocksterrenbestaan, dat hij toch eigenlijk wel had, verder uit te breiden. Hij was flamboyant, virtuoos en voor de Parijzenaren was hij ook de perfecte belichaming van de exotische, besnoorde Spaanse violist. En Saint-Saëns schreef voor hem een concert op maat, virtuoos en bedoeld voor zijn glasheldere, spatzuivere vioolklank waar hij beroemd om was. En ook zit er in de muziek een warme, mediterrane, Spaanse gloed. Het werk bestaat uit 3 delen. Allegro non troppo, meteen een krachtig begin door de solo-viool. Dan Andantino quasi allegretto, betoverende melodie horen we daar. En tot slot molto moderato e maestoso. En dat mondt uit in een allegro non troppo. En hier worden alle registers van die viool opengetrokken. Hier kan je echt laten zien hoe virtuoos je wel niet kunt spelen. En dat wordt dus vandaag door niemand anders gedaan dan Noah Wildschut. Die hier al in de grote zaal speelt sinds haar 7e. Toen maakte zij haar debuut hier. En ze kreeg als jong kind bij Koosje Wijzenbeek les, zoals heel veel grote beroemde violisten. En sinds haar debuut hier op haar 7e was het eigenlijk het ene succes na het andere. En ze heeft inmiddels al jarenlang een internationale carrière. En speelt dus weer een soort thuiswedstrijd vandaag hier met dit vioolconcert nummer 3 van Saint-Saëns. Ondertussen hoort u het bandje waarin wordt verzocht alle telefoons uit te zetten. Dat wordt hier ook gedaan. Wouter Vossen staat op, concertmeester van het residentieorkest. Er wordt gestemd. En Noah Wildschut is enorm vertrouwd met dit concert. Ze heeft het vaker gespeeld en kent het verschrikkelijk goed. Maar ze zegt, het is natuurlijk altijd weer, ja, voelt het als nieuw en is het altijd weer meegaan in het moment. En ook moet ze dus in de huid kruipen van die Spaanse Sarasate. Want voor hem is het geschreven en daar houdt ze ook rekening mee bij het spelen. Ze plakt denkmatig haar Spaanse snor op en speelt de noten die voor hem geschreven zijn. En daar komt ze, de trap af. Noah Wildschut. Gevolgd door de Amerikaanse Andrew Grams, dirigent. En Grams is van huis uit ook violist. Dus dat werkt waarschijnlijk prettig samen. Handen met Wouter Vossen. Prachtige buiging voor deze chockvolle zaal. En daar gaan we. Saint-Saëns vioolconcert nummer 3 in B-klein.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: En dit was de aftrap van het nieuwe seizoen zondagochtendconcert. Groot, groot applaus hier in de grote zaal voor violiste Noah Wildschut. Zij speelde samen met het Residency Orkest onder leiding van Andrew Grams. Vioolconcert nummer 3 in B-klein van Camille Saint-Saëns. Handen met Andrew Grams. En hier staat het volledige publiek op. Met gejoel en bravo geroep. Eindigde met dat spectaculaire derde deel, molto moderato, dat uitgroeide tot een allegro non troppo. Met paukenslagen en mooie partijen voor de koperblazers. En al die verschillende secties uit het orkest krijgen nu ook een prachtig applaus. De houtblazers die meespeelden met het melodieuze tweede deel. En Noah Wildschut komt nog eens naar voren. Ze was een stukje de trap opgegaan en komt nu weer naar haar dankbare publiek. Prachtige diepe buiging. Maakte haar debuut op haar zevende. Ah, ze maakt zich duidelijk klaar voor een toegift. We gaan luisteren.
1: Dames en heren, wat een prachtige morgen. Wij willen heel graag nog een korte toegift voor jullie spelen. En dat doe ik niet alleen. Dat doen we met de fantastische solosolist Gideon den Herder. En wij willen graag een prachtig, lieflijk duo voor viool en cello spelen van Clière, de Berceuse.

Een hele lieve toegift van Noah Wildschut. Ze speelde samen met cellist Gideon Den Herder. Ze speelde het stukje Berceuse van Reinhold Glière. En het hele residentieorkest zat ademloos te luisteren op het podium. Net als het publiek. En daar gaat ze, Noah Wildschut. Ze gaat de trap op. Nadat ze net vioolconcert nummer 3 van Saint-Saëns speelde. En ze lacht dankbaar naar de mensen die naast de trap zitten en haar nog naklappen. Nou, en dan gaan we door van de Spaanse sfeer van Saint-Saëns. Gaan we naar een van de beroemdste Spaanse verhalen uit de Franse operageschiedenis. Namelijk het residentieorkest gaat delen uit de suites van de opera Carmen spelen van Georges Bizet. Carmen, de vrijgevochten werknemster in een sigarettenfabriek die haar eigen regels bepaalt. Soldaat Don José wordt hopeloos verliefd op haar. Hij verlaat er zelfs zijn leger voor en sluit zich bij haar aan. Maar Carmen blijft niet vreselijk lang geïnteresseerd in Don José. Ze kiest na een tijdje voor een ander, namelijk een stoere stierenvechter. Nou, en Don José kan dat natuurlijk niet verkroppen. En het loopt allemaal dramatisch af. Toen Carmen in 1875 in première ging, toen vond het chique Parijse publiek het maar niks. Ze waren behoorlijk gechoqueerd, want dit was geen keurige opera over koninginnen en edelvrouwen, maar het ging over arbeiders, smokkelaars, verleiding en geweld. En de kritieken die logen er niet om, die waren bepaald niet mals, maar het publiek kreeg de muziek niet uit het hoofd. Bizet schreef nou eenmaal de ene onweerstaanbare melodie na de andere. En Carmen werd een wereldsucces tot op de dag van vandaag. We gaan horen Toreador, Prelude, Aragonese, de Habanera, Le Dragon d'Alcala, Intermezzo, Marche des Contrebandiers, Chanson du Thé Toreador, Seguidille en Danse Bohème. En daar is Mr. Grahams weer, handen met Wouter Vossen. Delen uit de suites 1 en 2 van Carmen van Georges Bizet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Dit waren delen uit de suites 1 en 2 uit de opera Carmen van Georges Bizet. Gespeeld door het Residentieorkest onder leiding van Mr. Grams. Staande ovatie hier. Andrew Grams, pardon, ik moest even graven naar zijn voornaam. Meneer Andrew Grams, Amerikaanse dirigent. En de zaal springt op voor dit heerlijke residentieorkest met deze heerlijke muziek. Met al die solisten ook die erin voorkwamen. Prachtige trompetsolo van Erwin ter Bocht. Slagwerk door Murk Jiskoot en Chris Leenders. Schitterende hobo-solo's door Roger Kramers. En in het intermezzo op de harp Mathilde Wouters, op fluit Martine van der Loo en klarinet Hans Kolbers. En voor al deze prachtige solisten wordt gejoeld. En Andrew Grams kijkt en wijst dankbaar om zich heen naar het residentieorkest dat inmiddels helemaal mag gaan staan. Andrew Grams, van huis uit violist, speelde jaren bij het balletorkest in New York en ging toen dirigeren. Een heerlijke aftrap van dit seizoen, het 33e seizoen zondagochtendconcert. Met de zon die hier door de ramen schijnt. En dan ook nog eens die uitverkochte zaal die hier staat te applaudisseren. Volgende week dan zijn we er weer in de kleine zaal met pianist Eden Mikdat. Ik wens u nog veel plezier bij Café Foyer en heel erg graag tot volgende week in de kleine zaal. Tot dan.
1: NPO Klassiek. BNN VARA.
2: Vorige week vertelde ik hier tijdens dit programma dat ik wel houd van de rauwheid van voetbalfans. Er kwamen allereerst heel veel reacties op in de NPO Luister-app. En nu was ik gisteren met een vriend bij FC Utrecht Go Ahead Eagles. En die wedstrijd die werd gestaakt in de 62e minuut vanwege vuurwerk en bekers op het veld. Nou, nu vind ik het op zich fijn dat de ultra's van FC Utrecht volop naar NPO Klassiek luisteren, maar ik moet toegeven, dit is ook wel weer heel veel van het goede, hoor.
1: Café Foyer met Jan van Poppel.

0: Georg Friedrich Händel met zijn Music for the Royal Fireworks. Zoals dat het Collegium 1704 speelde in het onderleiding van Vaclav Lux. Goedemiddag, fijn dat je luistert hier naar Café Fayet. Professor Maarten, je bent er ook weer.
1: Ja, goedemiddag.
0: Elke zondag, hè, stipte afspraak hebben wij hier 11:15 in de studio van NPO Klassiek. Jij gaat vanavond naar een concert, vertelde jij mij vanochtend.
1: Ja, maar je pakt me altijd weer op het kwetsbaarste moment.
0: Ja, ja maar ja, ik vraag me toch af wat je daar gaat doen.
1: Nou, gewoon gezellig hebben met vrienden. Ja.
0: En is Bach, Mozart, vertel eens
1: wat. Nou, het is levenslied. Maar even ter verdediging van mezelf. Vorige week zat ik gewoon bij een concert van het Nederlands Kamerorkest.
0: Okay.
1: En volgende week, komende week wil ik gewoon naar de opera. Dus ik compenseer het allemaal.
0: Ja, ja. En ik zat gisteren bij FC Utrecht Go Ahead Eagles.
1: Precies.
0: Dus ja, het is.
1: Ik bedoel maar.
0: Jij gaat lekker meebleren met Tino Martin vanavond. Dit is eigenlijk een soort voorprogramma voor jou dus. Voor vanavond.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, ja, ja, even inkomen dan. Heerlijk om er weer te zijn hier op NPO Klassiek. Geen Tino Martin helaas. Dan moet je echt naar NPO Sterren NL. Hier ben je bij NPO Klassiek. Ja, vorige week regende het nog in Maarten. Toen dachten we, nou, de herfst is begonnen. Nu schijnt de zon. En daar hebben wij onze muziek natuurlijk weer perfect op aangepast. Een blaffend klassiek top 400 dilemma straks. We gaan op pad met Tenebrae. En verder gewoon zonnige tonen. Perfect voor het weer, te beginnen met Emanuele Barbea. Ik zou zeggen, goedemiddag.

0: Dit past toch perfect bij de nazomer, Maarten?
1: Ja, heerlijk. En dan ook gewoon die mandoline van Avital.
0: Oh, ik vind dat zo'n lekker instrument.
1: Ja.
0: Nou, Avital inderdaad, samen met het Il Giardino Armonico onder leiding van Giovanni Antonini. En zij speelde het concert voor mandoline, strijkers en basso continuo van Emanuele Barbeia. Afgelopen vrijdag heb ik afscheid genomen van een muzikaal stukje uit mijn leven. Voor de zomer ben ik gaan samenwonen en ik woon in een best wel klein appartement in Utrecht. En daar stond in het halletje, als je binnenkwam, zeg maar, altijd een digitale piano. Nou, ik speelde daar sowieso al veel te weinig op, maar toch, het herinnert je elke dag even aan muziek, de waarde van muziek, de liefde die ik ook heb voor het instrument, al sinds ik me kan herinneren eigenlijk. Als je gaat samenwonen, dan komt er niet alleen een leuk mens bij je wonen, dan komt er ook een lading spullen mee. Ja, en die moeten ergens liggen. En dat halletje, dat was wel heel erg geschikt voor een kast met tering veel laadjes. Dus de piano, die moest eraan geloven. Ik heb hem eerst nog een tijdje midden in de woonkamer laten liggen. Een soort ontkenning van de nieuwe situatie. Hè? Namelijk vriendin boven piano. Maar afgelopen vrijdag heb ik hem dan toch echt verkocht. Via Marktplaats aan een lieve vrouw uit Woerden. Dus spelen lukt de komende tijd even niet. Maar luisteren naar dat heerlijke instrument, dat kan natuurlijk wel. Je hoort op de piano, met een klein beetje heimwee, Jean-Michel Blais.

voor de 1343ste keer hier op NPO Klassiek. Het Berlage saxofoonkwartet. Maar ja, goed, spelen wel heel mooi. Het scherzo voor piano in Cis Klein van Modest Mussorgsky. En daarvoor hoorde je de nieuwe plaat van Jean-Michel Blais. Komt allemaal op zijn nieuwe album dat 25 september uitkomt. En die plaat heette Mirador.

0: Even lekker tot rust komen. De Andante Cantabile, oftewel het tweede deel uit het eerste strijkkwartet van Tchaikovsky, gespeeld door het Noordwest-Deutsche Philharmonie onder leiding van Konrad van Alphen. Professor Maarten, elke week gaan wij natuurlijk op pad met een componist. Mm-hmm. Zometeen gaan we op pad met heel veel verschillende muzici.
1: Dus
0: het wordt een drukke reis. Kunnen we daar de luisteraar nog op voorbereiden, denk je?
1: Ik weet niet. Wat zou je willen zeggen?
0: Nou ja, het kan zijn dat je een beetje overprikkeld raakt. Kan zijn dat het druk in je hoofd wordt.
1: Dan heb ik misschien iets. Altijd lekker om even iets te eten.
0: Dus nu even wat eten?
1: Ja, en dan specifiek mosselen. Ik ben er zelf allergisch voor. Maar met de mosselen van Tuurflorizone.
0: Zo.
1: Komt het wel goed.
0: Oké, nou dan gaan we even aan de mosselen. L'amour des moules van Tuurflorizone. En zometeen, het wordt wel overprikkelend. Maar goed, dat hoor je zo.

L'amour des moules. Ja, de liefde voor de mosselen. Nou, dan is de maag vol door deze prachtige muziek van Tuur Florizone. Wat hij samen speelde overigens met Erik Vloeimans op trompet en Jurgen Brinkman op de cello. Ja, en ik zei het net al, het kan redelijk overprikkelend worden. We gaan met een hele hoop mensen op pad. Want elke week gaan we hier in dit programma even naar buiten. Hè, gewoon even de deur uit. En nu vertrekken we met een groep. Namelijk met niemand minder dan Tenebrae.

En de muzikaal leider van dat ensemble Tenebrain, die heet Nigel Short. En hij heeft ooit gezegd, de muziek van Tenebrain past overal. Dus ik dacht, nou ja, als we deze zondagmiddag met elkaar naar buiten gaan, dan gaan we dat natuurlijk ook even testen.

Nou, past aardig bij deze kabbelende beek. Maar hoe zit dat met het bos?

Nou, de vogels zingen niet helemaal in de toon, volgens mij. Maar goed, 6,5. Nog één ding proberen. Misschien de bergen.

Nou, zelfs bij een guur windje in de bergen klopt het, toch? Nou ja, die Nigel Short heeft misschien wel gelijk. Deze week kwam Tenebrae met een nieuw stuk van Sarah Henderson. Zij won een compositiewedstrijd. En haar stuk staat op het nieuwe album van Tenebrae, dat over 2 weken uitkomt. Dus even kijken of dat ook goed valt. Daar in de bergen met die gure wind. Deze heet Wanderers.

0: Wonders van Sarah Henderson. Ze won een compositiewedstrijd die Tenebrae overigens zelf had uitgeschreven. En nu komt haar nummer dus op het nieuwe album van Tenebrae. Over 2 weken komt dat album uit. Het heet volgens mij The Journey, zeg ik even uit mijn hoofd. Gezongen door Tenebrae onder leiding van ja, die man die zei dat de muziek overal paste, Nigel Short.
1: Café Foyer met Jan van Poppel op NPO Klassiek.

0: De Italiaanse symfonie, oftewel de vierde symfonie van Felix Mendelssohn was dat. Gespeeld door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Professor Maarten.
1: Jan van Poppel.
0: Zometeen gaan wij het klassieke top 400 dilemma spelen. Allereerst heb jij daar thuis, dus niet jij Maarten, maar de luisteraar thuis, de NPO Luisterapp nodig. Want zometeen kun je via die NPO Luisterapp laten weten wat je wil horen. En wij moeten daarnaar luisteren, dus dat is heel belangrijk dat je die er alvast bij pakt. Maarten, jij gaat altijd alle kranten door, al het nieuws door. En dan denk je, ja, hier zit wel een top 400 dilemma in.
1: Klopt.
0: Heb je alvast een teaser waar het over gaat?
1: Nou, toen ik vanochtend dat nieuwtje las.
0: Ja.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Come Renew Us van Eleanor Daly, de Choir Royal Holloway. Zij zongen het onder leiding van Rupert Goff. En daarvoor hoorden we Lars van Thibaut Kova. En hij speelde dat ook op de gitaar. Zin in? Heb je zin in?
1: Ik heb wel zin in het dilemma.
0: Klassieke top 400 dilemma. Ook wel het moment waar jij als luisteraar misschien wel de hele week naar uitgekeken hebt. En nu is het dan zover. Ja, zo is het toch, professor Maarten.
1: Zeker.
0: Zometeen kun je via de NPO Luisterapp laten weten wat je wil horen. We hebben een dilemma klaarstaan van een bekende componist. Eentje uit de top 400. En de andere is een complete vergeten parel die niemand, maar dan ook niemand kent. Professor Maarten, jij bedenkt altijd het thema van dit dilemma.
1: Klopt.
0: Je snapte er vanmorgen nog geen bal van, zei je net. Leg uit.
1: Nou, ik zag een titel.
0: Ja.
1: En dat was: Nederlandse toptennissers spelen wedstrijd met honden.
0: Oh, oké. Okay. Dus je dacht van, we hebben we Richard Krajicek die met een bal naar een golden retriever slaat.
1: Nou, die is er wel bij betrokken.
0: Oké, okay, ja.
1: Nou ja, dat zag ik inderdaad voor me. En toen dacht ik, wat is dit nou? Nou goed, het is een wedstrijd waarin aandacht wordt besteed aan Stichting Dierenlot. Om te laten zien wat honden kunnen doen met training. Wat ze allemaal kunnen bereiken.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat hebben ze nou gedaan? De ballenjongens die worden vervangen door honden. Dus heb je ballen honden.
0: Ballen honden.
1: Ja, nou
0: oké,
1: goed.
0: Leuk.
1: En dat vond ik een heel leuk thema.
0: Ja, wanneer is dit eigenlijk?
1: Nou, volgens mij echt over een half uur.
0: Het
1: begint over
0: begin begin
1: de selectie
0: over
1: van de beste ballenhonden.
0: Echt waar? Oké, okay, ja. Okay, ja, belangrijk. Ja, okay.
1: Nou goed, en toen dacht ik, welk stuk past hier nou bij uit de klassieke top 400? En toen dacht ik aan de minutenwals van Chopin, want die heeft de bijnaam Vals du Petit Chien.
0: Lekker dit.
1: Ja, toch?
0: Ik zie die honden ook helemaal rennen over dat tennisveld. Ik ben echt benieuwd of dit goed gaat. Ik wil dit terugzien ook vanmiddag.
1: Nou.
0: Want ze moeten dus ook heel gestructureerd die ballen oprapen en weer naar de kant brengen. En dan
1: hebben ze wel met fluitjes en dat soort. Ik denk dat het wel goed
0: Ja,
1: komt.
0: Dat snap ik allemaal, maar
1: die kunnen dat beter dan wij, hoor.
0: Ja, denk je?
1: Dat denk ik wel.
0: Oké. Okay. Nou, goed. Dit is de hit van Chopin, de minutenwals. Ook wel de Vals du Petit Chien genoemd. En we hebben natuurlijk ook een compleet vergeten parel van diezelfde Chopin.

0: ik herken het wel.
1: Ja, het is uit Le Sylphide, maar deze wals wordt echt zelden op NPO Klassiek gedraaid.
0: Ja.
1: Dit jaar één keer en daarvoor echt in 2023 of zo.
0: Oké.
1: Echt een vergeten parel.
0: Je bent ook nog een keer in de cijfers gedoken.
1: Tuurlijk, nou, dat is mijn taak.
0: Dan is dit een vergeten parel. Kun je ook opstemmen via de NPO Luister-app. Laat het maar even weten of die minutenwals of deze vergeten parel, dus de hit of de parel. En dan gaan we zo de balans opmaken na niemand minder dan Mozart.

0: Nog een flinke kuch erachteraan, hoorde je die Maarten?
1: Nou, die hoorde ik vanochtend ook in het zondagochtendconcert.
0: Ja,
1: de winter gaat weer beginnen.
0: Ja, maar ik vind het ook wel wat hebben, die kuchjes bij concerten, toch?
1: Oké.
0: Ik bedoel, dat hoort er toch ook bij. Het concert voor piano en orkest nummer 23 van Mozart was dat, gespeeld door het Mahler Chamber Orchestra. Dat ze dat durven zeggen, onder leiding van Trevor Pennock. Wat kijk je me moeilijk aan?
1: Dat ze dat durven zeggen?
0: Nee, dat ze dat durven spelen. Het Mahler Chamber, dat ze muziek van Mozart durven spelen.
1: Ja, spannend.
0: Ja. We zitten natuurlijk midden in het klassieke top 400 dilemma. Jij kunt via de NPO Luisterapp laten weten wat je wil horen. Je kon stemmen op de hit van deze week. En die is van niemand minder dan Chopin. Ja. De Vals du Petit Chien, wat was het ook alweer?
1: Ja, klopt.
0: Vals du Petit Chien, ja. Maria stemt er onder andere op in de NPO Luisterapp. Ze zegt, hoi, voor mij graag de hit, dus de minutenwals. Mijn vader zei altijd als grap dat hij het stuk in een halve minuut kon spelen. Leuk grapje, wel heel erg moeilijk, denk ik, om dit in een halve minuut te spelen. Moet je gewoon nog twee keer zo snel als dit.
1: Ja, onmogelijk.
0: Toch? Ja, nou ja, goed. Maar ze zeggen wel wat geweldig, die actie voor Stichting Dierenlot met de Golden Retrievers en Richard Krajicek. Ja, je hebt ook het beeld, Maria. Waar kunnen we kijken? Weten jullie dat? Nou, dat hebben we even gecheckt. Dat kan niet.
1: Nee.
0: We kunnen nergens een linkje vinden of iets van een uitzending of zo. Nou goed. Het is wel echt vanmiddag. Maria, jij wilde dus de hit horen. Er zijn ook mensen die willen juist die vergeten parel horen van diezelfde Chopin. Ook een wals. Een stukje onbekender. Brunhilde zegt, de vergeten parel. Ik word een beetje zenuwachtig van die minutenwals. Hoe denk je dat die honden zich dan voelen? Hijg, puf, puf, woef. En bij die vergeten parel zie ik ze in slow motion over het gravel zweven. Wel zo relaxed. Ja, Brunhilde, dat ben ik dan ook wel weer met je eens. Maar goed, het is aan jou wat je wil horen. Het ligt nog dicht bij elkaar, dus laat het vooral weten in de NPO Luister-app. Wat je wil horen. De hit of de vergeten parel.

0: geweldige muziek. White Mountain Sunrise van Daniel Herskedal. En dat speelde hij op de tuba. En daarvoor hoorde je Hey Pippi Langstrumpf. Ja, dat herken je misschien wel. Van Jan Johansson en Conrad Elvers. Gespeeld door Philharmonix. Professor Maarten, het is het uur van... Nou, uur, het
1: van de waarheid?
0: De seconde van de waarheid.
1: Zo. Ja. Zo.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik kan niet wachten.
0: Er kwam weer ontzettend veel binnen, hè, in de NPO-luisterapp.
1: Nou, we dachten nog van dat het is mooi weer. Er zullen weinig mensen luisteren. Nou?
0: Nou, we weten weer dat er mensen luisteren, ja, hier naar NPO Klassiek. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Dank voor dat reageren op het klassieke top 400 dilemma. Je kon kiezen tussen de hit, de minutenwals van Chopin en een vergeten parel van diezelfde Chopin. Ida stemde onder andere op de minutenwals door te appen naar de NPO-luisterapp de minutenwals. Nou, duidelijk, Ida. Maria hoorde je net al, die stemde ook voor die minutenwals. Maar ja, daar kwam ook weer een hele stroom berichten voor de vergeten parel. Onder andere Tess, Monique, zij schreef graag de vergeten parel. Slow listening for slow living, schrijft ze. We rennen al als suf getrainde honden achter de ballen aan in het moderne leven. Goed van Monique. Nou, Jean is dat met Monique Ees, Cora, Trudy, Norbert. Kjell schrijft absoluut de prachtig gedragen wals van Chopin. Hoe kon die ooit vergeten worden? Schande. Thomas, Karin, Nikki, Jim, Ian, Cora, Jetka, allemaal willen zij de vergeten parel horen. Net als Wilfred. Hij schrijft, hallo Jan, alsjeblieft de verborgen parel. 60 jaar geleden in de LP-tijd hadden we onder andere een LP van Chopin met deze wals erop. Mijn moeder was er gek op en het werd veel gedraaid. Mooie herinnering, dus heel graag de parel. Nou Wilfred, daar komt-ie.

De Wals uit Les Sylphides van Frédéric Chopin, gespeeld door het National Symphony Orchestra of Washington DC onder leiding van Richard Bonnage.

0: La Boutique Fantasque. Het eerste deel, de ouverture eruit, van Ottorino Respighi. Gespeeld door het Orchestre Philharmonique Royale de Liège, onder leiding van John. Mag je het nog afmaken of niet?
1: Nee.
0: Oké, nou, tijd voor het rondal van de zaak.

0: Heerlijke muziek. George Druzhetsky, de rondo van hem. Uit de Partita voor Blazers, gespeeld door het Amphion Blazer Octet. Ja, dat was hem weer, professor Maarten.
1: Ja, de cafédeuren gaan weer sluiten. Maar...
0: Precies, de gordijnen gaan open voor het zondagmiddagconcert. Selma van Dijk, goedemiddag.
2: Ja, ja, goedemiddag. Ja.
0: Heb je er zin in?
2: Ja, altijd. Ja, weer een heel mooi concert. Nog eventjes van het afgelopen seizoen. En dan over 2 weken, op 20 september,
0: zit je echt live?
2: Dan zitten we weer live in het concert.
0: En wat gaan we horen zometeen?
2: Zometeen, we hebben een heerlijke virtuose ouverture. Vioolconcert van Tchaikovsky.
0: Van alles.
2: En een mooie symfonie van Brahms.
0: Nou, ga dat luisteren, zondagmiddagconcert. Ja, Maarten, we eindigen nog even met een kritische noot van de luisteraars. Barend die zegt, wat mij betreft kunnen die babbelende presentatoren vervangen worden door eenvoudige aankondigers van de muziek. Nou ja.
1: Probeer het volgende week weer.
0: Ja, kijk wel. Oké, doei.
3: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
4: Ga mee op reis met een bekende gast.
5: Dat is iets dat je beleeft.
4: 4 kunstwerken heeft hij meegenomen die veel voor hem betekenden.
6: Verplaats je in de positie van een ander. En daar is literatuur natuurlijk is een manier om je echt zelf ook in een andere wereld te begeven.
4: Een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten.
7: Ik vind het een verwennerij, mensen. Echt.
4: Deze week is mijn gast, theatermaker Saman Amini.
3: Panorama Zondag. Vanavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Panorama Zondag is er ook als podcast.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ster.
2: Pam pa para pa. Pa pa para pa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
3: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zou vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging. Daar werkte hij regelmatig. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde de gesprekken constructief. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma BNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Morgen ook weer zon en wolken en dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
7: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Het zondagmiddagconcert. Met Selma van Dijk.
2: en van harte welkom bij het zondagmiddagconcert. Ja, we hebben weer een prachtig concert voor je in petto. Wat mij betreft misschien wel een van de mooiste van het afgelopen seizoen. We gaan luisteren naar het concert dat afgelopen 10 mei werd gegeven in het Concertgebouw. Nathalie Stoetsman dirigeerde het Concertgebouworkest. En de muzici die konden meteen flink aan de bak met de virtuose ouverture Ruslan en Ljudmila van Michael Glinka. Vervolgens speelde Augustin Hadelig het zeer geliefde romantische vioolconcert van Tchaikovsky. En na de pauze stond de vierde symfonie van Brahms op het programma. Van de vier symfonieën die hij schreef wordt deze laatste wel beschouwd als het hoogtepunt van zijn oeuvre. Volgens de componist zelf weerspiegelde het werk de tragiek van het menselijk bestaan. En dat klinkt misschien heel somber, maar er zijn ook zeker genoeg lichte momenten. Zo omschreef een criticus deze symfonie als een donkere bron. Hoe langer we erin staren, hoe helderder we de sterren weerspiegeld zien. Hele mooie omschrijving. Nou, die symfonie die horen we later deze middag. En voordat we naar dat concert gaan luisteren, beginnen we eerst met iets anders. Namelijk met muziek van het album American Road Trip van Augustin Hadelig en pianist Orion Weiss.

Ja, violist Augustin Hadelich samen met pianist Orion Wise speelde hij Hoedown van Aaron Copland. Zometeen dus het vioolconcert van Tchaikovsky, gespeeld door Augustin Hadelich. En daarvoor eerst nog die ouverture van Ruslan en Lyudmila van Michail Glinka. En de flair en vaart van Glinka's muziek verraadt wel een beetje dat hij studeerde in Italië en daar hoogstwaarschijnlijk beïnvloed werd door de muziek van Rossini.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Concertgebouworkest onder leiding van Nathalie Stoetsman speelde die ouverture van de opera Ruslan en Ljudmila van Michael Glinka. Ja, en dat Glinka dus waarschijnlijk de muziek van Rossini als voorbeeld heeft genomen, dat kan je wel een beetje terughoren in dit werk van Rossini.

En dat was het derde deel uit de sonate voor violen, cello en contrabas nummer 6 van Rossini, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. We gaan verder met dat concert van afgelopen 10 mei met het vioolconcert van Tchaikovsky en dat werd gespeeld door Augustin Hadelich. Het is een van de moeilijkste werken voor viool, maar Tchaikovsky schreef het in slechts 2 weken tijd. Dat was in april 1878 tijdens zijn verblijf bij het meer van Genève. En hij was daar om te herstellen van zijn desastreuze huwelijk dat slechts 2,5 maand had geduurd en waar hij vreselijk ongelukkig door was. Om tot rust te komen schreef zijn arts hem voor om uit Rusland te vertrekken en zo geschiedde. En aan het meer van Genève verbleef Tchaikovsky in een resort, kreeg daar bezoek van violist Jozef Kotek, een vroegere leerling van hem op wie hij verliefd was geworden. En geïnspireerd door diens verschijning en vioolspel en natuurlijk door dat prachtige Zwitserse landschap begon Tchaikovsky aan het schrijven van zijn vioolconcert. Een andere inspiratiebron was Eduard Lalo's Symphonie Espagnole voor viool en orkest, die hij samen met Kotek doorspeelde. Hij droeg het werk op niet aan die vriend Jozef Kotek, maar aan de destijds zeer bekende violist Leopold Auer, een andere goede vriend van hem. Maar Auer die weigerde het in première te laten gaan omdat het concert volgens hem onspeelbaar was. Later zou hij zijn mening overigens bijstellen en het ook nog regelmatig uitvoeren. Ook andere violisten weigerden het in eerste instantie te spelen. Te moeilijk, te vreemd. Niemand durfde zich eraan te wagen. Het is de viool onwaardig, werd er gezegd. Nou, ondanks deze toch wat moeilijke start is het vioolconcert van Tchaikovsky tegenwoordig een van de meest geliefde romantische vioolconcerten. Samen met die van Brahms bijvoorbeeld en Bruch en Mendelssohn. Laten we gaan luisteren naar die uitvoering van Augustin Hadelich zoals hij het afgelopen 10 mei speelde samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Nathalie Stutzmann.

En dat was het vioolconcert van Tchaikovsky, gespeeld door Augustin Haderlik samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Nathalie Stoetsman. Een van de meest geliefde romantische vioolconcerten. Ja, voor de violist dus een zeer technisch ingewikkeld, zeer ingewikkeld werk. Maar als dat aan iemand is toevertrouwd, dan is het wel aan Augustin Haderlik. En het publiek in Amsterdam had dan ook een groot applaus voor de in Italië geboren violist, die tegenwoordig een Amerikaans staatsburger is. En het publiek was met dit applaus duidelijk uit op een toegift. Nou, die kwam er ook.

0: Ja, en opnieuw een groot applaus voor Augustine Haderlich. Hij speelde als toegift Louisiana Blues Strut, A Cakewalk van Coleridge Taylor Perkinson. En het staat ook op zijn album American Road Trip, dat hij maakte samen met pianist Orion Wise. Aan het begin van onze uitzending lieten we daar ook al een stuk van horen.
1: Het zondagmiddagconcert met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, zometeen dan gaan we verder met dat concert van afgelopen 10 mei. En dan hoor je het Concertgebouworkest onder leiding van Nathalie Stoetsman met de vierde symfonie van Brahms. Dat dus later. Nu eerst het Busch Trio met het tweede deel van Piano Trio nummer 2 van Franz Schubert.

En dat was het tweede deel van Piano Trio nummer 2 van Schubert, uitgevoerd door het Busch Trio. Zometeen de vierde symfonie van Brahms, zoals die afgelopen 10 mei werd gedirigeerd door Nathalie Stoetsman bij het Concertgebouworkest. De in Frankrijk geboren dirigente studeerde aan de conservatoria van Nancy en Parijs in de vakken zang, ze is een alt, piano, fagot, cello, kamermuziek en ook directie. En we laten Nathalie Stoetsman nu horen in de rol van zangeres.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je hoorde Nathalie Stoetsman en zij zong Von Ewiger Liebe, de eerste van de vier liederen voor zangstem en piano van Brahms. Ja, en van deze componist gaan we nu luisteren naar zijn vierde en daarmee ook zijn laatste symfonie. Brahms componeerde pas op latere leeftijd zijn symfonie. Hij was zo onder de indruk van de symfonieën van Beethoven dat hij zich jarenlang niet durfde te wagen aan dit genre. Zijn eerste symfonische schetsen stammen uit 1854, maar pas in 1876. Hij was toen inmiddels 43 jaar, voltooide de componist zijn eerste symfonie. Maar toen had hij dan ook de smaak te pakken en volgden er nog drie prachtige symfonieën. Zijn vierde componeerde Brahms tijdens zijn zomerverblijf in 1884 en 1885 in een dorpje in de bergen halverwege Wenen en Graz. En de première zou worden gespeeld op 25 oktober 1885. Het was bij het publiek direct een groot succes. Er werd zelfs na elk deel geapplaudisseerd. Ja, en vooral dat derde deel, dat was vaak de favoriet van het publiek. Het kwam regelmatig voor dat het nog een keer gespeeld moest worden op verzoek van de luisteraars. We gaan er nu naar luisteren. Gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Nathalie Stoetsman.

Het Concertgebouworkest onder leiding van Nathalie Stoetsman speelde afgelopen 10 mei de vierde symfonie van Johannes Brahms. En de Franse dirigente maakte hiermee haar debuut als dirigent bij het Concertgebouworkest. Ja, en tot zover dat bijzondere concert. Nu muziek van Brahms' goede vriendin Clara Schumann. In 1839 schreef zij haar 3 romances voor piano die zij opdroeg aan haar echtgenoot Robert Schumann. En dat de twee elkaar over en weer inspireerden blijkt wel uit het feit dat Robert Schumann later als reactie op deze romances zijn eigen romansen opus 28 schreef. Maar goed, wij laten nu een van die stukken van Clara horen. Dit is romance nummer 2 in G klein, gespeeld door Isetta Kennemason.

Aiseta Kanemesen speelde de tweede van de drie romances voor piano van Clara Schumann. Aankomende vrijdag, dan is het weer zover, dan zijn we live bij opening night van het Concertgebouworkest, waarmee het nieuwe seizoen wordt afgetrapt. Hanna Cheng staat voor het orkest en er worden weer prachtige bekende werken gespeeld. Dit keer is het in het Oosterpark, gratis toegankelijk. Nou, mocht je daar nou niet bij kunnen zijn in Amsterdam, dan kan je dit bijzondere concert dus ook volgen hier op NPO Klassiek, vrijdagavond vanaf 8 uur. Ja, en dan muziek van Johann Strauss zal dan ook niet ontbreken.

Het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer speelde de polka voor orkest Elien A. Magyar van Johann Strauss Junior. Ja, aankomende vrijdag zijn we dus live bij opening night van het Concertgebouw Orkest. En dat concert zal worden gedirigeerd door Hanna Cheng. En voordat zij zich volledig op het dirigeren richtte, was ze ook een zeer succesvolle celliste.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Call Nidrai van Max Broeg. Op cello gespeeld door Hannah Chang. En ze werd begeleid door de London Symphony Orchestra onder leiding van Mstislav Rostropovich. Ja, en dan tot slot van deze uitzending gaan we nog even terug naar de solist van het concert dat vandaag centraal stond. En dan heb ik het over violist Augustin Hadelich. Tot 16:30 hoor je hem samen met het WDR Symphony Orkester Köln onder leiding van Christian Macellaru met de Carmen Fantasie van Pablo de Sarasate. Daarna discotabel met Cecile Huinen. Nog een hele mooie zondag verder. Dag.

0: NPO Klassiek. NTR. Discotabel. Met Cécile Huynen.
1: Goedemiddag allemaal. Welkom bij de eerste discotabel van dit nieuwe seizoen. Als ik het goed heb, het 45ste seizoen. Een seizoen met reguliere uitzendingen, zoals je die van ons gewend bent. Maar we gaan ook weer specials doen. Natuurlijk de afleveringen in stukken, waarbij we één compositie anderhalf uur uitpluizen. En er staan ook weer andere bijzondere specials gepland over één bepaald onderwerp. En ik ga mijn best doen om het weer ontspannend, doch leerzaam te maken. En serieus, maar ook met de broodnodige kwinkslagen in deze barre tijden. De paneleden die me daar vandaag bij gaan helpen zijn altviolist Janine Baller en fagotist Alban Wesley. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat jullie er zijn, deze eerste aflevering. Janine, jouw orkest, het Rotterdamse Philharmonisch, ging meteen na de zomerstop op tournee. En dan kun je dus niet even rustig op stoom komen, zeg maar. Is dat niet heftig?
3: Ja, dat is best heftig. Vooral omdat het soms een beetje als een soort zwaard van Damocles de hele zomervakantie over je heen hangt.
1: Precies. Kun je dan wel ontspannen?
3: Ja, eigenlijk ik wel. Want we hadden wel 8 weken vrij tussendoor. Dus ik heb vooral in het begin gedacht van dan moet ik maar echt mijn altviool in de kluis. En dan zie ik hem niet. En dan 2 weken van tevoren komt hij tevoorschijn. Maar dan... We deden gelukkig dus een programma wat we voor de vakantie in Taiwan hadden gespeeld. Wat er goed in zat. Niet alles, maar het was te doen.
1: Gelukkig. Jullie chef, Lahav Shani, dirigeerde op die tournee zijn laatste concerten. Hij volgt Gergiev op bij de Münchener Philharmoniker. Gergiev werd daar ontslagen in 2022 vanwege zijn band en vriendschap met Poetin. Hebben jullie al een nieuwe chef?
3: Nee, helaas nog geen nieuwe chef. En dat is in het laatste blaadje van het orkest in Trada wat wij hebben. Daar wordt dat ook in een column aangehaald. We hebben voor Gergiev ook een chefloze periode gehad na Jeffrey Tate. En soms, net als de regering in België is er ook een tijd niet geweest. Soms creëert dat wel weer mogelijkheden voor ontspanning in een organisatie. Ook ten aanzien van welke dirigenten wel en niet. Dat is dan eigenlijk meer fluïde, dat stroomt makkelijker.
1: Het is natuurlijk zo dat bijna nooit in een orkest iedereen het met elkaar eens is.
3: Nee,
1: hè?
3: Nee. En nu is daar dus eigenlijk wat meer ruimte voor. Ja. Ook omdat nu iedereen die bij ons komt, dat was natuurlijk al een beetje zo. Maar jonge dirigenten die bij ons komen, ja, er ligt misschien een kans. Hè?
1: Ja. Ja, precies.
3: Dus dat is wel leuk.
1: Ik wens jullie heel veel succes met de zoektocht. Alban, in jouw ensemble Kalefax, dat 40 jaar bestaat, is een nieuwe basklarinetist aangetreden.
4: Ja, bij ons wel.
1: Een vrouw. Ja, een vrouw deze keer, Salome Etter. De zoektocht was heel grondig, duurde volgens mij bijna een jaar. Op basis waarvan is Salome het geworden?
4: Jeetje, het duurde niet een jaar hoor trouwens. We hebben het afgelopen seizoen nog met Jelte een paar maanden gespeeld. Maar we zijn inderdaad een goed half jaar bezig geweest.
1: Oh, ja.
4: Met uiteindelijk 3 fantastische basklarinetisten hebben we een flink aantal concerten gedaan. Dus daar was al best wel een selectie aan vooraf gegaan natuurlijk. 3 mensen die allemaal een stuk jonger zijn dan ik natuurlijk. Ik denk omdat we gewoon goede spelers hadden dat het uiteindelijk toch ook om andere dingen ging. En Salome is gewoon een heel prettig persoon om mee op tournee te gaan. Hij heeft een heel brede en open kijk. Heeft nog heel veel toekomst voor zich, gewoon omdat ze zo jong is natuurlijk.
1: Ja.
4: En dat is voor ons ook fantastisch om te zien. Gewoon een hele goede persoonlijke klik.
1: Wat fijn.
4: En dat kan dan toch de doorslag geven.
1: Ja, want jullie waren natuurlijk decennia met 5 kerels.
4: Ja.
1: Kenden elkaar van haven tot gort. Nu is er opeens een vrouw bij. Hè? Ja. Dat verandert de dynamiek, manier van communiceren. Met andere woorden, moeten jullie je opnieuw uitvinden? Hoe werkt dat?
4: Wat veel mensen niet weten is dat de eerste 2 jaar van Kalefax wij een vrouwelijke klarinetiste hadden. Gabi Oldhuis was dat. Maar verder klopt het wat je zegt. Ik denk wel dat wij niet de 38 jaar daarna niet het type mannen waren of zijn dat iedere pauze de flauwste seksuele grappen.
1: En de voetbaluitslagen.
4: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Wel heel dus platgetreden pad,
4: om
1: hè?
4: Heel eerlijk te zijn, denk ik dat dat dat voor ons niet zoveel uitmaakt.
1: Nee.
4: Haar leeftijd is natuurlijk vind ik opvallender en vind ik leuk, vind ik uitdagend, vind ik mooi.
1: Ik wens jullie een heel mooi seizoen toe.
4: Ja, dankjewel.
1: Met z'n vijven. Ja. Straks in de vergelijking doen we maar meteen een gigantische hit. De Dvořáks 9e symfonie. Mm. Groter krijg je de hits niet. Maar we beginnen lekker fris met Vivaldi. En die schreef niet alleen de vier jaargetijden en een hele hoop vioolconcerten, maar ook 37 fagotconcerten.
4: Fagot, ja, natuurlijk. Ja.

0: Geen andere componist heeft zoveel fagotconcerten geschreven als Vivaldi, 37 stuks. Hij schreef ze voor de zeer getalenteerde meisjes van het weeshuis Ospedale della Pietà. Alban, zijn deze concerten moeilijk?
1: Leuke vraag. Ik vind eigenlijk van niet. Ze zijn een soort basis virtuoos wel, maar op een soort manier dat het meteen heel functioneel is.
0: Waar zit die virtuositeit in?
1: Nou ja, in algemene zin, virtuoos, snelle nootjes. Maar ze liggen goed, zeg maar. Ja. En waar het pas echt leuk wordt, is als je daar vervolgens nog iets mee doet natuurlijk. Dat je de agogiek laat spreken, dat je de muziek laat spreken. Dat je mooi met de dissonanten omgaat, met de versieringen. En daar biedt het heel veel kansen toe. Dat is een geliefd repertoire natuurlijk.
0: En nu ga je mij vertellen hoe je dat vond bij deze opname.
1: Heel gaaf, heel fris, ja. Ik riep meteen eens Azzolini, maar dat was volgens mij niet. Want die heeft volgens mij...
0: Wat riep je?
1: Sergio Azzolini is een godheid in fagotland.
0: Ah.
1: Maar volgens mij heeft hij net zijn cyclus opnames afgesloten. Maar
0: heeft hij ze allemaal opgenomen?
1: Dat dacht ik wel, ja.
0: Oké.
1: Okay. Of bijna allemaal inmiddels. Maar... die speelt, als ik mag, dit is een beetje pijnlijk, maar volgens mij neemt hij ze op met barokfagot en dat was dit niet. Dus
0: hoe hoor je het verschil?
1: Ja, ik twijfelde heel eerlijk gezegd even hier. Maar dit heeft een groter geluid, een iets, simpel gezegd, barokfagot zit qua klankproductie iets dichter bij een blokfluitachtig. Iets zoemender, iets zoevender. Maar het kan nog vaak, als het heel direct wordt opgenomen, heel puntig zijn hoor.
0: Ja.
1: Maar dit was toch een moderne fagot volgens mij. Het zou leuk zijn als ik me hier vergis. Maar dus ik denk dat hij het toch niet was, maar ik vond het wel heel fris. Heel,
0: hij was het inderdaad niet. Dit is iemand die ze ook allemaal opneemt.
1: Mm-hmm.
0: Sophie Dervaux.
1: Mm, ja.
0: Solo-fagotist van de Wiener,
1: mm-hmm.
0: Wiener Philharmoniker, de eerste vrouw op die plek trouwens.
1: Mm-hmm.
0: Zij neemt ze allemaal op samen met La Folia Barok Orkester.
1: Mm-hmm.
0: En dit is dus het derde album in die serie. Janine, de fagot heeft in deze concerten even de hoofdrol, maar in een orkest is die zelden in de lead, net als jouw instrumenten als viool. Schept dat een band?
2: Schept zeker een band, maar wat ik vooral de band vind scheppen is dat... De altviool heeft een bereik van nature wat zingbaar is, zal ik maar zeggen. Dus ik kan mijn eigen laagste snaar net niet raken met mijn stem, maar de hogere snaar, de allerhoogste ook niet. Maar daardoor is het heel erg vergelijkbaar met de menselijke stem. En ondanks het feit dat misschien de klarinet het dichtst bij komt in het orkest voor altviool, vind ik van de manier van spreken... Word ik altijd heel gelukkig van de fagot. En vooral wat Alban zegt met die snelle nootjes. Dat je krijgt er direct een andere dictie van. Maar ik vind het dus ook altijd een instrument wat past bij de menselijke stem.
0: Ja.
2: En dat vind ik de band scheppen. Natuurlijk hebben ze in een orkest vaak, hè, zeker in de groep van de houtblazers, zijn zij de lage kant, al helemaal met de contrafagot erbij. Maar ja, op het moment dat ze dan wel solo hebben, gebeuren de meest geweldige dingen. Of wordt er gestrest van hier te Tokio, want de eerste en de tweede fagot hebben met z'n tweeën één lijntje, want er moet adem gehaald worden.
0: Ja.
2: Dat is wel altijd spectaculair, vind ik.
0: En je vindt dit ook mooi uitgevoerd?
2: Ik vind het prachtig uitgevoerd. En toevallig, ik denk dat het van de week al vaker is uitgezonden. Ik zit veel in de raden, in de auto.
0: Ja, deze CD was CD van de week.
2: Dat vermoedde ik al. Want ik had het van de week. En toen dacht ik al van, oh, wat leuk toch van God. En al die versieringen.
0: Ja.
2: En dat rolt er dan uit met veel plezier. Dus.
0: Heel fijn dus. Dit nieuwe album van fagotist Sophie Dervaux. En
1: geweldige
0: dame ook, trouwens.
1: Ze heeft lesgegeven een paar jaar geleden in Den Haag. Fantastische docent. Ja, heel fijn mens.
0: En ze speelt hier samen met de strijkers van La Folia Barok Orkester. Fagotconcerten van Antonio Vivaldi. We gaan van Venetië, een kilometer of 2000, naar het noorden, naar Finland.

0: Dirigent Roman Gamba is bezig met een Finse serie Scenes from Finland met Aulo Sinfonia. En op dit derde album staan zelden uitgevoerde stukken van Finse componisten. Oorspronkelijk allemaal geschreven voor toneel of film en later bewerkt voor de concertzaal. Zoals deze suite Tukimo, oftewel Assepoester van componist Selim Palmgren. Je hoorde de ouverture. Janine, hou je van Finse muziek?
1: Nou, zo in het algemeen kan ik het niet zeggen. Want Finse muziek, als ik dan kijk Sibelius, daar kan je ook wel heel depressief van worden. Ja, is dan houden van. Dat doet natuurlijk wel wat. En ik moet zeggen,
0: ik hou heel erg van Sibelius.
1: Ja, ik hou ook heel erg van Sibelius. Maar als je even een mindere dag hebt, of ik heb toevallig iemand die ik meeneem en zegt, dat moet je een keer horen. En die ziet het leven al niet zo rooskleurig in.
0: Dan kan het fout gaan.
1: Dan kan het even minder lekker vallen. Maar wat jij net allemaal zegt, dat is precies wat ik allemaal heb opgeschreven. Dus wat dat betreft was alles terug te horen. Filmisch, veel natuur. Nou, dus alles klopt. Ik zeg er vooral bij dat ik vind dat het orkest een warm geluid heeft, maar dat kan natuurlijk ook liggen aan hoe het gecomponeerd is, in de zin van dat alles begint te resoneren. Dus het is heel fijn. Ik vind het leuke muziek. Ik ben wel bang dat het mij na twee keer luisteren gaat vervelen, omdat het een beetje ABABA, dit komt weer terug, dat komt weer terug, en dan komt dat dingetje, dat ritmische stukje weer terug. Daar,
0: te veel van hetzelfde voor jou.
1: Ja, mag voor mij iets meer ontwikkeling in zitten. Maar het duurt natuurlijk ook niet heel lang. Dus het zal meer als een overture gespeeld worden.
0: Dit was een overture?
1: Overture.
0: Van
1: dus, nou, kijk, dus ook dat klopt weer. Dat hoor je er allemaal aan af. Dus wat dat betreft, fantastisch gedaan. Mooi gespeeld. En leuk om... ik zou zeker die cd gaan luisteren, omdat er allemaal onbekende werken op staan.
0: Precies.
1: En dat maakt het wel... ik zie de vogeltjes vliegen in ieder geval.
0: Alban, mag dit stuk van jou ook vaker worden uitgevoerd? Vind je het leuk?
2: Ja, hoor. Mag zeker. Nee, jij kan hier wel twee keer naar luisteren. Dat is anderhalf keer meer dan ik, denk ik. Ik was zo na halverwege begon ik al een beetje om me heen te kijken.
0: Meen je dat? Ik vond het als enige hartstikke leuk.
2: Het is heel effectief. Maar het is meteen duidelijk. Ik had ook meteen de associatie met het is effectmuziek. En heel mooi bij film. Niet zo meeslepend als Sibelius. Ik had natuurlijk, daar ging ik ook met die bril en met die koptelefoon op luisteren. Maar daar gingen wel meteen vraagtekens omhoog. Huh, is het echt Sibelius? Ik vond het ook matig opgenomen. Een beetje ver af. Hè.
0: Ja, dat
2: tegenwoordig hebben we van die fijne, rijke opnames. En ik vond, wat dat betreft, is ook de ervaring een beetje afstandelijk.
0: Nou, jullie hebben het allebei over Sibelius. Dan kun je hem krijgen ook. Want er staat een suite uit Scaramouche op dit album. Wordt heel weinig gespeeld. Hij componeerde het bij een horrorverhaal. Dat gaat over een getrouwde dame, Blonde Laine, die in de ban raakt van de mysterieuze demonische dwerg Scaramouche. Dat is een altviolist met een bochel.

0: Tempo di Bolero uit Scaramouche van Jean Sibelius. Nou, Alban, verveelde je nu minder?
1: Nee. Tjeetje, dat is meteen heel spannend.
0: Spannend, hè? Met al die stiltes en zo.
1: En van die dissonante lange lijnen die erin komen.
0: Ja, ik zei al, het is een horrorstory.
1: Ja, te gek. Ja, goed gedaan. Dit boeit me wel, van begin tot eind dan. Ja,
2: ja, hetzelfde. Ja? Ik ben verrast en altviolist met bochel. Ik weet niet wat ik me erbij voor moet stellen.
1: Nou,
2: maar
1: dus,
2: ja. Nou ja, dan kom ik welkom. Ja, nee, leuk om te horen. En het vraagt natuurlijk wel van wat zit er nog meer in die suite dan? Want de suite is meerdere delen.
0: Ja.
2: Dan denk ik, nou. Ja. En met die stiltes, het wordt dus... Ik moet zeggen dat ook in die stiltes blijft het blijft echt hangen.
0: De spanning blijft hangen.
2: De spanning blijft hangen. Ook als ik als luisteraar dan denk ik van... Ja, en oh.
0: Maar dat is heel moeilijk,
2: ja,
0: hè, om dat goed te
2: op
0: doen.
2: Op een opname denk ik al helemaal. En dat vind ik wel knap van deze... Ja, degene die het spelen en de dirigent misschien. Maar hoe ze dat vast weten te houden.
0: Ramon Gamba met Aulu Sinfonia, Fins Orkest. Nooit verhoord, hè?
2: Nee.
0: Ja, want dat hebben ze toch goed gedaan. Ja. Zeer aan te raden. En ook voor jullie, Alban en Janine, luister dus af dit album. Want misschien komen er nog nieuwe verrassingen voor jullie.
1: Mm-hmm.
0: Nieuwe album, Scenes from Finland. Het derde, CD van deze serie. Van het Aulu Sinfonia, onder leiding van Ramon Gamba. Met onbekend werk van Finse componisten zoals Sibelius, Palmgren, Englund en Tukanen. Nou, Janine, we blijven bij jouw instrument, de altviool, maar nu in combinatie met viool. Hier is Béla Bartók.
2: Mm.

Duet nummer 37, prelude en canon uit de 44 duetten van Béla Bartók. Bedoeld als leermateriaal en oorspronkelijk voor twee violen, in deze opname door viool en altviool. En Bartók noteerde in de partituur dat hij de volgorde bepaald had door de moeilijkheidsgraad. Maar dat je bij een concert de volgorde kan aanpassen naar een meer muzikale logica. En dat doen ze ook op dit album, waar ze bovendien de duo's afwisselen met een paar opnames van volksliedjes die Bartók in het veld maakte met de zogenaamde fonograaf, waar hij later weer deze duo's op baseerde. Eerst even een heel klein voorbeeld, een opname uit 1911 met heel veel ruis, en daarna het duo dat Bartók ervan maakte.

0: Midzomernachtslied, duo nummer 34 voor viool en altviool. Jouw instrument, Janine, maar ik wil toch eerst even horen wat Alban ervoor vindt.
1: Waar precies? Want je hebt ons drie verschillende dingen laten horen.
0: Ja, brand maar los.
1: Ja, jeetje. Nou, ten eerste, bij het begin dacht ik, oh wat heerlijk. Dit is wel echt fantastisch mooi opgenomen. En zo puur, qua heel gaaf gespeeld. Maar het leuke is dat als we even terug naar het veld gaan, naar die oude veldopname, dan denk ik, oh ja, dit is nog wel veel, ja, dat is wel moeilijk doorheen te luisteren, maar nog wel veel puurder. En als we dan weer teruggaan naar die strijkers, naar die mooie, en daar denk ik, oh jongens, dit is veel te netjes, veel te mooi galmpje erbij. En dus je zou willen dat, het is fantastisch gespeeld, maar dat dit ook misschien, nou, dit is mooi zoals het is. Maar ik ben ook nieuwsgierig naar zoiets een keer te horen in de kroeg of zo, hè? Of op straat.
0: En, zeg je eigenlijk ook dat, ja, volksmuziek, dit is volksmuziek, dat, ja, het rauwer mag?
1: Ja, absoluut. En dat de context,
0: we de neiging hebben om het te veel te polijsten?
1: Ja, dat gaan we straks ook bij Dvorak horen misschien. Maar het mag allebei zijn. Maar ik zelf, net zoals ik heb een paar keer in mijn leven beeldend kunstenaars leren kennen. Dan ben je in een studio en zie je ze aan het werk en zie je daar het werk hangen. En dan weet ik hoe ze ermee bezig zijn, waarom ze ermee bezig zijn. Daar geniet ik van. Als ik dan naar een museum ga, dan komt er iets afstandelijks, iets steriels bij. Die ervaring had ik hier nu ook. Maar goed, het is wel hartstikke mooi gedaan.
0: Janine, ik denk dat iedere violist en ook altviolist deze duo's heeft gespeeld. Ik in ieder geval wel, tot in den treuren. Jij ook?
2: Nou, niet tot in den treuren, want ik ging al vrij vroeg altviool spelen. En ze zijn natuurlijk origineel voor twee violen, maar ik heb de bundels liggen thuis. En met de vriendinnen van het conservatorium, als we dan eens een keer ergens op moeten spelen, dat kan een trouwerij zijn, maar het kan ook een begrafenis zijn. We komen
0: dan
2: in de
0: wordt
2: leeftijd.
0: Dit,
2: ja, dan wordt het toch wel trokken. Vaak, want dan zijn we toch met z'n drie of vieren die een viool of een altviool vasthouden. En dan valt er altijd wel wat te knutselen. En dan kom je direct inderdaad wat Alban nu naar voren haalt. Kijk, als wij het spontaan spelen, dan hoor je heel erg Janine en een van de vriendinnen staan. En nu kreeg ik een beetje zo van, want ze hebben dus moeten aanpassen, omdat het dus die altviool kan lager. Dus ze hebben dingen getransponeerd, dus een octaaf lager gemaakt. Maar het was bijna niet meer te horen wie de altviool was en wie de viool. En natuurlijk hoor ik het dan als de ene stem omhoog gaat. Ah, daar zit een E-snaar, die hebben wij niet. Dat geeft een heel andere klank. Maar het wordt inderdaad bijna te egaal. En mijn beleving is altijd als ik het speelde, en dan ook nog een beetje indachtig mijn vioolijuf. Ik heb 5 jaar vioolles gehad. Ik was 14 toen ik altviool ging spelen. Els Boerendonk uit het residentieorkest. Maar ik moest altijd vooral karakter laten horen. Mm-hmm. En want het zijn eigenlijk ook wel karaktervormende stukjes. En dan mag je ook best wel een beetje, ja,
1: beetje krassen.
2: Ja, het mag iets ruiger inderdaad. En laat je persoonlijkheid maar horen. Ja. Want dat is al moeilijk genoeg. En zeker als je jong bent. Hè?
0: Ja. Enig idee wie de altist is?
2: Geen idee.
0: Antoine Tamestit. Ja. Met zijn vrouw, violist Alexandra Prussy, als ik dat goed uitspreek. En ze noemen zich duo Starker, vernoemd naar Alexandra's grootvader, cellist Janos Starker. Nou, jij hebt het over karakter. Laten we dan eens, en jij had het ook over volksmuziek die met wel wat meer karakter mag hebben. Laten we dan eens luisteren naar nog een ander stukje. En dat heet de Roemeense wervel dans.

0: Romeins zwerveldans van Béla Bartók, uitgevoerd voor viool en altviool. Nou, Janine, hoe was dit dan?
1: Mag voor mij toch nog meer erin zitten. Ja. Ik spijt me, maar ik zie namelijk dan een beetje mijn oude leraar Ferdinand Erblich, die dan uit Oostenrijk kwam, mooie snor, maar echt zo'n toch ja, oostblokkerige, in ieder geval Oost-Europese uiterlijk. En dan, dit speel je staand, niet zittend op een stoel. Dit speel je staand en je gaat een beetje tappen met je voeten en een beetje
0: boerendans.
1: Boerendans. Ja. Maar dat wil je dan zien, voelen, maar ook horen. Dat eigenlijk. Mm-hmm. En dat is een beetje wat ik nu een beetje mis wel, hoor. Mm-hmm. Hang er maar in.
2: Ik moet denken aan, ik ben helemaal verslingerd geraakt aan die mandolinespeler Chris Thyle.
0: Thyle,
2: ik weet niet hoe je zegt, ja. Ja. Oh, die partita's van Bach speelt, dat is echt. Dan leeft uw muziek zoals u moet leven, volgens mij. En dat is wat ik hier mis. Ja.
0: Ja. Het is te mooi. Ja. Te gepolijst eigenlijk. Een beetje te netjes.
2: Ja, maar ik vind dat dus niet te mooi. Ik bedoel,
0: ik snap het.
2: Het is een beetje braaf.
0: Oké. Okay. Luisteraars,
2: Museaal.
0: Luisteraars, vorm je eigen mening vooral. En luister eens naar dit nieuwe album van violist Alexandra Preussiel en altviolist Antoine Tamistit met de 44 duo's en veldopnames. Heel leuk om dat origineel te horen. Mm-hmm. Van meer dan een eeuw geleden van Béla Bartók. Je luistert naar Discotabel met in het panel altviolist Janine Baller en fagotist Alban Wesley. Vragen en opmerkingen kun je melden op de NPO Luister-app.
3: Discotabel met Cécile Huynen op NPO Klassiek.
0: Ja, en dan gaan wij naar die onwijs grote hit. De 9e symfonie van Antonín Dvořák, De Nieuwe Wereld, bijgenaamd. Aan het einde van de 19e eeuw stond de klassieke muziek in Amerika nog in de kinderschoenen. Maar er werden wel grote symfonieorkesten opgericht. Bijvoorbeeld in Boston, Chicago en Philadelphia. En in New York werden de Metropolitan Opera en Carnegie Hall gebouwd. Eén vrouw speelde daarbij een belangrijke rol. Janet Thurber. Een dame met een muzikale missie en een ijzeren wil. Zij stichtte in New York een conservatorium voor iedereen met talent, ongeacht ras of afkomst. Ze had alleen nog een grote naam nodig om die American Dream waar te maken. En dat werd Antonín Dvořák. We beginnen de eerste ronde met het openingsdeel Adagio. Hier is opname A.

De Dvořák, vader van 6 kinderen en met een goede positie bij het Praags conservatorium, vertrekt in 1892 met een stoomschip naar de VS. Hij heeft de baan aangenomen omdat hij er 25 keer zoveel gaat verdienen als in Praag, terwijl hij minder dagen hoeft te werken. Hij heeft wel de verplichting een paar nieuwe stukken te schrijven om aan de nieuwe wereld te laten zien waar de toekomst van de Amerikaanse klassieke muziek ligt. In 1892 wordt hij in New York binnengehaald als een heilige. En kort daarna begint hij aan zijn nieuwe symfonie, de 9e. In een paar maanden staat het op papier en een half jaar later is de première in Carnegie Hall met de New York Philharmonic. Adagio, opname B.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De Voorzaks 9e werd direct als een meesterwerk beschouwd. En anderhalf jaar na de Amerikaanse première stond het ook geprogrammeerd in Amsterdam bij het Concertgebouworkest. De Voorzak liet zich bij de 9e symfonie inspireren door spirituals en zang en dans van de Afro-Amerikanen en de inheemse Amerikaanse bevolking. Maar je hoort ook elementen uit de muziek van Europese immigranten, boheemse, Duitse, Franse en Schotse volksmuziek. De Voorzak combineerde dus de oude en de nieuwe wereld. Helemaal Amerikaans klinkt het dus niet, eerder multinationaal, zoals Leonard Bernstein ooit zei. Opname C.

0: Dat was de eerste ronde met het eerste deel uit Dvořáks beroemdste symfonie, de negende. Janine, jij hebt de negende volgens mij recent opgenomen.
1: Ja.
0: Klopt dat? En dan vroeg ik het vorig seizoen ook aan een ander panelid. Kun je Dvořák 9 ook te vaak spelen? Of luisteren?
1: Ik vrees van wel.
0: Sorry.
1: Nee, ja, kijk, ik stel altijd één voorwaarde aan dit programma. Mijn eigen orkest zit er hopelijk niet bij.
0: Nee.
1: Want dat is een beetje, weet je, als ik daar lelijke dingen over zeg, dan heb ik toch een probleem. Maar dat had ik ook al gehoord dat mijn eigen orkest er niet bij zat. Omdat met La Havre hebben we het dan natuurlijk opgenomen nadat we het al heel veel hebben gespeeld.
0: Met La Havre Chani.
1: Met La Havre Chani. En dan, ja? dan ontstaat er natuurlijk iets en er ontstaat ook een vrijheid. En dat is dan heel mooi. En eerlijk gezegd, als ik dan dus met die vrijheid probeer te luisteren naar deze drie opnames, want ze zijn allemaal qua opnames, vind ik technisch gezien, in mijn oren, in ieder geval met de koptelefoon op, ongeveer hetzelfde. De harde stukken moet ik hem even mijn koptelefoon afdoen en de zachte stukken even bijdraaien. Dus dat vind ik al lastig. Mm-hmm. Maar ik heb zelf de opname A, vond ik het begin wel heel mooi. En vooral dat die hoorn dan, tadaa, en die durft ook eigenlijk een beetje met een niet helemaal een mooie aanzet. Maar jeetje. Dat
0: bijna
1: heeft
0: met spuug.
1: Ja, maar dat heeft dan wel wat. Want wat een indruk moet dit hebben gemaakt als je dit voor het eerst in de concertzaal hoort. Voor de rest vond ik het, de pauken ook, tadaam, die donderslag, daar zat echt heel veel kracht in. Daarentegen B, super braaf. En iedereen een beetje zijn eigen ding aan doen. Dan hoor ik sexy spelen, maar ik heb niet het idee dat ze naar elkaar luisteren. En ze spelen ook een relaxed tempo. Alles is heel fijn speelbaar. Ik kan je vertellen dat als altviolist, hij was natuurlijk zelf ook altviolist.
0: Ja.
1: Er zitten echt hele lastige dingen in. Ja. Bijna kroortje etude-achtige dingen. Het is een vermoeiende symfonie. Maar dit wordt op braaf tempo alles speelbaar gespeeld. Dat is niet fijn.
2: Voor de altviool dus.
1: Voor de altviool
2: ook.
1: Speelbaar
2: is.
1: Ja, maar dat moet een beetje spanning houden, toch? Okay, anders zegt du-du-du-du-du-du. Je hoort het ook bijna niet. En hij op een gegeven moment ergens triolen. En dat wordt, maar in B is dat allemaal aanwezig, allemaal braaf. Mm-hmm. En dan kom ik bij C. Dat vond ik, in ieder geval de inleiding, vond ik ook nog steeds een klein beetje te braaf. Het koper wat schel. Maar daarna kwam dat tempo en kwam er sfeer in. En werden de stemmen uitgelicht. Dat ik dacht, oh, dat is leuk. Want ik zit natuurlijk als altviolist op mijn plekje in het orkest. En dan hoor ik bepaalde groepen wat meer. En nu hoorde ik op een opname. Ik dacht, oh, dat is leuk. Dat er nou even
0: dus uitgehaald wordt.
1: Voor mij als altviolist altijd voor de trompetten zittend en cello's en tweede violen naast me. Vond ik opname C het interessantst. Ook tempowisselingen die een verhaal vertellen, even tot rust komen. Die fluit, als die fluit, retrospectief. Ja. Dat was wel heel
0: even
1: mooi.
0: Even tot rust komen.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Maar oh, A vind ik ook interessant.
0: Oh man, hoe is jouw kijk vanuit de houtblazers?
2: Ik probeer naar meer te luisteren dan dat. Maar,
0: ja, natuurlijk.
2: Ja, open deur, sorry. We zijn het in ieder geval eens. Ik had bij B ook het woord sexy staan, grappig genoeg.
0: Wat had je staan?
2: Sexy. Gewoon hoe mensen zo. Of begreep ik je verkeerd?
1: Nee, B vind ik saai.
2: Maar jij vond het. Nou, je gebruikte wel het woord sexy maar
0: met een X. Maar zij bedoelt sexy,
1: sexy
0: met een C.
1: De sexy's groepen. Van. Dat was bij.
2: Nou goed, ik dacht dus dat we het ergens eens waren. Maar is niet
1: nee,
2: zo. Dat is fijn.
1: Houtstrijkers en
2: want
1: koper,
2: ik vond.
1: Ja.
2: Sexy. Met een C en T I E.
0: Jij vond het sexy met een X.
2: Absoluut, met karakter. En wat een bezonken geluid. Ik vond na A vond ik dat juist een verademing. Wat een genieten van klank. En grappig, wat jij bij die hoorn over de eerste opmerkte, dat vond ik juist bij B er uitspringen. Dus misschien moest ik gewoon even inkomen. Ik wil ze ook absoluut alle drie blijven horen, want het is gewoon absoluut alle drie
0: zeker,
2: heel
0: zeker.
2: Interessant. Ja. Maar het wel over eens waren, dat is fijn dat bij C dat tam, param, pam, pam, param, pam, ietsje vrijer, ietsje hoger tempo heeft gewoon.
0: Ja.
2: Het was een beetje braaf bij de eertjes. Dat was eigenlijk mijn voornaamste overblijvende gevoel bij opname A, dat het een beetje gewoontjes is. Maar het is ook een stuk wat we zo goed kennen. Dan ben je zo blij dat het wat er een keertje een beetje anders is. Hè?
0: Dat je weer ergens,
2: zelfs
0: ja.
2: Ik heb dit stuk wel gespeeld.
0: Ja, in het orkest, terwijl je nooit
2: geen
0: bijna nooit
2: orkestmuzikus bent. Maar in 2000 mocht ik een keer naar Zuid-Korea en dan hadden ze een soort politieke top van Aziatische en Europese regeringsleiders en hadden ze een orkest samengesteld van alle mensen uit al die landen. Oh. En ik werd daar als Duitser, grappig genoeg, werd ik daar Als lang Duitser. Verhaal. Ja, dus we moesten ook allemaal in klederdracht uit ons eigen land. Nou, dat was wel een bijzondere...
0: Daar had ik graag bij willen zijn.
2: Daar had ik de opname van moeten maken, ja. Die had er niet mee staan.
0: Maar je hebt hem dus ook gespeeld. Wat heerlijk dat jullie het niet eens zijn. Ja. Eindelijk. Nou, eens even kijken wat daar van overeind blijft. In de tweede ronde met dat schitterende Largo. Hier is opname A.

gaan we verder met opname B. Ja, waarvan Janine vond dat hij te braaf was. Te veel individualisme. Sexies met een C. Te weinig spanning. Terwijl Alban zei, ja, sexy met een X. Karakter. En wat een verademing na A.

0: Je hoorde drie keer het Largo uit de Nieuwe Wereldsymfonie van Dvorak. En ja, ondanks dat ik het zelf ook 100 keer gespeeld heb, zit ik toch weer heerlijk te luisteren. Mm-hmm. Ik had altijd kippenvel bij de deel. Altijd. Mm-hmm. Altijd. 40 jaar lang. Albon, even over die beroemde altobo-solo. Hij of zij speelt die terwijl de rest van het orkest een zacht akkoordje neerlegt. Mm-hmm. Waarom ervaren altoboisten die solo als stressvol? Wat kun je dat uitleggen aan de luisteraars? Waarom is dit eng?
1: Mag ik eerst een kleine anekdote vertellen? Want dat sluit u heel erg aan. Ik was dus in 2000 in Seoul en toen deden we dit stuk. En het is een iconische altobo-solo natuurlijk. En er was een jonge hoboïst, ik ga zijn naam niet noemen. En die kwam eraan en die was de enige in het hele orkest die dit stuk niet kende. Ook geen altobo bij zich had. En vervolgens werd er een altobo voor hem geregeld en gingen we dat doen. Nee, het was een fantastische ervaring. Het was een ongekende ervaring. Maar dat terzijde. Dus die ging er onbezonnen in, laat ik het zo zeggen.
0: Zo,
1: maar
0: inderdaad.
1: Ik begrijp je vraag wel. Het lijkt waarschijnlijk op hoe het voor fagotisten is om de Sacre du Printemps van Stravinsky te spelen.
0: Precies, ja.
1: Het gaat gewoon over het exposed zijn, denk ik. Zo open en bloot daar te zitten. En het is...
0: Terwijl de rest van het orkest bijna niks doet.
1: Ja, en dan moet ik zeggen,
0: hier
1: die altobo-solo ligt nog in een fantastisch comfortabel register natuurlijk.
0: Ja.
1: Bij de fagot, de opening van de sacre komt daar nog bij dat je
0: is dat wat anders? Ja.
1: Juist in een extreem register zit.
0: Ja.
1: Ik mag hopen dat altoboisten die dit spelen, dat die gewoon met ontzettend veel plezier en dat hier naar uitkijken om dit te doen. Ik ben geen orkestmuzikus, dus ik kan je vraag niet goed beantwoorden, denk ik.
0: Dan heb ik nog een anekdote die ik nu... Want wij speelden dit met Gals Orkest in 2001 toen de Twin Towers omgingen. Speelden wij dit, openden wij hier het concert mee.
1: Ja.
0: Heel emotioneel natuurlijk. Dat besloten we 3 dagen voor het eerste concert.
1: Ja.
0: Of 2 dagen. En onze altrobewist was echt... Die had echt even wel een vet paniekmomentje.
1: Ja. Maar vanwege die extra aandacht die het kreeg.
0: Ja, en die geëxposeerde solo. Daar wil je altijd 2-3 weken van tevoren beginnen om erin te komen, aan de spanning te wennen.
1: Jongens, dat zou toch niet moeten.
0: Ja. Maar nu mag je iets zeggen over alle 3 de opnames.
1: Oké, weet je zeker? Want ik ben weer nogal... ik heb een mening.
0: Ja,
1: maar goed, daar zit ik hier voor. Als je het hebt over altobo, dan wil je dat het in ieder geval mooi klinkt. En daarom valt A weer door de mand voor mij. Dat vond ik een ontzettend dun geluid. Ik vind ook die strijkers die dat begeleiden een beetje statisch van akkoorden. Dat kun je er net wat extra spanning aan geven. Dat doen de andere 2 opnames wel. En je hebt zo'n mooi moment dat na die grote solo dat via de fluiten een beetje naar hoge akkoorden gaat. Dat was gewoon echt iets te vals, dames en heren. Dus ik blijf voorbij dat A. Moet nog echt nog iets gebeuren, wil die voor mij boven komen drijven.
0: Oké.
1: De altobo, daar heb je het toch ook over. Hè? Als je naar dit deel luistert. In B vond ik op zich een heel mooi geluid. Het verrassend vlot tempo. Hè? Een beetje gewoontjes daardoor. Het was even wennen. Maar wat doen die strijkers daar mooi mee? En ook, er is zo'n fantastisch... Na die hoge houtblazers passage... is die strijkers die even zo'n tussenspel hebben... voordat je terug naar de altobo.
0: Ja.
1: Dat was magisch, zeg.
0: Dromerig, hè?
1: Ja, maar ook... Dat had ik ook bij het eerste deel van opname B al geschreven. Dat strijkorkest echt tovert met klank. Of samen met de dirigent. Nee, de strijkers doen dat natuurlijk. En dat was zo super organisch hoe dat terugkeert naar dat... Opname C, super mooi koper. Die opening, heel gaaf. Mooi altobo geluid ook. Naar mijn smaak iets te smooth allemaal. Het is bijna te perfect alles in geluid en... Dat vond ik ook, bij het eerste deel had ik opgeschreven... dat strijkorkest is bijna on steroids. Dit is zo opgepompt bijna. Dus mijn sympathie, ik vond C heel mooi hoor, heel gaaf. Maar mijn sympathie, ook qua karakter, ligt nog bij
0: nog
1: B.
0: Nog steeds bij B.
1: Ja.
0: Hmm. Nou, Janine, ga er maar tegenin.
2: Ja, bij A, ik schrijf natuurlijk dingetjes op. Hè, omdat het toch, je vergeet dingen. Bij A staat, heb ik niks opgeschreven.
0: Wat wil dat zeggen?
1: Ja.
2: Nou, dat we verder met B en C kunnen gaan. En dat ik dat bij Alban eigenlijk toch ook een beetje hoor. Ik kon er moeilijk naar luisteren, zou ik maar zeggen. Dan duurt het lang. Dan kan zo'n deel lang duren als zo'n altobo. En ik ben dan wel de orkestmuzikus. Mm-hmm. Ik zit als altviolist ook vaak... wij zitten voor de hobo-sectie en trompetten. Maar in dit geval spelen er geen trompetten.
1: Mm-hmm.
2: Dan heb je die altobo in je nek. Dus wij voelen de spanning mee.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Dus dat koper begint. Wij leggen dat dekentje neer en dan houdt dat koper op. Het dekentje blijft over. En dan
0: dat akkoorddekentje.
2: Ja, het akkoorddekentje ligt dan. En dan hoor ik natuurlijk achter mij de ademhaling. Want ik zit er echt vlak voor. Nou hebben wij een fantastische alto-hoboist die ondertussen natuurlijk, denk ik wel 40 jaar ervaring heeft met dit stuk. Hij vindt het ook spannend.
0: Hoe heet hij ook alweer?
2: Rond Tijhuis.
0: Ja, zeker.
2: Fantastische alto-hoboist. Ja. En die begint het gewoon, laat maar zeggen, confident. Maar confident zonder dat hij afbreuk doet aan het
0: vertrouwen. Ja. Ja, zonder routine.
2: Ja, precies. Ja. En hij weet ook wat hij wil. Maar dat is mijn orkest. Ja. Dat horen we hier dus niet. Dus ik heb bij opname B, ik vond een prachtige inleiding. En toen begon de alto-hobo en die ging er in één keer vandoor. Dat ik dacht van zo, ik schrok even.
1: Maar dat kiest een dirigent, de tempo.
0: Want je bent het niet gewend.
2: Nee, ik ben het niet gewend. En dan gaat dus de hele inleiding is toch een voorbereiding voor die alto-hobo solo. Dat mis ik dan. Want deze inleiding was zo ontspannen, of moet ik zeggen, voelde bijna vrij. En dan komt zo'n altobo en die zet er lekker tempo in, waardoor je ritme gaat voelen. Mm-hmm. Dat was bij mij bij C veel prettiger. Mm-hmm. En ik vind nog steeds wel een beetje dat bij B hoor ik de eigen secties hun eigen dingetje doen. Maar inderdaad wel op het moment dat die strijkers dan die melodie gaan krijgen. Mm. Waarom dat volgens mij zo magisch is. Het wordt gedragen vanuit de laagte. Dus ik hoorde heel goed de altviolstem.
0: Ja,
2: en dat is heel belangrijk hier. Ja. En toen dacht ik, dat maakt het verschil. Dat je die hobo's. Ja.
1: En als je zegt, de secties gaan hun eigen ding doen, vind je dat positief of juist niet?
2: Nou, in dit geval, ten opzichte van Béla Bartók, wil je verschillen horen. Mm. Maar in dit geval is het dan net niet samen, wat mij betreft. En dan opname C vond ik de alto solo, die neemt de tweede stemmen die dan af en toe komen, een klarinet en dan een fluitje, die neemt hij mee. En dan kiest hij zelf even een iets bescheidenere rol, waardoor de balans anders wordt.
0: Okay.
2: En dat vind ik super interessant.
0: Mm-hmm. Mag ik concluderen dat we doorgaan naar de finale met opname B en C?
1: Van mij wel.
2: Van mij ook.
0: Dan gaan we naar de derde ronde met het vierde deel, Allegro con fuoco, opname B.

0: En dat was hem, Dvorak 9, oftewel de nieuwe wereld van Antonin Dvorak. Alban, graag heel kort. Welke is je favoriet?
1: Moeilijk, want hij viel een beetje, mijn favoriete B viel een beetje tegen. Ik dacht zelfs even dat ik qua geluid het naar opname A zat te luisteren. Een beetje hoekig was het.
0: Oké. Okay.
1: Maar wat een superieur strijkorkest. Maar jammer, een beetje een valse klarinet, dat soort dingen. Ja, ga ik heel technisch.
0: Dingetjes.
1: Ja, ik wil graag het orkest van C, maar de dirigent van B. Mag dat?
0: Bij deze, genoteerd. Janine.
2: Ja, ik heb ook dat marcato, zoals ik het noem. Elke kwartnoot zit een ruimtetje tussen en dat houdt die vol, waardoor de lange lijn een beetje ontbreekt. En dan komen we bij, dat was B. En in ene keer was er een soort tempo dat het weer in vieren te voelen was. Toen dacht ik, nee, dat moet niet. Het moet in tweeën blijven. En dan de derde opname C, pittig tempo. Ja. Waarbij die klarinetten aan het einde echt mega veel ruimte kreeg. Dat ik dacht van, dat mag ietsje minder.
0: Bij deze graag een combinatie. Bij jou
2: ja, ook een combinatie. Maar als ik er één moet kiezen, kies ik voor C. En jij?
0: Oeh, dan zet jij Alban het mes op de keel.
1: Dan kies ik voor B, want we hebben, dan kunnen we iedereen eentje mee naar huis nemen.
0: Ja. Heel fijn. Ik ga jullie vertellen wie het zijn. Opname A, die eruit viel, koninklijk concertgebouw.
1: Ja.
0: Onder leiding van Colin Davis in 1983.
1: Lang geleden.
0: Ja. Lang geleden, ja. Dat wel. Opname B uit 2023, Tsjechisch Philharmonisch Orkest. Onder leiding van, ik heb er een warm plekje voor, Semyon Biskov.
1: Okay.
0: Ik vind hem een fantastisch orkest. En die strijkers? Ja, helemaal waar. En dan opname C, live opname van het Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van Manfred Honeck.
2: Ja, dat is leuk.
1: Echt Amerikanen.
0: Ja. Dat kon je horen.
2: Ja.
0: Dat ongelooflijke geluid.
2: Ja. Leuk.
0: En een mooi toeval, of misschien ook wel niet. Morgen dirigeert Manfred Honeck zijn Pittsburgh Symphony Orchestra in het Concertgebouw in Amsterdam. Met deze 9e symfonie van Dvorak. Er schijnen nog kaarten te zijn. Ik ga afsluiten. Heerlijk. En bedank de paneleden Janine Baller en Alban Wesley. Fijn dat jullie er waren. Samenstelling en regie vandaag was van Michelle van der Berg. En de techniek deed Hemmo de Vries. Na 6 uur gaat Hans Smit in Panorama Zondag in gesprek met theatermaker en comedian Saman Amidi. Hele fijne avond en tot volgende week.

0: NTR brengt cultuur.
1: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert neemt je nog één keer mee naar het Festival Oude Muziek Utrecht. Het Solazzo Ensemble brengt een interessant programma rondom anonieme componisten. Met chansons uit de 15e eeuw daagt de groep je uit om je verbeelding te gebruiken. Luister mee. Straks, vanaf 8 uur, het Solazzo Ensemble in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. En dan is zojuist de exit poll van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt bekend. De rechtsradicale AfD is zoals verwacht veruit de grootste geworden. De partij kreeg volgens de exit poll 44,5% van de stemmen. De uitslag wordt later vanavond of komende nacht verwacht. Het was al duidelijk dat de AfD zou gaan winnen. In alle peilingen haalde de partij meer dan 40%. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt aangemerkt als extreem rechts. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Italië gewonnen. Hij startte op de 19e plek, maar liet in Monza een indrukwekkende inhaalrace zien. Door zijn overwinning verstevigt Antonelli zijn positie als leider in het WK-klassement. George Russell werd tweede, Max Verstappen eindigde als derde. In de 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. De etappe was vanwege de hitte in Andalusië flink ingekort. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attents met ds.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
13: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. Panorama Zondag met Hans Smit.
14: Goedenavond, welkom. Fijn dat je luistert naar Panorama Zondag. Het programma waarin we de komende 2 uur weer op reis gaan. We maken een tocht door het culturele landschap van een bekende gast. Die heeft 4 kunstwerken meegenomen die hem of haar raken. Aan de hand daarvan hebben wij een soort van route uitgestippeld. En er is natuurlijk ook veel muziek voor onderweg. Mijn gast van vandaag die speelt met een lach en af en toe ook met een traan. Als comedian schuwt hij de maatschappelijke discussie en pijnlijkheden niet. Maar een dikke knipoog hoort daar wel bij. En dat terwijl zijn eigen leven echt niet altijd zo grappig was. Maar door over grenzen heen te kijken en trauma's te overwinnen, is hij altijd blijven geloven in zichzelf en zijn medemens. Mijn gast vandaag, en ik ben er blij om, is Saman Amini. Fijn dat je er bent.
7: Dankjewel dat ik er mag zijn. Dank voor de prachtige introductie.
14: Ja, laten we even kijken wat een beetje een standaardvraag die ik altijd stel aan het begin van het programma. Daarna wordt het heel anders. Maar,
7: ga je gang, je mag me alles vragen.
14: Ik ga jou gewoon nu vragen, hoe was je zondag?
7: Mijn zondag, fantastisch. Ik heb er lang geleden in besloten. Het is een van, denk ik, de allerbelangrijkste, beste sluit in mijn leven. En dat ik elke zondag altijd bij mijn moeder en mijn zusjes ben.
14: Wat goed.
7: En dat is echt, ongelooflijk mooi, de band die wij hebben. Aha. En ik geef het als voorbeeld, was een keer dat we met onze tanden aan het poetsen waren, met z'n vieren. En ik weet dat ik actief een herinnering heb, dat ik dacht, volgens mij wordt het leven niet mooier dan dit.
14: Oh, wat te gek.
7: Dit
14: wat een mooie beeld.
7: Dit is eindhalte van het leven. Ja, ja. En dat speels en de harmonie. Ja. Onbeschrijfelijk mooi.
14: Ja, die moeder van jou is heel belangrijk voor je. Daar hebben we het nog over later.
7: Zeker.
14: En dat zusje trouwens ook.
7: Leiden.
14: En je vader ook.
7: Allemaal. Mijn hele van mijn familie is heel belangrijk voor mij.
14: Vanavond neem je ons mee op een reis door jouw culturele landschap. Dat voert langs Persische klanken die je meevoeren naar huis. Iran, waar je vandaan komt, tot het werk van een jong gestorven rapper, die komen we ook tegen. En een film die je tot het einde wist te boeien. Dat allemaal later. We beginnen met, zoals altijd, met iets dat onze muzieksamensteller Teun Faber, daar staat hij, heeft uitgekozen. En hij koos om te beginnen voor muziek van Reza Wali.

0: Dat was Love Drunk, Mastom Mastom. De vierde van de zeven Persian folk songs van Reza Valih met de Kian Sultani op de cello en Aaron Pilsan op de piano. Saman Amini, mijn gast. Nogmaals, fijn dat je er bent vanavond.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn. Ook luisteraars, bedankt voor de luisteraars.
0: Luisteraars, als jullie zitten te luisteren, dat zou zomaar kunnen, want daar ben je luisteraar voor. Je kunt reageren op dit programma via de site, via de NPO Luister-app. Dan kun je een berichtje inspreken of laten horen, als je het leuk vindt, wat je van dit programma vindt. En als je vragen hebt aan Saman, dan mag dat ook. Saman, ik ga je even introduceren bij de luisteraar. Je komt ter wereld in de Iraanse hoofdstad Teheran in 1989. Mm-hmm. Op je 11e kom je met je moeder en je zusje naar Nederland. Mm-hmm. Je brengt je 10e jaren door in asielzoekerscentra. Daar kom je in aanraking met toneel. Mm-hmm. Het is een vlucht naar buiten, even de vrijheid opzoeken. Maar het blijkt veel meer dan dat. Je hebt talent, studeert in 2014 af aan de Maastrichtse Toneelacademie. Je leven en carrière nemen een vlucht omhoog, maar ook omlaag. Die jongen met bagage, zoals je jezelf noemt, mm-hmm. speelt in meerdere bekroonde voorstellingen. Nobody Home bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je richt je eigen productiehuis op Black Sheep Can Fly.
1: Yes.
0: Maar de andere kant, je worstelt ook met trauma's, verslavingen. Komt die te boven, brengt ook dat verhaal op de planken.
1: Mm-hmm.
0: Je schuwt zelfreflectie bepaald niet. In 2022 zoek je de lach op om voortaan verpak je als comedian je verhalen met humor. Voorheen was je ook acteur in andere stukken.
1: Mm-hmm.
0: Je cabaretdebuut Integratieplan wordt overladen met lovende kritieken. De opvolger Integratieplan 2, Alles in Perspectief, wordt genomineerd voor de prestigieuze cabaretprijs de Pulifinario.
1: Mm-hmm.
0: Geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival dat momenteel gaande is in Amsterdam. Woensdag en donderdag staat de voorstelling in de Kleine Comedie. En er zijn nog kaartjes. Ook aanleiding is om om opnieuw het land in te gaan voor een reprise. Moet je dan zo'n voorstelling ook weer helemaal je eigen maken? Of zit die zo in je hoofd dat je dat niet hoeft te doen?
1: Nee, ik hou me voornamelijk bezig met de tekst. Dat blijf ik herhalen.
0: Ja.
1: Onderweg ook. Als ik de tweede deel van de voorstelling aan het opnieuw aan het ervaren, uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. Dat ik die tekst gewoon zo goed mogelijk herpak.
0: Ja.
1: En natuurlijk, als er hier en daar een kans is, bijvoorbeeld nu Mona Keizer een nieuwe partij heeft, gaan we even kijken of we dat nog ergens erin schrijven. Of als er een prominent figuur niet meer, weet ik veel, met mevrouw Faber was het, volgens mij was de tekst minister, en dat haal je dan dat woord weg. Je probeert wel actueel te blijven.
0: Ja, ja, een beetje bij de actualiteit te blijven. Geeft het ook aan waar het over gaat dus? Het gaat over links en rechts. Het gaat over de politiek. Het gaat over de Nederlandse samenleving. We zien je op het affiche ook als het meisje, het melkmeisje van Vermeer.
1: Ja.
0: Maar dan met jouw gezicht.
1: Dat, ja, dat is wat.
0: een recensent van NRC die schreef over jouw eerste programma destijds van Saman Amini. Drukt je met zachte hand glimlachend kopje onder in de derry van de Nederlandse samenleving. Is dit een beetje vergelijkbaar of is het een totaal ander programma?
1: Nee, het is hetzelfde programma. Dus Alles is Perspectief is deel 2 van Integratieplan.
0: Ja.
1: En deel 1 ging vooral over een reis van Saman Amini die in Nederland zit. Dat is een soort prachtige plek waar die bij behoren. En deel 2 gaat voornamelijk over, er is een verhaal centraal en dat is het verhaal van de mieren. En ik beweer dat als je rode en zwarte mieren in een glazen terrarium zet, dan leven zij normaal, harmonieus samen. Totdat iets of iemand het terrarium schudt. Dan bijten ze elkaar dood. Omdat de rode mieren denken dat de zwarten het hebben gedaan en andersom. Wat schudt ons terrarium? Dus, en dit was voor mij een heel mooi metaforisch verhaal over polarisatie. Daar gaat de voorstelling over. En ik ben op zoek naar de schuldigen. Wie? En het antwoord die ik dan vind, wat ik niet ga delen met mensen, ik hoop dat ze komen kijken, is, vond ik in die zoektocht onderzoek naar de voorstelling van wie is de schuldige, had ik een heel mooi antwoord gevonden. Maar dat is de centrale vraag. En dan in de voorstelling, dan stel ik dat ik een vriend had gemaakt in mijn AZC-tijd. Harry en zijn familie, Nederlanders, lagere klasse. En ik zie opeens, die jongen waar ik heel goede vrienden mee was, staat hij op het Malieveld.
0: Ja.
1: En met de AZC weg ermee. En mijn life coach, Surinaamse man, zegt, je weet wat dit betekent, my boy. Het wordt de tijd dat je oude brothers weer op gaat zoeken.
0: Ja.
1: Dan ga ik zijn familie interviewen. En ik probeer voornamelijk me te verdiepen dus in extreem rechts en extreem links.
0: Ja.
1: Daar heb ik ook een vriend van, Matthias. die inmiddels een antifa-sympathisant is, zeg ik in de voorstelling. En probeer ik die wereld te begrijpen en ik laat het zien. En ik kies geen kant in die voorstelling. Ik denk dat ik dat heel belangrijk vind. Een van de grotere complimenten was ook voor mij dat een groep was komen kijken. Eén stemde VVD. Hij zei ook, ik heb niet op Dylan gestemd, zei hij meteen. Dylan komt ook een aantal keer voor in de voorstelling. En één stemde dus Partij voor de Dieren en een ander D66. Zo het hele politieke spectrum. Ja. En ze zeiden, wij vonden de voorstelling politiek neutraal. Mm. En dat vond ik een heel groot compliment.
0: Het werd ook in de recensies geprezen. Dat je, jij durft die kant die normaal, bijvoorbeeld de extreemrechtse kant, die wordt normaal niet aan het woord gelaten. Die hoor je meestal niet.
1: Nee.
0: Jij laat iemand aan het woord van die kant.
1: Ja, ik heb twee mensen tot nu toe echt lang mogen spreken over waarom ze op het Malieveld stonden. En die waren een enorm grote inspiratiebron voor mij om de voorstelling te maken.
0: Aha, ja. En die Pulifinario, belangrijke cabaretprijs. Mm-hmm. Betekent dat nog iets voor je?
1: Ja, het betekent dat ik een tour krijg. Er komt een extra tour.
0: Maar ik bedoel ook als waardering dus.
1: Ja, natuurlijk. Kijk, volgens mij... Ik was altijd een type kunstenaar. Ik wilde gerespecteerd worden door mijn vakgenoten. Dus weet ik veel... Als bijvoorbeeld zo'n regisseur als Erik de Vroet dan mij zei van... Jij speelt drie personages. Het lijkt alsof het drie verschillende... Dat was voor mij, dat ik denk, dit is een prijs. Die wil ik...
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Is voor de komende muziek, dat is Antonio Vivaldi. Kijk, zo kan het
2: ook. Dat lukt.

0: Antonio Vivaldi die schreef zo'n stuk of 37 concerten voor Fagot. En Sophie Delvaux is van plan om ze allemaal op te nemen. Ze is aan het derde album bezig. Dat is niet zo lang geleden verschenen. Met La Folia voert ze het uit. Een paar van die concerten. En dat was afgelopen week het album van de week hier op NPO Klassiek. Staat nog op de site. Kun je het ook zelfs het hele album beluisteren. Morgen is er weer een heel ander album. Album van de week. We gaan, Saman Amini, mijn gast dus, we gaan het hebben over je eerste kunstwerk. Dat is muziek, Tulueman van Siavash Gomashi.
1: Ja, is goed, beter.
0: Ja, beter. Langzaam wordt het beter.
1: Ja.
0: Wat betekent die muziek voor jou? Want je hebt het uitgekozen als kunstwerk, dus het heeft grote betekenis voor je.
1: Ja, ik kan me dus herinneren dat ik als kind, en dat, we gaan zo naar het liedje luisteren. Het is ook best wel een melancholisch lied. Moet ik ook denken, grappig dat ik dat dan zo sterk bij mij resoneerde toen ik 7, 8 was.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat het fundament van de manier waarop ik schrijf is gevormd door het Perzische cultuur, Iraanse cultuur. En ik luisterde als kind veel naar Siavash Gomashi. En ja, ik kan me niet voorstellen dat geen invloed heeft gehad op mij.
0: Mm-hmm.
1: En daarom moest ik eraan denken. Dat was de muziek waar mijn ouders veel naar luisterden. En hij resoneerde heel sterk met mij.
0: Ja. En zijn er beelden die je dan die terugkomen bij als je daaraan denkt? Als je
1: had ik dan in ons dorp. Hij heeft het ergens over. Dat de bliksem de bomen bedriegt. Zo'n constructie van een lied wat hij had beschreven. Ik bind me er niet op vast. Het is best lang geleden dat ik naar hem heb geluisterd. Maar mm-hmm. Ik weet dat ik dat blad van een boom zo naar beneden zag.

0: Wat betekent Tulu Eman eigenlijk?
1: Tulu Eman betekent mijn zonsondergang.
0: Mijn zonsondergang.
1: Een heel melancholisch lied kom ik nu achter over de dood eigenlijk. En ik denk ook, ik was echt te jong om zo oud te zijn, om zo te resoneren met deze beste man. Maar het is mooi, ik heb het wat opgeschreven. Het is grappig, hij zegt dus, nu kom ik ook achter, ik heb dus dit één zin in mijn voorstelling dus geïnspireerd op hem. Hij zegt, deze dagen zijn de wereld nog kleiner dan ons huis. En ik zeg, een soort van gestolen van hem denk ik. Ik zeg, wanneer je in bed ligt, is de wereld is nog kleiner dan het bed waarin je ligt. Dus zo zie je hoe direct een invloed hij heeft gehad.
0: Maar was je je daarvan bewust?
1: Nee, dat komt allemaal nu binnen. Grappig.
0: Fantastisch.
1: Ja, mooi.
0: Ja, ja, ja, mooi ook thuis dat beeld wat jij zelf schetst. Van het dwarrelende blad langzaam uit die boom naar beneden valt.
1: Het is de manier van praten. Ik heb nu even wat snel proberen te vertalen. Maar hij zegt, voor duizenden ramen zing ik in mijn eentje. Maar met wie ben ik aan het praten? Met wie ben ik aan het praten? Of aan het praten. Of hij zegt, nu eenzaamheid bevriend raakt met gemis. Ja, het is gewoon de manier waarop ze de taal benaderen. Is ongelooflijk.
0: Dat is een andere manier dan wij in Nederland de taal benaderen, denk ik.
1: Ongetwijfeld. Ja,
0: ja, ja. Ongetwijfeld. Hij is Shahbaz Komaishi. Tegenwoordig woont hij in Los Angeles. Hij is ook weg uit Iran, zoals jij ook het land hebt verlaten. Mm-hmm. Je was 11 toen je daar wegging. Ja. Maar wat herinner je je nog, behalve dan dit nummer wat kennelijk zoveel betekenis voor je had destijds? Wat voor jochie was je bijvoorbeeld? Weet je dat nog?
1: Ja, ik heb volgens mij ben ik gezegend en vervloekt met een hele goede lange termijn geheugen. Ik weet ongelooflijk veel.
0: Ja?
1: Dus als mensen ook tegen mij zeggen, ga terug naar je eigen land. Ik zou nu, er is waarschijnlijk een kans dat ik precies terug kan gaan naar waar ik vandaan kom. Nu, gewoon blind. En wat ik me kan herinneren, ja, zoveel. Zoveel, ook ongelooflijk wel mooie dingen. Ik herinner me de onbaatzuchtigheid in dat collectiviteit waarin wij leefden, in het gemeenschap waar iedereen eigenlijk heel weinig had en toch het dwong je af om samen te zijn. Mm-hmm. Ik heb veel geleerd van mijn lieve moeder. Is, ondanks dat wij het absoluut niet breed hadden, had zij altijd de oog bijvoorbeeld voor onze buren die het nog minder hadden. En bij ons is aan iemand eten geven is dan ook weer een belediging tegelijkertijd, omdat zij denken, nou, we kunnen zelf wil. Er zit een soort onzichtbare codes waarin je moet manoeuvreren binnen de Iraanse bevolking. Mm-hmm. Vooral in onze buurt. En ik weet dus dat mijn moeder dat wist. Daarop anticipeerde. En zei, weet je wat? Ik moet dit doen in de naam van, weet ik, van een gebed of zoiets. En vanavond moet ik mijn eten delen met iemand. Klopte ze aan, deden ze de deur op. En dan ging ze zo, dwong ze zichzelf met een pan rijst dat huis. Zodat ze niet geweigerd kon worden.
0: Ja.
1: Ja, dit gaat echt over zoveel lagen van hoe je leeft voor een ander.
0: Ja.
1: Wij konden ons af en toe bijvoorbeeld vlees permitteren. En dan deden we nooit barbecue in ons huis. Weet je waarom? Omdat de geur zou overwaaien en de anderen die het niet hadden het ook willen.
0: Ja.
1: Dus het is grenzeloos, de onbaatzuchtigheid.
0: Ja. Is die verhouding met jouw moeder heel erg veranderd toen jij als 11-jarige dus hier naartoe kwam met je zus, met z'n drieën?
1: Jazeker, ja. Het is... Ik denk dat er zijn twee sleutelmomenten geweest in het leven voor mij. En dat de ene is dat ik, toen wij hier naartoe kwamen, ook mede verantwoordelijk werd gemaakt over de reis.
0: Ja, want je vader zei, jij bent nu de man.
1: Mijn vader zei, jij bent nu de man van het huis. En die arme man wist natuurlijk ook niet dat ik het zo serieus zou nemen. En hij was zich niet helemaal... Ik heb het ook aan mijn vader verteld, want dat heeft een indruk bij me achtergelaten. En hij zei, ja, lieverd, ik zei dat toen en ik zal 2 maanden later komen. Jij was een druk kind en ik wilde gewoon dat je een beetje verantwoordelijkheid. Dan wist hij veel dat de 2 maanden 5 jaar zou worden. Omdat de mensen smokkelaar hem in de steek zou laten. Ja. Dat zijn allemaal verhalen op zich.
0: Hij kwam niet verder dan Italië en hij moest terug.
1: En hij werd dus, ondanks dat de Italiaanse politie wist dat zijn gezin in Nederland was, hebben ze hem toch teruggestuurd.
0: Ja.
1: En,
0: maar dat moment, want je wordt dus met je vader, door je vader opgezadeld, bij wijze van spreken, met een belangrijke taak.
1: Ja.
0: Is dat een traumatische ervaring voor jou geweest?
1: Want, natuurlijk. Het is gewoon in één klap is je jeugd weg. En kijk, het is veel genuanceerder. Het is niet dat ik de hele dag bezig was met hoe ben ik de man van. Ik was ook een kind, ik heb ook gespeeld. Maar het idee dat je die verantwoordelijkheid draagt, het bewustzijn over, oh ja, dit is mijn taak. Ik was ook dus... In mijn hoofd was ik plannen aan het smijden vanaf mijn 11e. Van, oh ja, ik moet welvarend zijn, ik moet dit zijn, ik moet dat zijn. Altijd bezig zijn met de familie. En toen ik moest ook op mijn zusje passen natuurlijk. Terwijl kids buiten aan het spelen waren, zat ik daar met een baby op mijn chest met mijn voeten op tafel te wiebelen terwijl ik Cartoon Network kijk. Dat zijn nogal plaatjes, zeg maar. Maar ik zeg je eerlijk, achteraf gezien is het ook de allergrootste eer die het universum mij heeft gegeven. En je zou kunnen stellen dat je zonder verantwoordelijkheid je eigenlijk misschien helemaal geen mens bent. En ondanks de zwaarte, ik zou niks veranderen. Dat klinkt misschien, misschien iets minder zwaar had het denk ik ook gemogen. Maar ik ben heel trots ook. Nu is het ook een soort onderdeel van mijn identiteit geworden. En het mooie aan verantwoordelijkheid is, je kunt hem ook teruggeven. Dus nu, ik zit in een soort fase met mijn ouders, waarin dan mijn moeder dan mij vraagt dat ik ga bemiddelen tussen hem en mijn vader. En dat ik zeg, nee, dat ga ik niet doen. Je mag hem zelf wel bellen.
0: Ja.
1: Waarom praat je over mijn vader? Of mijn vader begint over mijn moeder. Zeg, ik ben geen 11 meer, hè. Ik geef het gewoon terug. Mijn vader zegt, ik ben eenzaam. Zeg, nou, wil je een hond? Kan ik iets voor je doen? Nee. Is die jouwe?
0: Jij zei net van, ik zou terug kunnen naar waar ik vandaan kom.
1: Ja.
0: Heb jij nog een band gevoelsmatig met Iran zoals het nu is?
1: Ja? Ik heb 2 kinderen, als het aankomt, in thuisland hebben. Nederland en Iran. Voor beide landen zou ik mijn leven riskeren als het nodig is. Maar het is wel zo dat Iran dat zorgkindje is. Dat je denkt, mijn god, ik hoop dat het goed met jou komt. En Nederland is gewoon dat stabiel kind. Je bent er al.
0: Je hebt minder zorgen. Dat zeg je nou, maar uit jouw voorstellingen krijg ik wel eens de indruk dat juist Nederland het zorgenkindje is.
1: Ja, maar goed, het is nog steeds, denk ik, om ook goed perspectief te houden. Ik denk dat we het ook, iemand zei dat ook. Hij zegt, om de 75 jaar vervelen mensen zich en willen ze oorlog. En het is in de allerergste situaties in Nederland. Als ik die parallel trek met Iran is allemaal grap. Er zijn mensen die een flyer ophangen waar ze een nier te koop aanbieden. Dat staat geplakt op een paal, zoals wij hier in Nederland een vermiste katplaatje zijn gewend. En die man biedt bloedserieus zijn nier aan. En niet omdat hij rijk wordt. Nee, omdat hij een jaar verder kan. Omdat hij de studie... Er zijn zoveel filmpjes heb ik daarvan gezien. En dit soort gesprekken, dat heb ik ook gehoord. Ik heb mijn vader dat ook horen zeggen. Ik heb mijn ooms ook horen zeggen dat ze hun nier te koop willen aanbieden. En dat kun je simpelweg niet met elkaar vergelijken.
0: Nee.
1: Want, en dat is ook iets moois, je kunt mensen ook de welvaart hier niet kwalijk nemen. Ik was bij Spijkers met Koppers, dan ben ik een van de gastcolumnisten. En een item voor mij, ik weet toch, een oorlog, Iran was net aangevallen. En dan is het een soort onzichtbare zenuwpijn heb je dan. Alsof een soort door je rug ben gegaan. En ik zat daar en boos en verdrietig. Ik zakte door elkaar in de douche. Mijn land wordt gebombardeerd. Er wordt een soort tweede Irak, tweede Libië, tweede Afghanistan gaat het worden. En ik was bij Spijkers met Koppen en ik weet dat er was een item voor mij. En ze hadden het 10 minuten lang over dat die mensen vonden dat de gemeente Zoetermeer steken had laten vallen bij het onderhouden van de rotondes.
0: Ja, elk land krijgt zijn
1: nee, maar het is toch fantastisch dat dit onze problemen zijn. Dit is waar we voor moeten vechten. We hebben wat bereikt met z'n allen. Ik ben heel erg trots dat dit kan. Dat dit items zijn waar we ons druk om maken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Stel dat dit land voor jou was. Je hebt daar een lied over geschreven.
1: Als dit land voor mij was, Nederland. Ja.
0: Gaan we naar luisteren.
1: Mooi. Als dit land voor mij was, zou ik de ouderen die niet meer kunnen leren accepteren. Als dit land voor mij was, zou ik investeren in kinderen om ze verschillen te leren waarderen. Als dit land voor mij was, zou ik een antigif creëren. Tegen de

me programmeer. Het is de schuld van de mensen, dat is wat ze beweren. Want het zijn maar mensen die binnen systemen functioneren. Shit, het is complex. Ik heb het gezegd.

0: vertel me, wat de fuck is het nut van het kunnen kiezen?
1: Het ik schreeuw, maar het lijkt alsof niemand me hoort. Heb je dat gevoel nog steeds?
0: Nee, ja, heel vaak als ik liedjes schrijf, is het niet dat het allemaal per se over mij gaat. Dit gaat over ongehoord, ja. Om mensen die zich niet gehoord voelen. Hmm. En dat slaat links, rechts, elke politiek spectrum. En ik denk dat mensen dan ook opgeven, dat het vertrouwen ook afneemt in de politiek. Ik schreeuw, maar het lijkt alsof niemand mij hoort.
1: Het gaat niet altijd over jou.
0: Nee. Het is echt wat ik zei. Ik ben echt gelukkig mens. Ik ben ongelooflijk dankbaar. Die referentiekader die ik heb met Iran, dat geeft me altijd een gezond perspectief. Nee, ik plaats me heel vaak in de ander.
1: Ja, precies. Wij gaan het straks over jouw vader hebben, vanwege een bijzonder voorwerp wat je hebt meegenomen. Dat doen we na muziek van Claude Debussy.
2: Panorama Zondag. Met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Heerlijke lichtvoedigheid op NPO Klassiek. Passepied was dit, uit de Suite Bergamasque van Claude Debussy. Je hoorde Jean-Eflin Bafouzet op het klavier. Saman Amini is mijn gast. Saman, we vragen onze gasten altijd een voorwerp mee te nemen waar een bijzondere band mee bestaat of waar een bijzonder verhaal achter zit. Je hebt een gedicht meegebracht van je vader. Waar gaat dat gedicht over?
1: Het is een gedicht waar we samen aan werken. Ik wil heel graag... Ik ben nu in een periode, denk ik, in mijn leven waar ik iets terug wil geven aan mijn ouders. En die voorstelling die ik ga maken over mijn moeder, denk ik... Mijn moeder had de droom om ooit op een podium te zingen.
0: Ik hoor haar ook in een van jouw liedjes meezingen. Klopt dat?
1: Nee, dat is mijn zusje, geloof ik.
0: Dat is je zusje? Ja, oké. Ja.
1: En dit gedicht, we hebben dus per toeval... Meestal ga ik naar mijn vader en hij vertaalt dan gedichten van Rumi. Het is best zwaar, want het is een soort... Eigenlijk moet je om elke regel moet je stoppen, een aantal woorden vertalen. En hij schrijft zelf ook gedichten. Mm-hmm. Ja, tegen de tijd dat je het einde van het gedicht hebt gehaald, ben je helemaal uitgeput. En dan komt het niet binnen. Maar nu, met de komst van AI, kan hij heel snel... Ik maak een plaatje, mijn vader zingt het in, maak hij een hele goede vertaalslag. En nu is er een nieuwe wereld voor ons opengegaan.
0: Ik las het in je column in Trouw. Die ging daar deze week over. Mijn vader schrijft gedichten. Zijn farsi is alleen zo ouderwets en ingewikkeld... dat we ze nooit echt konden begrijpen of ervaren. Ja. Sinds de opkomst van de AI kunnen we ineens lezen... wat mijn vader al die jaren schreef. Dat is prachtig. Dat is een mooie toepassing.
1: Ja, toch?
0: Ja. Lees een stukje van dat gedicht als je wil.
1: Ja. Vrijheid is niet te koop. Maar vrijheid heeft een prijs. Ik rende en rende. Ik vloog naar jou toe. Toen ik aankwam zag ik dat je niks meer dan een luchtspiegeling was. Kijk in mijn ogen, zie de woede achter mijn tranen. Vrijheid is loskomen van onderdrukking en onrecht. Vrijheid moet worden gekoesterd in haar nest. Als de zon schijnt, zij, op harten die als vensters openstaan. Vrijheid is regen op een dorstige, brandende woestijn. Vrijheid is geen vlag, geen leus... Op een muur, zij staat gegrift in de harten van hen die bevrijding zoeken en haar blijven najagen. Ooit zal vrijheid in onze gedichten tot bloei komen. Onze kreten zullen een lied worden. Ze zullen het lied van de vrijheid zingen en jouw naam roepen.
0: Mooi. Wat betekent dat voor jou, zo'n gedicht? Het feit dat je vader gedichten schrijft, vind ik sowieso wel prachtig. Een mooi fenomeen.
1: Ja, het is zo... ongelooflijk ontroerend. Als je weet hoe mijn band is geweest met mijn vader. Daarover mag je me vragen wat je wil. En dat je dan nu denkt... we zijn dus nu op een punt... waarin die twee mensen die mijlenver van elkaar leken te staan... en eigenlijk ook nooit goed zou komen... nu gedichten schrijven samen. En ik heb mijn vader ook gevraagd... schrijf je hele levensverhaal voor me op. Wanneer je weg bent, ga ik daar een voorstelling van maken.
0: Dus er komt naast die voorstelling over je moeder... ook nog een voorstelling over je vader?
1: Denk het wel, ja. Denk, ook omdat die verhalen zijn zo universeel. De wereld is vol met plekken die bang zijn om een eerste stap te zetten. Dat is een van mijn favoriete quotes was uit een film. En ik denk dat er ongelooflijk gemis is... omdat het is ons nooit geleerd om die moeilijke gesprekken te voeren. Om je ouders niet per se te confronteren, maar een soort... dialoog aan te gaan met good faith over hoe het was geweest, waar we naartoe willen. Dat als die ongesproken pijn uit de weg is, dat leidt tot dat je die het momenten van tandenpoetsen wat ik heb met mijn moeder en mijn zusjes, en dat gun ik iedereen. Ja. Ik denk dat ik echt... Dat mensen vragen mij ook van, is het wel persoonlijk? Heb je er geen gêne, schaamte? Nee.
0: Waar zaten die momenten van onbesproken pijn tussen jou en je vader?
1: Ja, mijn vader was heel afwezig. Omdat hij de monsters van de frontlinie met zichzelf meebracht naar huis. En dat leidde tot dat ik opgroeide met het idee dat hij niet van mij hield. Sterker nog, dat hij mij haatte. En mijn moeder vertelde me dus ook. Het is grappig, dus nu dwingt bijna het universum mij om me in hem te plaatsen. Want ik heb ook last van... PTSS. Dat is een soort... Iedereen kent het, maar wat betekent... Je kent het natuurlijk altijd van soldaten, et cetera. Maar als je je structureel in een onveilige omgeving hebt gevonden...
0: Zoals een asielzoekerscentrum.
1: Bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum. Nou wil ik nog geen sinds de schuld van mijn PTSD... alleen de schuld maken van de Nederlandse staat. Ons familiedrama bestond al in Iran. we kunnen wel zeggen dat de ATC daar een soort snelkookpan druk op heeft gezet. Maar ik blame absoluut niet alleen Nederland ervoor. Maar dat leidt dus tot dat... Ja, ik had daar ook in de zin... wist ik het mooi te vangen. Dat wanneer je leven je heel vaak in het gezicht slaat... bij elk volgend gebaar ga je je handen voor je gezicht houden. En die dynamiek leidt tot... als je hier niet in therapie gaat en laat helen zoals ik het heb gedaan... en dat heeft mijn vader absoluut niet gedaan... want therapie was in die tijd voor gekken. En dat leidt tot dat je continu een soort oorlog bent in je eigen hoofd. En dat en zijn afwezigheid leidde tot wat ik zei. En ik dacht, die man haat mij en ik haat hem ook. Als ik ooit groot word, ga ik hem slaan. Mm. En mijn moeder vertelde dat we bijvoorbeeld op het strand waren... en ik dan gewoon heb gehuild... omdat ik meerdere vaders met hun kind zag. En ik dacht, waarom komt mijn vader? Waarom komt hij niet? En als je het dus hebt over onuitgesproken emoties... ja, dit stapelt op. Mm. En op een gegeven moment, op een dag, als een volwassene... heb ik hem die vragen gesteld. En ik zei, weet jij wel wat je afwezigheid met mij heeft gedaan?
0: Vond je dat moeilijk?
1: Het ontstond organisch, man. Het was tijdens corona, weet ik ook nog. We waren aan het bellen en opeens vroeg hij, nou, hoe is het? En toen zei ik het. En ik brak. Terwijl ik zei, ik heb een soort minderwaardigheid. Ik heb een heel laag zelfbeeld. En toen ik in Iran 3 keer 20 had gehad voor de toetsen... en 3 keer 10 en 9... toen was ik niet happy, omdat ik dacht, waarom zijn niet alle 4 tienen? Dat is de dynamiek, dat heeft het met mij gedaan. En dat was zo mooi, want ik heb dus geleerd... als je niet zegt jij, maar praat van ik, dit voelde ik, dit heb ik gevoeld... dit heeft het met mij gedaan... Mm-hmm. Vanuit een open hart, dat dus ook bij hem direct leed tot een open hart.
0: Heeft dat bij hem ook tot...
1: Ja, want hij reageerde. Hij zei, ik wist dit niet, mijn zoon, het spijt me. Ik heb dit niet in de gaten gehad. Dit heb ik niet gezien. Wat echt. En toen zei hij iets wat mij ongelooflijk diep raakte. Hij zei van, ik ben nu 70. Laten we zeggen dat ik 75 word. Hij had een berekening van, ik zie jou 1 keer in de maand, dat is 12, zo heel mooi zo bij elkaar grappen. En dan is het enige wat ik wil, is dat die keren dat we elkaar zien, dat het mooi is. Ja, dat greep me aan, dat was zo. En waarom ik dit verhaal vertel, ik weet dat het... Ik had een docent op de toneelacademie, die sprak zijn moeder nooit. Het was echt, als je weet wat voor band ik bij mijn moeder heb, wat de fuck is er gebeurd? En het is doodzonde, man. Want het enige waar het leven over draait, zou ik kunnen argumenteren, dat draait over verbintenis.
0: Ja. De 3 dingen die belangrijk zijn, is waar je vandaan komt. Je vader en je moeder, las ik ergens.
1: Dat zou best kunnen dat ik dat zo heb geportretteerd. Maar goed, je kan ook geen ouders hebben. Je regelt daarbij het ook van moederfiguren, vaderfiguren, ja.

0: Crosswinds was dat van Tamar Pinarbassi. Je hoorde hem zelf op de kanoen. Ismail Lumanovsky op de klarinet en Ara Dinkjan op de oud. We hadden net dat gedicht van de vader van Saman Amini, mijn gast. Een luisteraar die zegt, ik krijg wel iets van Rumi ook nog. Dat hoort er wel een beetje bij met een pers in het programma. je had niks van Rumi aangevraagd. Maar misschien dat het nog voorbij komt.
1: Nee.
0: Nog één dingetje over.
1: Helaas.
0: Nog één dingetje over de bijzondere band die jij dus nu met je vader hebt.
1: Mm-hmm.
0: Ik zo'n band met mijn vader had gehad. Ik vind het heel mooi. In een van jouw liedjes zeg jij op een gegeven moment ook, papa, kijk dan. Dat vind ik zo mooi van...
1: Dat is geen spel. Bram van Meulen, man.
0: Dat wou ik zeggen, ja de wedstrijd.
1: Ja, dit is een wedstrijd.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: Ja, toch wel. Okay,
1: ja, absoluut. Nee, ik heb ook zijn vrouw mogen ontmoeten. Ze was komen kijken naar de parade. Ze kwam naar me toe, ze had ook wat werk van Bram aan me gegeven. Dat was fantastisch. Dat was een heel mooi moment.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Straks naar het tweede kunstwerk. Dat is het werk van Tupac Shakur. Dat krijg je zomaar op NPO Klassiek. Om een beetje rustig met Erik Satie.

0: De vijfde van de zes Gnosiens van Erik Satie was dat, gespeeld door het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet. Wij zijn aangekomen bij het tweede kunstwerk van mijn gast Saman Amini. Dat is het werk van de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Deze week weer in het nieuws, omdat er eindelijk iemand is veroordeeld voor de moord op hem. 30 jaar geleden. Heb je dat nog een beetje gevolgd? Of?
1: Nee, niet heel erg. Maar er was eerder een documentaire uitgekomen. Dus ik had al voorkennis voordat het helemaal officieel werd.
0: Want wie was Tupac? Kun je iets meer over hem vertellen?
1: Tupac Shakur is denk ik de meeste mensen die zich in de hip-hop wereld bevinden, die zouden hem ook noemen als de meest legendarische rapper aller tijden. Mm-hmm. Terwijl hij was, textueel was het niet per se het beste werk qua zijn lyrics, maar het resoneerde gewoon zo sterk bij zo'n gigantische groep mensen. Ja. En dat kwam omdat hij kwam altijd op voor de minderheden, voor vrouwen, voor zijn gemeenschap. En er zat een bepaalde woede in hem die heel sterk resoneert bij jonge mannen zoals ik. Toen ik 13 was. En ik weet nog dat ik een van zijn liederen aan het beluisteren was. En het refrein van het lied is: Why did you sling crack? Van waarom ben jij een drugsdealer geworden? En de antwoord daarop is, 'cause I had to. En dat herhaalt hij. Waarom ben je drugsdealer geworden? Omdat het moest. Waarom ben je drugsdealer geworden? Omdat het moest. Dat greep me altijd aan. En de andere zin was, en dan zegt hij, have you ever stopped to think, I'm old enough to go to war, but I ain't old enough to drink. En dat ging dus over de hypocrisie in Amerika. Hoe 18-jarige kids blijkbaar wel een oorlog mogen voeren en elkaar kunnen vermoorden. Dat mag. Maar je mag pas alcohol drinken op je 21ste. Ja, dat zette me tot denken, man. Dat zijn dingen die toch echt zijn blijven hangen in mijn jeugd. En hij heeft, een andere vriend van mij zegt, die zijn vader was overleden. Hij zegt, Tupac was mijn vader, zegt hij. Dus zo'n ongelooflijk belangrijke rol speelt hip-hop ook in onze rol. Vaak komt het natuurlijk in het negatieve in het daglicht, omdat ze op een of andere manier schietpartijen en armoede willen linken aan een muziek wat nergens op slaat naar mijn persoonlijke mening.
0: Het is ook poëzie natuurlijk.
1: Het is poëzie, het is herkenning. Het is de kids, die eenzaamheid die dan hem in hun oor hebben, die voelen dat ze ergens tot een plek worden. Dus de schoonheid daarvan weegt absoluut niet op over de negatieve kant.
0: Ja, zo'n tekst die jij net citeerde van waarom ben je drugsdealer geworden? Ja, omdat ik moest. Mm-hmm. Dat doet me een beetje denken aan waar jij het ook vaak over hebt, van dat je toevallig aan de goede kant van het hek terecht bent gekomen. Mm-hmm. Dat zeg je ook letterlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: In feite is dat in de nutshell hetzelfde.
1: Ja, het gaat over een van mijn voorstellingen, heet ook samenloop van omstandigheden. Ja. En ja, ik geloof daar wel in. Ik was ook altijd op een hele vroege leeftijd bezig met, oh ja, haar moeder was zo en nu is zij dus zo geworden. Die linken, die psychologische linken, probeert altijd al te leggen.
0: Ja, en Tupac heeft jou wat dat betreft ook heel erg beïnvloed, denk ik.
1: Absoluut hip-hop, mm-hmm. Tupac, heel erg. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, 13 jaar toen je daarmee in aanraking kwam. Wanneer kwam jij in aanraking met toneel? Dat zal iets later geweest zijn.
1: Ja, op mijn 17e was dat. Dit anekdote heb ik vaker verteld, maar ik was een onmogelijk kind op het AZC.
0: Ja. Je wilde
1: wel respectvol, maar gewoon was op zoek naar aandacht, laat ik het zo zeggen. En ik zag altijd, op vrijdagen viel het me op dat een groepje van 5 of 6 man zo heel, een soort heel happy wegging van het AZC. En dan nog gelukkiger terugkwam. Ik dacht, Ik ging naar de jongen toe. Ibrahim heet hij. Ik zei, waar ben jij zo gelukkig over? Hij zo, broer, er is zo'n ding in Utrecht. Wij gaan daar naartoe. Er zijn meisjes. Je treinkosten wordt betaald. Er is eten. En wij doen ook iets met theater. Ik weet niet wat dat is. Dus het was secundair kunst. Ik wilde natuurlijk meisjes en eten gratis. Nou, en ik smeekte die man, Arash Yarin heette hij. En hij zei, no way, ik ga je niet meenemen. Je bent onmogelijk. Nou, smeekte. Op een gegeven moment nam hij me mee. En dat project was een gezamenlijke vriendin van ons die niet meer bij ons is.
0: Fronnie Biesma.
1: Ja. Zij was dus een vrouw die die visionair zag van, oh ja, we moeten die kids uit dat isolement halen en ze in hun kracht te zetten. En ze aanraking te laten komen met theater. Ja. En Zonnem weet dat bedrijf, ze had een soort prijs gewonnen hoe ze dus de getraumatiseerde kids uit het AZC uit het isolement haalden door ze kennis te laten maken met kunst en theater. En dat was een beetje de visie van Fronnie.
0: Ja, Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid. Ja, dat was een gouden idee. Dat heeft ook heel veel mooie Je hebt heel veel resultaten. En ook
1: ja, ik vraag me serieus af of... Ik heb geen idee. Ik deed dat en op een gegeven moment kreeg ik applaus voor dat ik dat kon. En mijn hart ging die kant op. Maar ja, wie weet waar ik was beland als dat er niet was.
0: Wat gebeurde er met jou toen jij applaus kreeg?
1: Ik voelde me gezien. Dus ik kan me heel erg herinneren. Ik had de allereerste evaluatie bij theatergroep Docs was het destijds. Met Sasan Sarah Yagmai in Utrecht en Marian Barlage. En toen werden we geëvalueerd en ze waren heel positief op mij. Maar ik kan me alleen maar herinneren dat ik moest huilen. Ik hield me in, maar ik weet dat ik heel erg moest huilen van al die complimenten. En toen vroegen ze me, wat voor evaluatie denk je dat je hebt gehad? Ik zei, oké. Ze zei, nee gek, je hebt het supergoed gedaan. En dit is een actieve herinnering dat ik wist ik moest huilen. Maar jaren later dacht ik, ik moest natuurlijk huilen. Omdat ik dus ergens psychologisch dacht dat ik niks kon. Dat ik helemaal niet waard was. En opeens werd ik gezien in mijn waarde. En dat raakte me zo diep. Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja. Ja. En als je dan nog een schakel maakt, als we zeggen van we willen een diversere samenleving, diversiteit is belangrijk. Dit is het toonbeeld van wat het effect is als je die mensen echt gaat halen uit zo'n achterstandswijk. Als je dus echt een lange adem durft te investeren in een groepje van 20 en ja, 2 van hun, George Tobal. Die is ook een prominente theatermaker in Nederland en ik.
0: Ja.
1: Wij zijn ook blijven hangen in het kunst. En we doen dit nu voor beroep.
0: Aandacht, ja. En wellicht dat die Tupac daar dus ook een hele belangrijke rol in gespeeld. Zullen we even luisteren naar hem?
1: Ja, sure.

0: Lemons.
1: Dat was Changes van Tupac Shakur. John, een vaste luisteraar, die zegt Tupac. Volgens mij is dat een liedje van Bruce Hornsby. Ja, dat klopt. Maar de teksten daartussen, die waren toch wel echt...
2: Het is dan toch echt Tupac. En het lied is ook uitgebracht. Het is een samenwerking geweest na zijn dood.
1: Hmm.
2: Dus ja. U hebt gelijk, maar ook wij hebben gelijk.
1: Vind je dat prettig om gelijk te hebben? Zo klinkt het.
2: Denk je? Nee, ja, goed. Ik vind het een beetje... Nou, we gaan door. Laten we doorgaan. Ja. Wat is zo grappig? Ik heb net verteld dat die man mij heeft opgevoed. Een soort emotioneel bij me is geweest. Dan horen we een lied. Dus het enige wat die man zegt is... Nou, volgens mij is dat een lied van de D&D. Ja, vind ik...
1: Nee, hij levert altijd een hele constructieve bijdrage. John, ja. Dankjewel. Ga daarmee door. Zolang als het kan, want aan het einde van dit programma... van het jaar is dit programma er niet meer.
2: Ja.
1: Even over... Op een gegeven moment ben jij naar de toneelschool dus zelfs gegaan. Want het kwartje is echt heel goed gevallen bij jou wat theater betreft. Een tijd geleden hadden wij Sadettin Kemisius, Turkse theatermaker hier in de studio. Die ook in Maastricht heeft gestudeerd. Die kwam daar ook nog wel eens, daar heeft hij ook voorstellingen over gemaakt. Nog wel eens racisme tegen. Wat heb jij daarvan gemerkt op school? Op de academie?
2: Hoe ga ik dit zeggen? Want ik wil... Sadettin, dat ken ik natuurlijk. Ik wil hem absoluut niet beroven van zijn ervaring.
1: Mm.
2: Maar ik probeer in deze tijd zoveel mogelijk het woord racisme te vermijden. Omdat het zo gesprek doodslaat. Omdat het zo disqualificerend is. En hij heeft natuurlijk zijn ervaring. Ik heb ongelooflijk veel respect voor die jongen. Maar ja, ik kan me argumenteren dat de tijden in de toneelacademie de eerste plek ooit in Nederland was wanneer ik me volledig thuis voelde. En als we het hebben over racisme, waar hebben we het dan over? Want ga terug naar je eigen land, is racisme. Iemand vraagt, waar kom je vandaan? Kan ook worden opgevat als, wat is de term nou? Microagressie, micro-klein, mini-mini, racisme-achtig iets. En dat is ook dat zal allemaal wel waar zijn. Maar ik heb me ook beschuldigd gemaakt aan te zeggen dat de intentie daar niet toe doet. Maar dat doet er absoluut wel toe. Natuurlijk maak je wel eens dat iemand een ongelukkige opmerking maakt. Dat heb ik hier in Hilversum ook meegemaakt.
1: Zeker, ja.
2: Dat is ook onderdeel van mijn programma. Dat wanneer ik zeg maar, kom ik in een kleedkamer ergens binnen... en dat wordt meteen een IND-gesprek. Waar iemand vraagt, waar kom je? Wie ben je vandaan?
1: Ja.
2: Waarom ben je gevlucht? Ja. Etcetera, etcetera.
1: Daar heb je eerder ook een voorstelling over gemaakt.
2: Ja,
1: ja,
2: ja. Dat is ook, kijk, als je een plaats in zo iemand als Sadettin en ik... Wij willen... Met mannenmacht, het enige wat wij willen is erbij horen bij de Nederlandse samenleving. Daar werken we heel hard voor. En dan, ja, iedereen heeft een soort fases en processen daarin. En kijk, heb ik racisme meegemaakt? Ja, natuurlijk. Maar daar kunnen we het ook over hebben. Maar wat ik vooral interessant vind, is dus in dat mechanisme van een onbedoelde opmerking, dat het dan, ja, laat ik het zeggen, iemand zegt, waar kom je vandaan? Of iemand blijft je een aantal vragen stellen. Dit gaat altijd gebeuren, omdat het is ook niet gek. Ik ben hier voor de zoveelste keer dit verhaal aan het vertellen, maar dat snap ik. Want dat is natuurlijk een onderdeel van mijn verhaal. Natuurlijk ben je benieuwd of ik gedachten had. Ik accepteer het. En als het te pijnlijk is, dan vind ik persoonlijk iets waar je langer dan 5 minuten mee bezig doet, dan moet je naar binnen gaan kijken. Er is een reden waarom iets jou zo diep raakt. En dat is een stukje verantwoordelijkheid die je ook als mens hebt als het aankomt. Op heling voor jezelf. Maar daarmee zeg ik weer niet natuurlijk dat je niet racisme niet serieus moet nemen. Want ja, kijk, dat toeslagenaffaire, wat voor ellende en hoe ongelooflijk veel geld en pijn dat heeft gekost. Ja, je zou kunnen stellen, laat ik het zo zeggen. Ik betrap de mensen in mijn kring op ongelooflijk racistische uitspraken. Dat als een wit iemand dat zou zeggen, dan was diegene, dan had hij nooit meer een carrière kunnen hebben. Dus het is super menselijk.
1: Okay.
2: Wij doen er allemaal aan mee. Ik persoonlijk merk ik last van dat er steeds meer een soort geluid hangt alsof de witte man racisme heeft uitgevonden. De term witheid, vrienden van me gebruiken dan het ook, ben ik geen fan van. Dat alles de schuld is van de witte man, ben ik ook geen fan van. Je kan zo maak je het gesprek dood, vind ik. En tegelijkertijd vind ik natuurlijk wel dat je dat buitengewoon serieus moet nemen en dat je kan stellen dat we zijn allemaal racisten, maar als je het hebt over gewoon overheidsinstantie en plekken waar heel veel macht is en waar beleid wordt gemaakt. Dat die mensen daar ook zitten en die zouden zich extra bewust moeten zijn over de onbedoeld racisme die ze met zich dragen. Want het heeft catastrofale gevolgen. Want mijn vader is racisme, blijft gewoon in de auto of in het huis. Dat heeft verder geen invloed op dit land.
1: Laten we weer even wat leven in dit gesprek blazen. Door het te gaan hebben over... je komt van de academie af. Je wordt acteur, je gaat spelen. Op een gegeven moment zeg je van, ik wil er niet meer. Ik wil alleen nog maar mijn eigen dingen doen. Wanneer gebeurde dat? Want je was succesvol. Je bij onder andere in The Nation heb je gestaan van Erik de Voet. Mm-hmm. Je hebt ook geregisseerd samen met hem. Een voorstelling.
2: Ja, kijk, er zat altijd de drang in mij om iets te vertellen. Tupac bijvoorbeeld, ik was 16. Mm-hmm. Zo, ja, vanuit het woede begon ik gewoon te schrijven. Ik ben een soort van me afgeschreven. Ik ging naar de toneelacademie met een filmscript. Ik wilde mijn levensverhaal, daar wil ik iets over vertellen. Ik wilde altijd al maken. En op een gegeven moment heb ik een aantal producties gezet waar ik ook heel veel maakte. Maar de credit ging naar de hoofd van... En toen dacht ik, weet je wat, ik kan het ook. Ik ga dat risico nemen.
1: Maar dat was het, je wilde de credits.
2: Vooral als ik dacht, oh, ik heb dit gemaakt en nu komt mijn naam nergens in voor dat ik dit heb gemaakt. Dat ik, dan kan ik ook, natuurlijk. Ja, ik wilde ook gezien worden in mijn makerschap, ja. Los van acteurs.
1: Ja, ja. Wel, de maatschappij, of het bureau wat je hebt opgericht, of de productiemaatschappij.
2: Ja, productiehuis, ja.
1: Productiehuis.
2: Black Sheep Can Fly.
1: Black Sheep Can Fly, daar spreekt iets uit van, ik ben een zwart schaap, maar ik kan wel degelijk vliegen.
2: Vliegen, ja, zeker. Ja,
1: waarom was dat zo belangrijk voor je?
2: Ja, omdat, kijk, je maakt natuurlijk nogal wat mee als je in Nederland aankomt. Vooral als je op het AZC hebt gezeten. En als je een beetje gevoelig wordt van... Je wordt echt wel behandeld ook als het minderwaardig wezen. Vooral in heel veel mensen weten het, maar binnen het systeem bij de IND, et cetera, zoveel leden, wordt je zoveel onrecht aangedaan. Om een voorbeeld te geven, we hebben in een detentiecentrum gezeten. Dat is gewoon een gevangenis.
1: Ja, met je moeder.
2: Het is een eufemisme voor een gevangenis. Hebben ze een mooi titel bij bedacht, detentiecentrum. Mijn zusje was jarig in het detentiecentrum. En ze werd 12. Dus... En daarvoor mocht ze als kind buiten spelen, terwijl we gevangen waren. En in het bureaucratisch systeem werd ze daar 12 en dat mocht niet meer. Dat is van haar afgepakt. Nou, plaats jezelf in mij. Plaats jezelf in een moeder. Er komt heel veel onrecht. Je bent heel vaak als een, ja, wat ik zei, als een minderwaardig iemand behandeld. En dan later word je daar ook nog gevoeliger voor. Hè? Uitspraken zoals, ik snap de angst voor allochtonen of minder. Dat stapelt op een gegeven moment op. En dan wil je iets recht trekken. Dan wil je toch tot soort met de pen wil je daartegen strijden. En ik weet niet meer waarom ik begon aan dit verhaal. Wat was de vraag ook? Ik heb ADHD mensen thuis, sorry. Denk aan Jochem Meijer, maar dan met AZC erbij. Ja.
1: Nou, eventjes naar nu ben ik de daad zelf.
2: Jij ook. Ja. sorry.
1: Teun, help ons.
0: Muziek.
1: Oh, muziek? Serieus?
0: Nou,
1: ja, kunnen we doen. Maar het ging over waarom je Black Sheep kent.
2: Ja, dank je wel. Ja, precies. De zwarte schaap zijn, dat is een soort... En het is ook universeel, denk ik. Het gaat natuurlijk niet alleen over kleur. En ik denk dat het dus goed was. Waar ik heel erg trots op ben bij Black Sheep Can Fly. Dat is ook ons core business is. In het gepolariseerde tijd durven wij radicaal genuanceerd te zijn. Dus... Zelfs als ik nu een voorstelling zou maken over racisme, zoals je hem behoort, zal ik ook absoluut gaan vertellen hoe racistisch allochtonen op zichzelf zijn. En snap je? Dus dat je probeert altijd het volledige verhaal benaderen, want het zijn gevoelige tijden. Mm-hmm. En ik denk misschien dat het ook te maken heeft met mij, dat ik ook gewoon mijn beste vriend, broers, ook van mijn witte Nederlanders zijn, ook mm-hmm. migranten, dat ik daar tussenin zit. Maar het wordt heel persoonlijk voor mij als iemand... Ja, zo'n uitspraak maken als alles de schuld van de witte man. Een soort selectief de geschiedenis ingaat voor een paar honderd jaar. En dan vergeet dat wij als mensheid langer bestaan. En dat het ook menselijk is.
1: Ja. Jij bent natuurlijk vooral gericht op de Nederlandse samenleving. Iemand, diezelfde John overigens, die schreef eerder vanmiddag in het gastenboek hier bij ons. Ik hoor daarnet op het nieuws dat de fascisten van de AfD volgens de exit poll 44,5% van de stemmen hebben behaald in Sachsen-Anhalt. Een Duitse deelstaat waar vandaag verkiezingen zijn.
2: Oh, dat vind ik wel een goede comment trouwens, weet je wel.
1: Ja, en hij zegt, daar kwam Hans dan overheen. Ik dus met zijn introductie van Sam en Amini. Sentimentele hond dat ik ben, was ik meteen in tranen. Dus dat gaat... Oh. Maar ben jij daar ook mee bezig met wat er in Duitsland gebeurt? Of niet?
2: Ik zeg eerlijk, toen Wilders zeg maar de grootste werd weer. Hmm. Ik weet nog dat ik wakker werd en echt soort een uur in bed lag. En ik dacht, oh god, wat gaat hier nu gebeuren? Hoe gaat Nederland eruit ziet? Ja, ik denk dat we ons massaal zorgen moeten maken hierom. En tegelijkertijd... Als ik mensen dus spreek die dan extreem rechts zijn... Zelfs mensen die op AfD zouden stemmen... Ja, ik zie toch... een heleboel mensen die zich zorgen maken over hun land. Dus een van de gesprekken die ik had, is, ik hoorde echt in zijn woorden dat hij zegt: hey broer, ik heb maar één Nederland, weet je. We moeten dat gevoel, ik heb maar één thuis, weet je. Ik kan nergens naartoe. Zeg, jij kan nog terug zijn. Ik kan nergens heen. En ik hoorde aan, ik dacht: wow, dat is gewoon een jongen die heel erg van dit land houdt. Mm-hmm. En hij stemt extreem rechts. Dus ja, het is heel dubbel. Dat je denkt: oh god, we gaan toch niet een soort Tweede Wereldoorlog weer herhalen? En tegelijkertijd, als ik met die mensen praat, ja. In een grote groep zie ik menselijkheid en zie ik mensen die zich niet gehoord voelen. En ik denk dat, ja, het wordt denk ik wel tijd dat ze serieus genomen worden. Want in mijn ervaring, de twee mensen die ik heb gesproken, ze voelen zich, dat hun pijn jarenlang is gebagitaliseerd door links. Ja. Dus iedere keer als ze het hebben over, ik heb last van migranten, is het altijd gerationaliseerd met, ja, maar het gaat maar over 3% beland in de krim. En we hebben ze ook nodig. Wat waar is, hè? Twee dingen kunnen waar zijn tegelijkertijd.
0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Maar weet jij wat het betekent, zei? Hij zei, nee, dat betekent dat ik als kind mijn moeder heb zien huilen. Omdat mijn zusje doodziek was. En een tekort had aan vitamines. En wij geen geld hadden voor fruit. Ik zei, het betekent dat ik mijn ouders heb horen discussiëren over of ze een nier te koop aanbieden. Omdat we niet verder komen. Ik zei, dit is wat het betekent. En ik zag in zijn ogen dat er een soort shift plaatsvond. In hoe die dacht over economisch vluchteling, hoe die nu denkt.

0: was Frank Teuns op de Traverso bij Les Moufatis. Zo heet het gezelschap met de badinerie uit de tweede orkestsuite van Johann Sebastian Bach. Die, en daar kwamen wij net achter, in het gebied woonde waar het nu zo ongeveer Sachsen-Anhalt is. Je zou je toch af kunnen vragen, wat zou Johann Sebastian Bach in zijn tijd zou hij gestemd hebben op een dag als vandaag?
1: Panorama Zondag met Hans Smit. Op NPO Klassiek.
0: Nou, houdt ons niet te lang bezig deze vraag. We gaan naar mijn gast weer luisteren. Saman Amini, niet pratend, maar zingend. Ja, hoe noem jij het zingen eigenlijk? Hoe noem je het rappen? Wat noem je het eigenlijk?
2: Ja, ik zou mezelf absoluut geen vocalist noemen. Ik ben een singer-songwriter.
0: Dus... Mooi, klinkt goed.
2: Ja,
0: hoe kan het?
2: Zo. Ja. Hai, hai, hai, hai, hai. Oh man. Ja. Yeah.

Het is niet zijn schuld, dit zit in zijn bloed. Zoals de vader is de zoon, zo kan het dat hij doet wat hij doet. Oh, ze zag een documentaire op net 5 nu. Dus ze zou zich kunnen voorstellen hoe ik mij voel. Maar nee, want hoe ik mij voel is hoe ik mij voel. Hoe kan het jou, hoe kan het is de grote vraag. Hoe kan het?

Maar wat zeggen ze dan? Illegale kinderen gooien wij in een cel. De koning slaapt met zijn dochters in een hotel.

0: wat zeggen ze dan?
1: Hoe kan het? Uit welk programma is die het afkomstig?
2: Integratieplan 1.
1: Het eerste, ja. Ja, waar die NRC zo enthousiast over was, die 5-sterren recensie.
2: Ja.
1: Ja. Lekker, hè? Dat lijkt me fijn, toch?
2: De eerste keer, ik kon het niet geloven. Ik dacht, dat is een fout. Ik snapte niet dat 5 bolletjes. En ja, het is fantastisch om gezien te worden. En ook omdat het ook echt effect heeft op kaartverkoop. En,
1: ja?
2: Ja, ja, zeker. Zeker. Daarom baal ik. Als het dan ook een keer niet lukt, denk je, ach.
1: Heb je dat zelf meteen in de gaten tijdens een voorstelling? Dat je denkt, dit wordt hem niet?
2: Dit wordt... Nee, ja, ik heb wel eens een voorstelling gemaakt die gelukkig... niet uitkwam, omdat het was met de corona toen. Er kwam een lockdown, echt. Op de dag van mijn première. Nog nooit was iemand blij met een pandemie, zeg maar, dan ik. Omdat het was gewoon geen goede voorstelling. Ik heb heel veel geleerd. Na die voorstelling ben ik ook cabaret gaan maken.
1: Ja, door het oog van de naald, als het ware.
2: Ja. Dus ik liep het te faken. Van, zei, ja, erg, wat jammer dat niet doorgaan. Maar echt van binnen een feest, joh.
1: Wij zijn aangekomen bij jouw derde kunstwerk. Dat is de film PAAZ. Dat staat voor Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Ja. Een film van een paar jaar geleden. Wat betekent die film voor jou? Waarom wilde je meenemen?
2: Omdat ik ook... ik hou van film. Film hebben me ook opgevoed. Hè. Toen, vooral nadat ik ouder werd. Heb ik echt alle goede films die ik kon zien, heb ik bekeken. En dit was voor mij echt een goede Nederlandse film. En ik dacht... Ik gun het iedereen om die te gaan bekijken. Dus op Netflix is het. En,
1: ja, waar gaat die over?
2: Gaat over een meisje die in een psychiatrische inrichting terechtkomt. Dat is depressed, maar ze wist het niet eens. Het is heel mooi gedaan. Die wereld wordt heel... Er zit heel veel lucht ook in. Eigenlijk een mooi verhaal over mentale welzijn. Een heel belangrijk verhaal. Ik denk echt dat het... omdat het zo vaag is, depressie en zo. Ja. Het wordt voor mensen concreet wanneer iemand niet meer het bed uit kan. Maar er zijn zoveel verschillende vormen van mentaal.
1: Zij gaat juist als een soort hyper gaat ze al 's nachts naar haar werk op de uitgeverij om een boek af te maken.
2: Ja, ja. Dus en het wordt fenomenaal gespeeld door Gaite Jansen. Ja. Dat mag ook gezegd worden. Het is ook gewoon heel mooi om naar een goed stukje kunstwerk te kijken. Mm-hmm. Ook de acteurs en... ik gun het iedereen die zich daarmee bezig had om naar die film te gaan kijken.
1: En het thema spreekt jou aan.
2: Natuurlijk.
1: Je hebt zelf daar ook mee te maken
2: gehad. Ja. Ik ben een soort trauma-expert ook. Ik denk dat ik echt ben 2 jaar cursus en ik denk ik kan een psycholoog worden inmiddels. Zoveel weet
1: Serieus,
2: ik.
1: Serieus?
2: Ja. Ik denk het wel. Ja. Ik heb laatst een compliment gekregen van mijn therapeute. Die zei, ik vertel haar hoe ik mediteer. En toen zei ze, je bespaart jezelf een heleboel geld, zei ze. Dat is een soort, je hebt een mini-EMDR, heb ik geleerd van haar. Ja,
1: of hardlopen is ook heel goed.
2: Ook. Ja, maar het is ook, ik denk dat mensen het dus onderschatten. Dus, denk je dat zo iemand als Donald Trump bijvoorbeeld... Narcisme ontstaat na aanleiding van trauma. Al die labels, dat komt ergens vandaan. Mm-hmm. In principe is hij ook gewoon een jochie... wat niet vaak genoeg is geknuffeld of gezien door zijn vader waarschijnlijk. En dat is waar trauma over gaat.
1: Wat waren de problemen waar jij mee worstelde?
2: In mijn jeugd bedoel je?
1: Nou nee, wat de reden was om in therapie te gaan?
2: In therapie? Ja, goeie. Ja, zoveel dingen, denk ik. Ik heb het lang ook ontkend, net als dat meisje in die film. Omdat, dat ontdekte ik ook, vond ik zo mooi. Dus het is als je leven lang bijna de wereld op je projecteert dat er iets mis met je is. Wanneer je toegeeft dat je hulp nodig hebt, dan bevestig je dat. En je beschermt jezelf. Daarom heb ik het te lang uitgesteld. En waar ik mee zat, ja... Heel veel onverwerkte momenten in het leven waarin ik niet heb gevoeld wat ik toen... hoorde te voelen. Als we dat moment nemen van mijn vader... waar we dat hij zegt, jij bent de man van het huis.
1: Ja.
2: Nou, ik mediteerde daar en dan zie ik dat kind van 11. En dan wat in een EMDR vraagt de therapeut ook... wat zegt het kind? Je probeert in connectie te komen met diepere lagen in je zin. En tijdens meditatie vroeg ik hem, wat is er aan de hand? En dat kind zei, en dat wist ik niet. En het was een soort overrompel 11-jarig jochie. En die zei, wat gebeurt hier allemaal? Waar gaan we naartoe? En hoezo gaat mijn vader niet meer? Gewoon dat.
1: Dat kind van 11.
2: Dat kind van 11. Wat gebeurt hier? Ja.
1: Stel je die vraag.
2: Ja, en dan gaat het over dus die traumatische momenten. Zoals dat moment. Is, je gaat er terug en je gaat voelen wat je eigenlijk hoorde te voelen. Hm. In dit geval de onbegrip. Wat was hier? En het verdriet. En het mogen voelen.
1: Ja, want jij had dat afgestompt. Hè? Je hebt veel gebloot bijvoorbeeld.
2: Ja. Dus dat blowen begon echt nadat mijn vriendin bij me wegging. Mijn eerste liefde. Of tenminste, we gingen uit elkaar. En ik was ook aan het experimenteren. Ook op de toneelacademie. Drugs hoort natuurlijk een beetje bij je reis. Studententijd helemaal als acteur. En dat ging zo heel goed gepaard. En voor ik het wist, was ik aan het blowen. En op een gegeven moment, toen ik stopte, kon ik niet meer slapen. En toen heb ik dat, ja, dacht, weet je wat, ik trek het even door 11 jaar lang. Maar ik was wel iemand die wel heel goed functioneerde. Dus ik heb nooit een dag op mijn werk gemist, et cetera. Maar het ging natuurlijk, ik denk dat dat meisje die bij me wegging. En een paar jaar later overleed ook nog eens mijn beste vriend op de toneelacademie. Dat waren de laatste druppels in een emmer wat al heel lang vol was. Dus ik denk dat mijn therapeut zei ook van, Jezus, je bent zo sterk. Want je bent heel lang doorgelopen met een gebroken been. Uiteindelijk, ik denk, het is onontkombaar als je AZC hebt meegemaakt, als je niet in therapie gaat. Ik vind eigenlijk iedereen in therapie moet. Al zijn het een paar sessies, maar...
1: Ja, jouw moeder en jouw zusje hebben jou eigenlijk met die volle emmer ongelooflijk geholpen, toch? Die hebben min of meer gezegd van, nou is het genoeg.
2: Ja, het was... Nee, grappig. Zij hebben het gezegd, maar het resoneerde pas bij me toen mijn vriendinnen tegen me zei. Ook omdat zij zo'n hetzelfde type leven had. En zij was het doorlopen. En ze zei, ja, het is oké, je moet het doen. En nu wil je gewoon... Zij heeft me een beetje doorheen begeleid. En ook op een gegeven moment, je functioneert gewoon niet meer, man. Het is gewoon, ik weet dat ik dan terugkwam van vakantie. En de klap van het heerlijke leven in Thailand. En opeens terugkomen in het oude leven was zo groot. Dat ik soort, ik denk, hier, waarom ben ik aan het huilen? De traan, het stroomt gewoon. Ik weet nog bij toen met corona. Nou, toen was ik al volgens mij gestopt met blowen. Maar ik was aan het wegwerken. Ik was een workaholic. En nou, dat werk werd van me afgepakt. Want ja, je kan niet meer werken. En ik weet nog dat ik dacht, wat is dit? Ik ben een soort volwassen man. Ik wil alleen maar huilen bij mijn moeder. Wat is hier aan de hand? Wat is going on, gewoon? En mijn moeder helpt me heel erg. Dat als ik moet huilen, dan ga ik... Ja, ik denk... macho mannen zullen me uitlachen, maar het boeit mij niet. Dan ga ik op haar schoot liggen. Dan houdt ze mijn handen vast. En dan streelt ze over mijn arm terwijl ik aan het huilen ben. En mijn moeder is ook heel spiritueel gesteld. Dus wij kunnen dat heel erg fijn. Ja, dat is een betere, gezondere manier om... Ja, om te dealen met emoties dan het weg te blowen, weg te denken voor mij.
1: Geweldige therapie.
2: Ja, toch? Ja, en gratis. Hey, mijn moeder hoeft het niet te betalen. Scheelt weer €125.

0: Dat was een deeltje uit Sprookje, compositie uit 1923 van Leos Janáček. Je hoorde Nicolas Altstedt op de cello en Vasil Saï op de piano. Ja, we zijn toegekomen aan het vierde kunstwerk van Saman Amini. En dat is, ja, dat is leuk. We gaan weer terug naar Perzië eigenlijk, naar Iran. Want Siavash Komaishi, daar begonnen we min of meer mee. Nu zijn we aangekomen bij zanger Homayoun Shayaran. Zeg ik dat goed?
1: Ja.
0: En dat stuk heet Wanoushje. Wat is het voor stuk en waarom is het voor jou zo belangrijk?
1: Terwijl ik schrijf, afhankelijk van waar de voorstelling over gaat, gebruik ik een bepaald soort muziek. Dus bij integratieplan heb ik alleen maar Bob Marley opgezet. En tijdens het schrijven van een stuk over, dat heet Augustus 41. Dat gaat over wanneer de Tweede Wereldoorlog vallen de Britten en de Sovjet Iran binnen. En in die 5 jaar dat ze daar zijn, vallen er tussen de 2 en 10 miljoen doden in Iran. Dat weet, heel veel mensen weten dit niet. En toen kwam ik de muziek tegen. Dus terwijl ik dit schreef, luisterde ik naar hun en veel Iraanse klassieke muziek. Omdat ik toch in die tijd wilde zijn of toch een soort verbintenis zocht met het Persische cultuur.
0: Zullen we luisteren?
1: Ja.

0: de stem van Homayoun Shajarian bij het Seamork Orchestra onder leiding van Homan Kalatbari met Wanoushe. Waar gaat dit lied over, overigens?
1: Ja.
0: Of maakt dat eigenlijk niet uit jouw
1: tekst? Heel eerlijk, ik weet niet. Ik heb nooit echt naar die tekst geluisterd op die manier. Dus ik heb hem misschien 100 keer opgehad en geluisterd en een kunst meegemaakt.
0: Het gaat meer om het, waarschijnlijk om het metrum.
1: Ja. Wat is ook, ik had het ook opgeschreven naar jullie redactie toe. Het is die streken, Midden-Oosten en het Perzische Rijk. Kijk, ik zie, we zijn allemaal mensen, de 10.000 jaar geschiedenis behoort tot ons allen. Mm-hmm. Maar als we gaan kijken hoe onze samenleving is ingericht in het Westen, daar krijgen Midden-Oosterlingen veel te weinig credit voor, van hoeveel ongelooflijke belangrijke rol ze hebben gespeeld. Ook als het aankomt op muziek, instrumenten.
0: Het gaat altijd over de Grieken en over de Egypten.
1: Helaas wel. Wat ook goed is, maar geef ons ook een beetje credit, maar we hebben ook bijgedragen. De eerste wetten van humanisme, die zijn in het spijkerschrift gegraveerd, geloof ik. Dat was Cyrus the Great.
0: Ja, Cyrus, de grote koning.
1: Ja, die heeft de Joden van Babylon bevrijd, et cetera, et cetera. Dus het is ons een groot gemis, denk ik ook. Ja. Want het helpt ook bij humaniseren van Midden-Oosterlingen. Dat je ons niet alleen ziet als, weet ik veel, de paar Syriëgangers die hier misschien problemen maken. Maar het gaat veel verder, veel dieper. Dieper dan, dan de meeste mensen weten en denken.
0: Ik zag gisteren The Odyssey van Christopher Nolan.
1: Ik heb hem nog niet gezien.
0: Oké, nee, ik zag niks. Maar zou je een vergelijkbare film kunnen maken over over Syrië?
1: Nee, onmogelijk. Nee? In de zin, ik zou het kunnen, maar niemand gaat het financieren. Nee, dat zou maar kunnen. Dat je in Hollywood het propaganda wat er jaren is verteld, die zouden opeens Midden-Oosters gaan humaniseren.
0: Dat kan niet. Nee, dat wordt natuurlijk het...
1: Ik zou het wel kunnen maken, maar ik denk niet dat iemand het wil financieren. Ik denk dat genoeg mensen het wel zouden willen zien, maar dat is weer iets anders.
0: Ja. Eerder schetste je hoe je in die column van hoe je bij Spijkers met Koppen toen in februari Iran werd binnengevallen, althans werd aangevallen door de Verenigde Staten en Israël. Mm-hmm. Dat jij bijna geïrriteerd was over het feit dat het over de rotondes in Deventer ging in plaats van over dat onderwerp.
1: Hoe ver hebben we het geschopt in Nederland dit een probleem is. Hoor. Maar, ik magitaliseer een gevoel niet.
0: Maar houdt het je nu nog veel bezig? Heb je nog familie daar waar je contact mee hebt bijvoorbeeld? Over hoe het gaat nu? In Iran.
1: Ja, zeker. Maar alles went in het leven, man. Dat is ook weer zoiets.
0: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Ook zelfs toen wij vastkwamen te zitten in het detentiecentrum. Mm-hmm. Op een gegeven moment, na week 5, had ik toch een soort schemaatje. Dan eet ik dit. En vandaag eten we dit. En dit is dan op tv. Ik was aan het overleven binnen het. En dat geldt denk ik ook voor zo'n oorlog als in Iran. De eerste keer ik stortte in elkaar. Maar inmiddels is het ook helemaal geen frontpagina nieuws. Het is verschrikkelijk. Maar mijn hart bloedt net zo hard voor wat er gebeurt in Oekraïne en in Afghanistan. Maar je kunt niet ontkennen dat wanneer het jouw geboorteplek is, dat een ander effect heeft.
0: Dat
1: heb ik ook echt geleerd. En heb ik me ook online voor verontschuldigd toen destijds met Je Suis Charlie, dat mensen heel actief erover deelden. Een grote groep migranten zeiden, jullie zijn hypocrieten, want waarom zijn jullie niet Je Suis Palestina? En toen ik dat zelf meemaakte, dan heb ik gezegd, I'm sorry. Ik heb jullie uitgemaakt, basically, voor racisten. Mm-hmm. En het is heel menselijk dat je hart eerder uitgaat naar een plek waar je geweest bent.
0: Dus jij bent nu heel erg op zoek naar de nuance in wat je doet. Je noemt dat de radicale nuance. Je wil iedereen aan het woord laten in feite, toch?
1: Ja, en tegelijkertijd ben ik ook absoluut niet vies om af en toe mensen die leugens verspreiden voor beroep, die te pakken. Waar, of je nou links bent of rechts, daar ben ik absoluut niet bang voor. Maar ik probeer het verhaal zo gelaagd mogelijk te vertellen. Ja, en als je het dan hebt over racisme, dan moet je alle kanten gaan benaderen. En dan moet je ook eigenlijk een beetje teruggaan in de menselijke geschiedenis. En dat noemen ze nuance. Maar ik vind het mijn plicht bijna om een gelaagd verhaal te vertellen. En als je dat oprecht doet, wordt het genuanceerd vaak.
0: Worden die voorstellingen die jij wilt gaan maken over je moeder en misschien ook over je vader, worden dat hele andere voorstellingen?
1: Die over mijn moeder zeker. Want het wordt echt een familiedrama. En mijn moeder is aanwezig op het toneel. Mijn moeder kan echt weergaloos mooi zingen. En dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Ik heb altijd over mijn moeder verteld, maar zij was er nooit bij. En dit ook met twee... ik denk dat voor je publiek dat het misschien de meest interessante voorstelling zou kunnen zijn. Omdat ook, muzici. Eén is een meester in daf, is Iraans Persisch instrument. Maar hij speelt ook klassiek piano ongelooflijk mooi. En dan mix je dus dat Oosterse met met Billy, die heel goed bas speelt en piano, en die werelden gaan bij elkaar komen. En dan gaat mijn moeder eronder zingen. Ik heb de opening gedaan in het Parktheater in Eindhoven met Stef Bos. En er was een andere vrouw, Farnoes, die zong dan een soort gedichten van Rumi op zijn piano. En dan maakte hij de vertaalslag naar Nederlands. En dan zie je ook hoe prachtig de Nederlandse taal is. En hij had het dan over, je kijkt de sterren in de hemel niet meer aan. En het is zo fantastisch dat die werelden dan bij elkaar komen. Dus ja, het wordt anders. Het wordt echt klassiek muziek, Iraans, die samenkomt met ja, mijn teksten, oude Persische gedichten. En dan daaronder ja, het levensverhaal van mevrouw Harouni, mijn moeder.
0: Ja, wanneer gaat dat spelen?
1: 23 oktober 2027. Volgend dus we moeten jaar. Allemaal nog even wachten. Ik ben het aan het schrijven nu, maar het is volgend jaar. Ja,
0: ja, het is wel de ultieme liefdesverklaring aan je moeder, hè, om haar op het toneel de ruimte te geven.
1: Ja, maar in het verhaal wordt ze ook wel aangepakt. Oh. Ja, nee, ik heb tegen haar gezegd, ma, ik ga die voorstelling maken, maar dan ga ik ga je niet op een voetstuk zetten. Je bent niet een held, je bent een mens. En ze zei, jawel, dit wil ik, dit wil ik.

0: delen waren dat uit een concert voor viool en strijkorkest van Georg Philipp Telemann met Isabelle Faust op de viool bij de Academie voor Alte Muziek Berlin onder leiding van Bernard Falk. Vork.
1: Panorama Zondag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, en met Saman Amini als gast vandaag. Ja, Saman, fantastisch zoals je ons door dat landschap hebt geloodst de afgelopen 2 uur. We hebben een kijkje gekregen in jouw jeugd, dankzij die prachtige klank uit Iran van Siavash Komaishi.
2: Yes.
0: De uitspraak is er daar nog op verbeterd. In
2: ja, het is echt sprake van progressie.
0: Ja, zeker. We zagen die dwarrelende blaadjes die jij, die jij als beeld bij die muziek hebt. We leerden de rauwe realiteit kennen met Tupac Shakur. Jouw grote voorbeeld als jeugd, als een jochie van 13. We hoorden hoe je in contact kwam met theater dankzij de vrolijkheid. En we hadden het over de film Paas, P-A-Z, die voor jou ook heel belangrijk is geweest. En we sloten af met jouw kijk op de realiteit en de nuance die daarbij hoort. En kijken ook uit naar de voorstelling die jij met je moeder gaat maken. Als bedankje voor dit alles willen we je heel graag een persoonlijk cadeautje aanbieden. Een persoonlijk muziekadvies, een muzikaal cadeautje van onze gewaardeerde muzieksamensteller Teun Faber. Daar is hij. Daar staat hij.
3: Even de mic aan.
0: Hallo. Hallo.
3: Ja, even de mic. Dankjewel, Willem-Jan. Ja, beste Saman. Voor jou heb ik een van mijn favoriete muzikanten. Dat is Kia Tabassian. Hij is een van oorsprong Iraanse setar-speler. Mm. En hij is op zijn 14e ook gevlucht uit Iran. Toen kwam hij in Canada terecht. En je zei daar straks heel mooi dat we 10.000 jaar aan muziekgeschiedenis hebben. En heel vaak gaat niet de erkenning naar de bron of de oorsprong en niet naar niet-westerse of niet naar gaat de erkenning niet naar de niet-westerse instrumentalisten en muzikanten. Zoals we eerder de oud hoorden, eigenlijk de Arabische voorvader van wat wij nu in Europa de luid noemen, zoals we die kennen. En deze Kia Tabassian, die doet daar echt wat aan. Hij verzamelt mensen om zich heen uit alle windstreken waarmee hij muziek maakt. Hij duikt in eeuwenoude partituren om terug te gaan naar de bron. Maar hij improviseert ook met mensen, letterlijk uit alle windstreken met wie hij muziek maakt. En dat doet hij in deze opname, het heet Ver Isfahan, naar Isfahan. Maar dat doet hij met de Senegalese kora-speler Ablaye Sissoko. Dus voor jou heb ik Kia Tabassian en zijn ensemble Constantinopel. In oktober is hij weer in Nederland en dan heeft hij een heel ander programma in de voetsporen van Sint Franciscus in Egypte. Mm-hmm. Maar nu gaan we luisteren naar Ver Isfahan.

0: Constantinopel. Improviseerde dit Ver Isfahan van Kia Tabassian en Abel Sissoko. Het persoonlijk muziekadvies van Teun voor Saman Amini. Wat vond je ervan?
1: Prachtig. Dankjewel voor het advies. Ik dacht, jullie gaan me een kaartje geven voor wanneer in oktober komt. Maar jullie budget is op, of niet?
0: Ja, nee, jullie hebben geen geld meer.
1: Nee, ik ga kijken. Dankjewel. Het is prachtig. Ja, echt heel mooie muziek.
0: Nee, wij verdwijnen eind van dit jaar. We hebben geen geld meer. Dank dat je onze gast wilde zijn. Het was zeer
1: een enorme eer. Dank jullie wel dat jullie het verhaal wilden uithoren. Ik hoop dat mensen thuis ook ondanks mijn ADHD het allemaal kunnen volgen.
0: Ik krijg allemaal prettige reacties, ook over dit programma sowieso. Maar ook als jij, met jou als gast, dus dank daarvoor. Dank voor al jullie lieve reacties. We hopen ook dat dit programma na december nog kan blijven bestaan. Maar goed, daar gaan we niet over, helaas. Nog even over de voorstelling. Het integratieplan 2 in de Kleine Comedie. Woensdag en donderdag. Er zijn nog kaartjes.
1: Ik geloof dat het is uitverkocht. Maar 17 en 18 oktober sta ik weer in Kleine Comedie. In oktober speel ik 8 voorstellingen in Utrecht. Dus als mensen willen komen kijken, dan kan het nog.
0: Oké, dank. Als je meer wil weten over dit programma, dan kan natuurlijk altijd via de site. En dit programma terugluisteren, dat doe je in je favoriete podcast-app. Volgende week zijn we er weer. Dan heb ik journalist, schrijver en Amerika-kenner Frans Verhagen als gast. Ik hoop dat je er dan weer bent. Dan is Saman waarschijnlijk op het theatergala in de Schouwburg, of niet?
1: Misschien.
0: Hier gaan we zo verder met het zomeravondconcert vanaf het Festival Oude Muziek in Utrecht. Ab Nieuwdorp vertelt je zo meer. Wij eindigen zoals we begonnen met Reza Vali. Ja, nog een klein minuutje. Fijne avond, tot de volgende keer.
1: Fijne avond.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1979, naar het net geopende Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Jordi Savall en zijn ensemble Hesperion lieten horen hoe verrassend modern middeleeuwse muziek kan klinken. Het concert werd de voorloper van het festival Oude Muziek. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij krijgt volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De christendemocratische CDU is meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Deense oud-koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De 86-jarige voormalig vorstin heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit tegen Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Ronald Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Pam, pa, padappa. Pa,
2: padappa. Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
8: Nee, Attens met ds.nl.
10: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert presenteert Festival Oude Muziek Utrecht met Ab Nieuwdorp.
11: Ja, een heel goede avond op alweer de laatste dag van Festival Oude Muziek Utrecht 2026. 10 dagen lang hebben we u meegenomen door dat festival langs oude en nieuwe stemmen door eeuwenmuziek vanuit kerken, concertzalen en hier natuurlijk op NPO Klassiek. En vanavond maken we de cirkel rond met bijzondere opnamen van deze festivaleditie met de jonge muzici, ook van het Internationaal Van Wassenaar Concours. Een interview ook met de juryvoorzitter Krijn Koetsveld. En later vanavond kijken we met festivaldirecteur Xavier van Damme nog even terug op 10 dagen Giving Voice. En kijken we ook alvast vooruit, inclusief een scoop, jawel, naar het Festival Oude Muziek 2027. Maar nu blijven we nog bij dat thema Giving Voice, want om stemmen draaide het. Stemmen die eeuwenlang hebben geklonken, stemmen die verdwenen zijn, stemmen die opnieuw worden ontdekt. En soms ook stemmen waarvan we eenvoudig niet weten van wie ze waren. En juist daarom beginnen we deze laatste avond met een vraagteken. Anonima. Anonima met een vraag tegen de achtste. Zo heet het programma namelijk van het Solazzo Ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya. Concert dat we vorige week zaterdag opnamen in de Jacobikerk in Utrecht. Anonima met een vraagteken, want als in een middeleeuws of renaissance manuscript geen naam van een componist staat, stellen we ons daar bijna automatisch een man bij voor. Maar waarom eigenlijk? Danilevskaya beweert nadrukkelijk niet dat al deze anonieme muziek door vrouwen geschreven is. Nee, ze wil iets anders, onze reflexen en onze vooringenomenheid aan het wankelen brengen. En daar vroegen wij haar dus over. En wat is het idee, vroegen we haar zelf aan achter dit programma. Anna Danilevskaya, zij gaat antwoorden op die vraag. En daarna horen we het ensemble in onder andere J'aimerais mon ami, ravi d'amour, comme je voulais partir en une femme désolée.
12: So I was wondering why in the 15th century we don't have female composers, because we have them before and we have them after. And I got very puzzled about it. Of course, it has societal reasons, but it cannot be that there was no impulse in women into making music and composing music. So I did a database of all the anonymous pieces of the Loire Valley Chansonniers, which are my repertory, the main books. So it's 6 books. I took all of them. I expected to find 12 or 15 maybe pieces that would be anonymous and with female narrator. And then I collected them and added the neutral text as well, the one where it's not clear whether it's man or woman singing. And I came up with almost 60 pieces, which is a very big corpus. And in all musicology, the imagination goes immediately to a male composer, and it's always referred as he, etc. But actually, for me, it was more a way to challenge ourselves today, to challenge the public, the musicians, the musicology, to just imagine something else. I'm not saying that they are necessarily written by women, but what I like is the reflection, the exercise that we have to do around it.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Solazzo Ensemble onder leiding van Anand Danilevskaya met het begin van hun concert in de Jacobikerk in Utrecht. Festival Oude Muziek 2026. Laatste stuk, wat we zojuist hoorden, heette Henri Flippin. En dan denk je bij Henri Flippin, kijk, daar hebben we eindelijk onze componist. Niet dus. Het is de man, Henri Flippin, die in de tekst wordt genoemd. De naam van degene die de muziek schrijft. Nog altijd verdwenen in de tijd. Ja, en dat is precies het spel van dit programma Anonima van het Solazzo Ensemble. Luisteren naar wat er wel is en niet te snel invullen wat we niet weten. Nu gaan ze verder met Comme femme desconfortée, als een ontreddende vrouw, ook weer van een anonieme componist.

Het Solazzo-ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya met als laatste lied, wat we zojuist hoorden, Sans rencontrer tout de accord. De tekst zegt ongeveer, zonder alles meteen uit te spreken, laat echte trouw ons bijeenhouden. Ja, en daar sluit het volgende bijna wonderlijk mooi op aan, want dat begint met een stuk dat heet Ce que ma bouche n'ose dire, wat mijn mond niet durft te zeggen. En daarna trekken we verder naar de meibomen en de buitenlucht en uiteindelijk wordt er ook nog even stevig gedronken, het Solazzo-ensemble.

Het Solazzo-ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya. Ja, in 2014 opgericht in Basel. En een jaar later vielen ze al in de prijzen bij de internationale oude muziekcompetitie in York in Engeland. Sindsdien heeft Solazzo zich ontwikkeld tot een gevestigde naam in de middeleeuwse muziek, met Anna Danilevskaya als artistieke motor. En in dit programma zaten ze ook lekker dicht bij de alledaagse muziek uit de middeleeuwen. Verrassend, die oude teksten. In het volgende deel gaat het niet alleen over liefde en devotie, maar ook heel letterlijk over een vlow in een hemd, ma chemise, en zelfs over twee luizen, ook in een andere chemise, een ander hemd, die daar worden gevonden. Maar eerst gingen ze verder met iets veel lieflijkers, namelijk Chiara Fontana, de heldere fontein.

Ja, het Solazzo-ensemble onder leiding van Anna Danilevskaya in de Jacobikerk. U hoort het, het publiek bleef klappen. En terecht, hè. Het blijft te horen, dat applaus. Na al die anonieme stemmen wilde niemand dat ensemble zomaar laten verdwijnen. Dus nog een keer terug naar die vrolijke, zinnelijke wereld van mei, ochtend, dauw en de liefde in Sous les branches, en La Roussée en Ce joli mois de mei. De toegift van het Solazzo-ensemble.

0: natuurbeleving in muziek van een anonieme componist. Want dat was hun programma ook, Anonima. Ja, welke componisten daarachter zaten, achter die mysterieuze integrerende naam. Dat zouden mannen, maar ook vrouwen geweest kunnen zijn. Interessante uitgangspunten van dat Solazzo-ensemble in hun concert onder leiding van Anna Danilevskaya. Afgelopen zaterdag 19 augustus in de Jacobikerk Utrecht. Opgenomen door technici Rob Heerschop en Jesse Borkens.
1: Het Zomeravondconcert presenteert Festival Oude Muziek Utrecht met Ab Nieuwdorp.
0: Ja, en van de Jacobi nu naar een andere mooie Utrechtse kerk. We gaan naar de Nicolaikerk, want die was afgelopen vrijdag het toneel van de finale van het Internationaal Van Wassenaar Concours. Dit jaar de Early Edition, muziek uit middeleeuwen en renaissance. Het jaarlijkse concours ter het Festival Oude Muziek Utrecht, waar een nieuwe generatie oude muziekensembles zich presenteert. Met niet alleen technische kwaliteiten, maar ook eigenheid, lef en een overtuigend muzikaal verhaal. Na de 10 ensembles in de halve finale van afgelopen woensdag stonden er vrijdag 3 ensembles in de finale. La Capriola, Interlineas en Matica de Flor. Voor hen zat een internationale jury klaar. Saskia Kolen, Thomas Baeté, Tore Tom Denies en Stefan Morent. Met als juryvoorzitter Krijn Koetsveld. En na de muziek, het juryberaad en de bekendmaking van de prijzen, sprak ik met Krijn in de nog nazinderende Nicolaikerk. Over jong talent, over waar een jury nou eigenlijk naar luistert. En over een onverwachte mededeling die Krijn deed tijdens die finale. Krijn Koetsveld, voorzitter van de jury van het Internationaal Van Wassenaar Concours. Krijn, hoe heb je deze editie beleefd?
2: Ik vond het in meerdere opzichten bijzonder, omdat ten eerste deze early edition heeft zo'n enorme sprong gemaakt in kwaliteit. Dus er waren gewoon 3 ensembles. Ik zei al tegen het publiek, gemiddeld is een 8 en ben je klaar voor het professionele podium. Dat was het starting point. Daarmee kon de jury ook verder. En het bleek dat ze alle 3 deze ensembles waren allemaal boven dat gemiddelde.
0: En hoe ga je dan verder als jury?
2: Nou, dan ga je gewoon zeggen van, dat hebben we van tevoren nadrukkelijk besproken. Denk er goed over na wat je zegt, want het zit dicht op elkaar. Dus kijk goed hoe je becijfert. Wees daar heel scherp op. En laat alle 3 de elementen die we kiezen hebben, stijl, ensemble spelen, presentatie, laat dat goed tot je doordringen, wat je ziet en wat je hoort. Maar de verschillen waren dus relatief klein, ondanks dat we het unaniem eens waren. Maar dan weet je dat op elk punt, en dat heb ik natuurlijk ook gezegd.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Besloten hebt om afscheid te nemen. Toch even een reactie van jou, hoor.
2: Ja, weet je, ik heb daar de afgelopen jaren al wel eens vaker aan gedacht. Van je moet ergens aan beginnen, maar soms moet je er ook aan mee ophouden. En dan kunnen er allerlei redenen zijn van, nou, ik heb het wel gezien. Of ik ga andere dingen doen. Of, nou, weet ik veel. Van dat soort triviale redenen. Maar er komt bij dat ik ziek ben. En dat ziet er niet zo vreselijk hoopvol uit, zou ik maar zeggen. Dus dat was een andere reden die erbij kwam. En toen heb ik mijn knopen geteld. En eigenlijk aan het begin van deze week besloten, laat dit maar de laatste zijn. Het is een mooi moment.
1: Het is een heel mooie editie gebleken om hiermee afscheid te nemen. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat je niet toch nog een klein beetje betrokken blijft bij het internationaal volwassenenconcours. Hoef je niet op te antwoorden. Want je gaat natuurlijk een opvolger zoeken, denk ik. Die is misschien al in de smiezen. Is al iets bekend? Toch even een scoop?
2: Nee, want het bestuur wist het helemaal niet. Dus ik wilde expres niet wel aan het bestuur laten weten. Want voordat je het weet word ik dan het leidend voorwerp van allerlei gedoe met bloemen en cadeaus. En weet ik van, en daar ben ik helemaal niet van. Want uiteindelijk, deze competitie doe je samen met jou, met het publiek, met de ensembles, met de organisatie. Die horen allemaal bij elkaar. Dus als ik dan, en niet dat ik schuw ben voor een beetje aandacht. Maar dan denk ik van, dat zou afleidend zijn. Het gaat niet over mij.
1: Heel mooi. Het is een groepsgebeuren dat heel organisch is ontstaan, 40 jaar geleden. Krijn, als je het vergelijkt, die eerste edities met hoe je het nu zeg maar achterlaat. Toch nog even van binnenuit, wat heb je zien gebeuren op dit festival?
2: Nou, het gemiddelde niveau is enorm gestegen. In het begin hadden we heel vaak edities waar we geen eerste prijs uit reikten. Want een 8 was, dat zeg ik altijd aan het begin, van we moeten cijfers geven. Ja, op basis waarvan. Ik bedoel, wat is een 7? Een 7 is niks. Dus als je begint te tellen bij 1 is het gewoon de 7e 7, maar het is niks. Dus ik zeg dan altijd van, 8 is klaar voor het professionele podium. En dit was de eerste editie dat alle prijswinnaars gemiddeld minstens een 8 hadden. Dus wat we hebben bij deze Early Music Edition, de eerste keer dat we Early Music deden, waren er bijna geen zangers. En als het zangers waren, waren het slechte zangers. En nu ineens zag je dit. Het was, ik bedoel, geweldig. Zo'n quintet, die twee vocale solisten, geweldig. Dus is er heel veel gebeurd. En ik denk, kijk in de wereld om ons heen, toen wij begonnen, wie had daar nou ooit van gehoord? Ja, niemand dus. En nu kent iedereen het. En dat helpt enorm. Dus de faam van deze competitie, die is gestegen, maar ook de waarde ervan is gestegen. Terwijl ik met bijvoorbeeld Sigiswald Kuiken, die altijd een groot tegenstander was van competities, ik ben het ook met hem eens. In die zin, dit is een manier om je hoofd boven het maaiveld te krijgen. En ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, dat is niet, daar horen, zijn we niet van, doen we het anders. Maar dit is dus een manier om het te doen. En die manier heeft zich in die zin bewezen, kijk naar de publieke belangstelling. Ja, je hebt de laatste weet ik het hoeveel ook meegemaakt. Ik bedoel, ik wist niet wat ik zag woensdag. En toen dacht ik, oh, ja, dat dus.
1: En ik zag volgens mij ook nog even iemand die jou bedankte. Een inmiddels al gevestigd muzikus voor wat deze competitie en ook wat jij hebt betekend. Hè? Voor het lanceren van nieuw talent.
2: Ja. Ah ja, joh. Ik heb gewoon gedaan waarvan ik dacht dat het gedaan moest worden. Ik heb er nooit heel diepzinnige gedachten over gedaan. Ik vond toen was ik 32 dus, 40 jaar geleden. Toen vond ik het belangrijk dat ik zag het gebeuren, ik zag het zijn. Al die oude jongens, die broertjes, de Kuikens en nou ja, noem al die ensembles toen maar op. Die bepaalden het gewoon. De helft van de subsidie ging naar één plek. En gaan ze maar door. En toen dacht ik, dat is oneerlijk. En dus die jonge talenten moeten geholpen worden. Ik was zelf 32, dus ik hoorde helemaal niet bij die gevestigde orde. Ik heb wel de gevestigde orde uitgenodigd. Marie Leonard zat in de jury, Frans Vester, de traversespeler, die zaten in de jury. Want ik vond het belangrijk dat die communicatie. En als jij vroeg, dat is eigenlijk een hele goede vraag, van wat is er nou veranderd? Dit zie je dus wat er veranderd is. We hebben er nooit een clubje van gemaakt met telkens dezelfde juryleden. Want dan krijg je weer dat je de wereld door een tuinslang ziet. Dus elke keer anderen, zodat dat gesprek op gang kan komen. Ik bedoel, ik kende van de 4 juryleden, kende ik

0: er één en de rest niet. En dat is alleen maar mooi, want dan moet je elkaar even de nieren proeven.
1: Zoveel over te vertellen, zoveel over te zeggen over dit fantastische concours, internationaal van Wassenaar Concours. Krijn, dank voor al die mooie jaren. En ja, we blijven nog heel lang nagenieten. Dank.
0: Dankjewel.
1: Ja, dat was dus afgelopen vrijdag. En we blijven nog bij die vrijdag de finale. Dit was Krijn Koetsveld, juryvoorzitter, vakjuryvoorzitter van het Internationaal van Wassenaar Concours. Ik ga nog even alles op een rijtje zetten qua prijzen, want dat zijn er nogal wat. Derde prijs van de vakjury ging naar Interlineas, dat vocale ensemble waar Krijn het over had. Tweede prijs was voor Matica de Flor. En dat ensemble had nog meer te vieren. Matica de Flor won ook de Otto van Wassenaar Publieksprijs en de Festival Oude Muziekprijs. En die laatste prijs levert een toekomst. Komstig concert op tijdens het Festival Oude Muziek of de Festival Oude Muziek Tournees. Maar die eerste prijs van de vakjury die ging dus naar La Capriola. Vijf jonge muzici samengekomen rond hun liefde voor de klankwereld van de Renaissance. En vrijdag dus die winnaars. En natuurlijk sprak ik ze meteen na afloop nog even. Sopraan Camille Frisch die vertelde me wat die eerste prijs voor hen betekent. En vanuit haar reactie gaan we meteen naar de muziek die ze speelde tijdens de finale. Muziek van Adriaan Willaert.
2: Well, I'm Camille Fritsch, and I'm the singer of the ensemble, which is always a bit funny because the ensemble is really sought as a violin concert, and then it has a singer also, and it also has a lute player, Martin.
3: What is it like to be on stage just high in adrenaline after just having performed and then to be faced with feedback? Could you give us a concrete example of the semi-final or today's final and the feedback session?
2: Yes, it's a strange experience, I won't lie. Especially since we're in front of cameras and with a microphone for the whole audience to hear. So it's quite a moment. But then today's, especially for the finals, the jury was exceptional. And I think they also had more time to really deliver the notes that they had. They start with the general impression about the performance. And then they say, okay, what can I try to tell you to improve, to look further, to research other stuff. For example, about the arrangements we made of the pieces. One of the pieces, which is a popular one, Cingarissimo, we were asked, okay, do you really believe that the one voice you selected for the singing melody is necessary the voice, the right selection, the soprano part would be the best pick? Or maybe do you think, because in oral traditions the tenor is also very important, how do you feel about that? So it really gives us things to think about.

Chingari Simov van Adriaan Willaert, de binnenkomer van La Capriola. Het eerste werk in hun finale programma Internationaal van Wassenaar Concours afgelopen vrijdag. Misschien was u er wel bij en klapte u ook voor hen. We nemen nog een stukje mee uit dat winnende finale programma. Drie miniaturen nu, steeds een beetje feestelijker. We bouwen het op. Propina del Melior, daarna Francesco Patavino's Un Cavalier di Spagna en als uitsmijter een echte renaissance hit, namelijk Rodrigo Martinez.

Enthousiast publiek, je hoort het in de Nicolaikerk. Afgelopen vrijdag finale internationaal van Wassenaar Concours. Applaus voor La Capriola met als uitsmijter Rodrigo Martinez. Ja, Nicolaikerk dus, hè, van Wassenaar Concours. En wie meer wil weten over het internationaal van Wassenaar Concours, de jonge ensembles en deze early edition, alles is terug te vinden via oudemuziek.nl, inclusief de beelden, want onze collega's van Early Music Television die waren erbij. Kunt u zien hoe het plezier ervan afspatten. Ja, en van al dat jonge vuur gaan we nu ineens een heel andere kant op. Dat wil zeggen, we duiken even diep het festivalarchief in. En we gaan naar Festival Oude Muziek Utrecht, 27 augustus 1999. Maar ook daar begint het eigenlijk met een lied. L'homme armé, de gewapende man, dat was een van de beroemdste wereldlijke melodieën van de 15e eeuw. Geen drinklied, zoals soms wordt gezegd. Nee, de tekst waarschuwt voor de gewapende man. L'homme armé roept op jezelf te wapenen. Waar het lied precies vandaan kwam, weten we niet. Maar componisten die waren er dol op dat wijsje. Ze namen die wereldlijke melodie mee, de kerk in, jawel, en gebruikten haar als muzikale ruggengraat, als cantus firmus, voor complete missen. Josquin des Prez, die deed er iets buitengewoons geraffineerds mee. In zijn Missa L'homme armé super voces musicales laat hij die ene melodie steeds hoger beginnen. In het Kyrie op Do, in het Gloria op Re en dan Mi, Fa, Sol en uiteindelijk La. Alsof die gewapende man tijdens de mis langzaam de toonladder opklimt. Of, zo je wilt, de belegeringsladder die tegen de kantelen van een belaagde stad is gezet. Ja. En binnen dat thema van dit huidige festival, want het is nog steeds bezig, we zitten op dag 10, is dat bijna onweerstaanbaar. Giving Voice, een wereldlijk lied dat een nieuwe stem krijgt in de kerkelijke liturgie. Terug dus naar 1999, de versie van Josquin des Prez, zijn Missa L'homme armé, door toen The Talis Scholars, onder leiding van Peter Phillips.

0: de Tennis Scholars, onder leiding van Peter Phillips in Missa l'Homme Armé, Super Voces Musicales van Josquin des Prez.
1: Het zomeravondconcert presenteert Festival Oude Muziek Utrecht met Ab Nieuwdorp.
0: Ja, en we blijven bewust bij de Tennis Scholars. Springen ruim anderhalve eeuw vooruit naar Polen, naar Bartolomiej Pekiel. Pekiel was in de 17e eeuw kapelmeester van de Wawelkathedraal in Krakau, waar een eeuwenoude traditie van vocale polyfonie leefde. En luister nu naar de titel van de mis, die zometeen gaat klinken: Missa Pulcherrima ad Instar Praenestini. Ja, die laatste woorden betekenen in de stijl van Palestrina, de grote polyfone componist uit Rome. Ja, dus ook hier op deze laatste avond van het Festival Oude Muziek, van het thema Giving Voice, horen we eigenlijk een stem die door de eeuwen wordt doorgegeven. Pekiel die kijkt in de 17e eeuw dus terug naar de renaissance-stijl van Pierluigi Palestrina. En wij luisteren er vanavond opnieuw naar, Giovanni Pierluigi de Palestrina, via de Tennis Scholars en het festivalarchief van 1999.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: De Teller Scholars, onder leiding van Peter Philips, met de Missa Pulcherrima ad Instar Praenestini van de Poolse componist Bartłomiej Piekiel. Ja, een opname uit het festivalarchief van 1999 op deze tiende en laatste festivalavond van 2026. Ja, en zo tegen het einde van het festival Oude Muziek is er inmiddels een kleine traditie ontstaan. Even zitten met festivaldirecteur Xavier van Damme en terugkijken op wat er tot dan toe allemaal is gebeurd. En dat deed ik gisteren over de afgelopen dagen, over wat hem verraste en bijbleef, over wat het festivalthema Giving Voice heeft losgemaakt. En natuurlijk kijken we ook alvast vooruit naar 2027. En daar had Xavier zelfs nog een nieuwtje bij voor ons radioluisteraars. Na het gesprek klinkt de muziek uit een van de concerten die Xavier deze editie bijzonder dierbaar waren. En ik begon ons gesprek met een essentiële vraag, namelijk: Xavier, we zijn inmiddels op dag 9. Hoe is het met je energie? Nog fris en fruitig? Of functioneer je inmiddels vooral op adrenaline en dubbele espresso's?
1: Ja, fris en fruitig zou ik willen zeggen, maar dat is niet helemaal het geval. Het is, we lopen niet te klagen, integendeel, want wat een mooi en intens moment is het altijd. En wat een voorrecht is het om dit te doen. Maar bij dag 9 van de 10, met in totaal iets van toch wel rond de 300 concerten en evenementen, kan ik je voorstellen dat wij en het hele team, dat begin je te voelen zo, stilletjes aan. Ja, maar dat is ook een goed gevoel.
0: Maar ik zie jullie wel met brede glimlachen rondlopen op de verschillende locaties, want het is een hele mooie editie. Mooie bezoekersaantallen, vertel.
1: Ja, het gaat heel goed. Ik vind het zelf, misschien is dit wel een van de meest mooie of in de zin van hoopvolle festivalthema's die we ooit hebben ontwikkeld met dat Giving Voice. Ik vond het zo mooi verwoord door Emma Kirby met de voorstelling die ze hebben gedaan. Ze hebben een theatershow gemaakt met Arthouse 17. En zij had ons toen ook gezegd op voorhand van, weet je, kunnen we iets maken wat joyful is? Iets wat, waar een soort van licht uitkomt. Iets wat uplifting is, waar mensen blij van worden of hoop van krijgen. Ik denk, en je hebt het over die bezoekcijfers, dat gaat zeer, zeer goed. Ik denk dat we afronden met een soort van recordeditie. En die komen eigenlijk de voorbije jaren, jaar na jaar, eigenlijk opnieuw. En dat is fantastisch, maar je kunt je afvragen, hoe komt dat nou? En klinkt misschien een beetje simplistisch, maar ik heb de indruk, en velen met mij, en veel professionals ook met mij, dat mensen met alles wat gebeurt in de wereld en alles wat je in je gezicht geslingerd krijgt als je je newsfeed weer opent, dat mensen ook heel erg behoefte hebben aan zaken die in de richting gaan van schoonheid, van hoop, maar ook van verbondenheid met elkaar. Dat je samen iets wil meemaken wat je weer een soort gevoel van verbondenheid schenkt, in plaats van alleen maar het polariseren en het verder oplopen van verschillen van inzicht die er mogen zijn. Maar dat je ook iets samen kunt doen. En als je mij vraagt waarom wij met z'n allen met die grote glimlach rondlopen, dan is het misschien omdat wij het gevoel krijgen, en hopelijk klopt dat, maar dat die boodschap, of die stiekeme bedoeling, intentie die we hadden, dat aankomt bij mensen. Ik denk het programma, het heet Giving Voice, hè, we hebben eigenlijk ervoor gekozen om heel veel verschillende manieren van werken binnen het veld van de oude muziek. En dat bestaat nogal wat contrast in, en hele uiteenlopende meningen. En je kunt natuurlijk alle kanten op met dat repertoire, het aandeel. Hedendaagse invulling vanuit kunstenaars van nu daarin is natuurlijk altijd zeer, zeer groot. Nou, we hebben gekozen om een heel, heel bond aanbod te presenteren. En vanuit een soort droom dat die verschillende aanpakken ook op een vreedzame en leuke en onderling inspirerende manier naast elkaar kunnen staan. En Mijn glimlach, best een beetje gelukzalige glimlach, die komt daaruit voort dat ik de indruk heb dat lukt of zo. En dat dat niet tot conflict of het kan schuren enzovoort. Dat is de bedoeling, zorgt ook voor debat, dat is fijn. Maar dat het niet voor torenhoge conflicten zorgt, maar dat het is van, oh, wat een rijkdom in ons veld. En wat een verschillende stemmen en hoe die ook eigenlijk samen tot een soort van polyfoon prachtig weefsel kunnen komen. En eigenlijk gewoon tonen dat het oude muziekveld, die sector, dat die vol leven is. En vol initiatief en vol plezier eigenlijk om bezig te zijn met wat we doen.
0: Waren jullie bang bij de voorbereidingen dat dit niet zo tolerant naast elkaar zou kunnen bestaan volgens het publiek?
1: Ja, dat risico bestaat altijd. Kijk, om één voorbeeld te noemen, wat voor mij het hoogtepunt, of één van de hoogtepunten van de week was, was de nieuwe productie die we hebben gemaakt met Grain de la Voix. Dat ging rond Alessandro Moreschi, De Laatste Kastraat. Nou, dat was een zeer experimentele voorstelling. Ik vond het zelf hilarisch, want je hebt een soort van professor die daar dan, nou, jullie hebben het ook opgenomen, een soort van professor die een referaat komt geven. Nou, het is een fake professor natuurlijk, dat is een acteur. Hè? En dan zit hij daar zaken te vertellen waar je na een tijdje denkt van, waar gaat het eigenlijk nog over? En dan, maar dat is ook net de bedoeling. En dan heb je die opname van die historische stem van Die Laatste Kastraat, waarvan je eigenlijk heel primair ook reageert van, oh, wat is dat? Wat moeten we daarmee met die stem? Heel primair is de reactie, wat is dat nou lelijk? Of wat wijkt dat af van alles wat we kennen? Echter, en dat is natuurlijk, dat is de hele crux, en dat is wat hier zo bijzonder aan is, we lopen de hele tijd in de oude muziek te zeggen van, oh, hadden we nou maar een opname, dat zou toch fantastisch zijn? Of ik zou een stukje van mijn vinger afstaan als ik 3 minuten Bach zou mogen horen. Maar ik weet echt zeker dat als we die 3 minuten Bach zouden horen, dat we zouden denken van, hè? Wat is dat? En ik vind het niet eens mooi. Daar liggen eeuwen tussen. En andere smaken. En wat we hebben met die Moreschi, hij is een voortvloeisel van de 18e eeuw, de 19e eeuw. Dat wijkt zeer af van wat wij doen na de Tweede Wereldoorlog. Dus dan heb je een keer een stuk klank. Je hebt een bron. En wat gebeurt er met die Moreschi? Ja, iedereen vindt het gewoon zo lelijk of zo afwijkend dat we beslissen, nee, dat is dan geen bron, daar gaan we geen rekening mee houden, want dat past niet binnen mijn idee. Nou, dat is natuurlijk, ja, dom kun je zeggen, of ergens intellectueel oneerlijk, hè? Maar we doen dat toch. En met dat gevoel van ongemak, want die Moreschi en die opnames, die gaan niet weg natuurlijk. Dat blijft daar liggen als bron. En dat blijft ergens kriebelen en irriteren, want je kunt niet doen alsof dat er niet is, dus daar moet je dan mee om. Nou, die hele voorstelling, die ging daarover, en die zocht het ongemak op, en dan heb je ook een paar mensen die de zaal verlaten, en die denken van, nou, ik vind het echt helemaal niks. Maar ik moet ook zeggen, aan de andere kant, ik heb nog nooit zoveel reacties gehad van mensen, zowel uit het publiek als van andere professionals die in de zaal zaten, die zeiden van, nou, dit is de meest belangrijke voorstellingen van de voorbije 20 jaar, of dit is het meest baanbrekende wat het festival ooit heeft gedaan. Hoeft niet iedereen het mee eens te zijn, dat is net het leuke. Daar kun je dan een debat over hebben, maar er gebeurt wat. En nou ja, dat is eigenlijk ook waar wij op uit zijn.

0: Het thema van volgend jaar is al bekend. Stond helemaal achter in het huidige festivalboek. Humanisten. Humanisten, Xavier?
1: Ja, de eerste titel was Humanisme. Maar ja, dan ga je ideeën toch rijpen en gaat zo'n dramaturgie dan toch wat meer vorm geven. Dacht van, goh, jongen, je komt toch eigenlijk wel ook een beetje in de problemen of je gaat jezelf een beetje vastrijden met zoiets. We dachten, we willen het eigenlijk hebben over mensen en over menselijkheid. En dan is het misschien beter om het te hebben over humanisten in al verschillende kleuren en eigenheden. Dus dachten we van, nou, laat het ons dan, het gaat over mensen, laat ons dan ook praten over mensen en het hebben over mensen. Nou, wat dat dan precies gaat opleveren aan een festival, daar zijn we heel druk mee bezig nog op dit moment. De eerste grote lijnen zijn daar wel helder in. Er zal een operavoorstelling komen, scenisch. Mag ik dat eigenlijk? Dat verklap ik gewoon zo. Dat is dan beslist bij deze, maar dat blijft onder ons. Met een heel interessant libretto. Het heet L'Uomo, de mens. En het libretto is van de zus van Frederik de Grote in Potsdam. Zij was getrouwd in Bayreuth, heeft daar dat mooie barokke theater laten bouwen. Dat is er nog steeds in Bayreuth. En Frederik, haar lievelingsbroer, kwam op bezoek. Dat was helemaal geen staatsbezoek. Hij kwam even langs, maar ze dacht, ik ga het toch groot uitpakken en we gaan een hele operavoorstelling doen en ik schrijf het libretto. Nou, zij heeft dat libretto geschreven. En dan is die muziek erbij gezet. Nou, dat gaan we een soort van als centerpiece van het festival presenteren. We doen het eigenlijk zelden of nooit, scenische opera. Het is ook echt een aparte tak van sport natuurlijk. Het is ook zeer, zeer kostbaar.
0: Waar gaat die, Xavier? En door wie?
1: Ja, die gaat in de Stadsschouwburg en het is Dorothee Oberlinger, de blokfluitiste en dirigente die met haar ensemble zal gaan doen. Maar ik ben eigenlijk al veel te veel aan het verklappen eigenlijk nu.
0: Geen probleem. Ga door.
1: Wat we verder willen doen, we willen heel graag Erasmus volgen in zijn reizen doorheen heel Europa. Dat is natuurlijk zeer, zeer dankbaar. Als thema om een soort van de soundtrack van het leven van Erasmus te gaan beschrijven. Dat wordt een hele concertreeks die we daaraan zullen ophangen. Maar nu hou ik op, want de rest dan verklap ik te veel. En we zijn ook echt nog volop bezig hoor, dus heel veel hangt nog.
0: Dankjewel Xavier van Damme en nog een heel mooi slot aan het festival.
1: Dankjewel.

Somewhere Over the Rainbow van Harold Arden, gezongen door Sophie Daneman, samen met The Space Choir en Arthouse 17, onder leiding van Michael Hell. Muziek uit het concert Over the Rainbow, afgelopen dinsdagavond in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Een van de voorstellingen van deze festivaleditie die Xavier van Damme bijzonder dierbaar was. Ja, en u hoorde het hem zeggen, volgend jaar krijgt Festival Oude Muziek Utrecht het thema Humanisten. En daar komt dus ook die geënsceneerde opera bij, waar Xavier ons zojuist alvast iets over verklapte. Het festival van 2027 loopt van 27 augustus tot en met 5 september. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Het is nog steeds 2026 en deze laatste festivalavond is nog niet voorbij. 10 dagen lang hebben we hier op NPO Klassiek geprobeerd om van dit festival ook radio te maken. En ik denk dat we daarin zijn geslaagd. Avond aan avond, soms rechtstreeks vanuit het hart van het festival in Utrecht. Soms met opnamen die eerder die dag in kerken en zalen waren gemaakt. En vanavond op deze allerlaatste avond vanuit onze studio hier in Hilversum. Met heel veel muziek, gesprekken, onverwachte momenten. En vooral met heel veel liefde gemaakt. En dat doe je natuurlijk nooit alleen. Dus heel veel dank ook aan ons fantastisch radioteam, techniek en klankregistratie ter plaatse. John Nieuwenhuis, Pepijn de Ruiter, Rob Heerschop, Kees Oosterhuis en Jesse Borkens. Mirte van Dijk, verantwoordelijk voor de muziekregie. Techniek in de studio in Hilversum, Brian Keur en vanavond Willem-Jan ten Klooster. En productie en radioregie van deze editie in handen van mijn AVRO-TROS-collega's Kim van der Meulen en Maartje Benders. En natuurlijk vooral dank aan u, beste radioluisteraar, voor het meereizen, het meeluisteren 10 dagen lang door Festival Oude Muziek Utrecht 2026. Ja, en zometeen hier op NPO Klassiek Anna Maartje Lemmerijs met Vrije Geluiden. Maar wij geven het festival nog één keer het laatste woord. En dat is een opname uit 2022. Carl-Philippe Emanuel Bach, Sinfonia in C, toen gespeeld door het orkest van de 18e eeuw. Dank voor het luisteren en tot Festival Oude Muziek 2027.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week O Virtus Sapientiae van Hildegard van Bingen. Een non uit de 12e eeuw die schreef over het vrouwelijk orgasme en het brouwen van bier.
2: Ja, voor Hildegard werd er nog geen hop in het bierbrouwproces gebruikt.
1: Oh.
2: Maar zij kwam erachter dat je hop kon toevoegen en dat het een conserverende werking heeft.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Pam, pa, padapa, pa, padapa, da.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van de landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. Ze trad 2 jaar geleden af, maar heeft nog altijd de titel koningin. Het weer. Vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
3: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
4: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Mijn naam is Nino Guettazze, artistiek leider van het Delft Chamber Music Festival. Geniet deze maand van spannende kamermuziek door internationale topmuzici in Delft. Kom ook, kijk op delftmusicfestival.nl.
6: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Koop je kaarten op delftmusicfestival.nl.
6: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen, Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden. Met Anne Maartje Lemerijs.
10: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Komende week start een van de belangrijkste festivals voor nieuwe muziek in Nederland. Gaudeamus Festival. Dus we nemen een duik in de programmering. We herdenken een sterfdag vandaag en ik draai natuurlijk ook weer een verzoek van een luisteraar. Gisteren draaide ik al een Moppie Schönberg en vandaag opent hij Onze Nacht met zijn Nocturno voor strijkers en harp.

De nocturne van Schönberg door Daniel Hope en het Zuricher Kammerorkester. Wat een heerlijk begin van de nacht. En ik zei het al even, komende week start Gaudeamus Festival in ons eigen Utrecht. Waar nu nog festival Oude Muziek bezig is. Ik vind het altijd mooi dat dat meteen plaatsmaakt voor de eigentijdse muziek. Een festival dat internationale bezoekers trekt en ook internationale artiesten boekt. Zoals bijvoorbeeld componist en zangeres Penny Candarini. En haar muziek wordt uitgevoerd op de openingsavond van het festival. Maar ze is ook een van de juryleden van de jaarlijkse Gaudeamus Award. Haar vader was een poppenspeler op Oost-Java, dus daar liggen haar wortels. Zij werd componist, zangeres en dichter. En het vermaarde Kronos Kwartet noemt haar een van 's werelds beste zangers en nodigde haar uit een bijdrage te schrijven aan hun gigantische 50 for the Future project een paar jaar geleden. En nu komt ze dus naar Nederland en zo klinkt ze.

0: Manikje Kantung van Peni Kandararini en zij is aanstaande woensdag te horen tijdens de openingsavond van Gaudeamus Festival. En dan klinkt er nieuw werk van haar, een stuk dat heet The Wheel. En het is voor gamelan ensemble en ensemble. En dat wordt woensdag uitgevoerd door het New European Ensemble. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat klinken en mengen met deze instrumenten. Dus ik kijk daar ontzettend naar uit. Maar weet je wat nou echt zielig is? Het OV staakt die dag. Dus ik vrees dat dat ook ten koste zal gaan van de bezoekersaantallen van deze openingsavond. Dus woon je in Utrecht of op fietsafstand van Utrecht? Of ben je bereid de Utrechtse parkeertarieven voor een avond te trotseren ten gunste van de cultuur? Kom dan.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Filth voor Orkester in Treppenhaus, geschreven door Robin Heek, die vorig jaar meedong naar de Gaudeamus Award. En ik kwam op die manier in aanraking met deze muziek. En als ik dan een beetje moe ben en toch iets moet doen, dan draai ik dit. Kun je heerlijk op dansen, je kan er ook heel goed op lachen en dan gaat het allemaal wel weer. Ik geloof dat ik ook wel echt hou van klassieke muziek waar goed op gedanst kan worden. Op Stravinsky kan je ook echt heel lekker dansen. Maar ja, dat is natuurlijk ook geschreven voor dans. Komend jaar, volgende week, leren we 4 nieuwe genomineerden kennen op Gaudeamus Festival. En daar heb ik heel veel zin in. Benieuwd wat we nu weer gaan ontdekken. En dan is het nu tijd voor een luisteraarsverzoek. Een paar weken geleden verzocht ik jou, de luisteraar, om me te laten weten welke muziek er echt absoluut nog moet klinken in deze laatste maanden vrije geluiden. En daar komen nog steeds zoveel fijne, mooie, bijzondere suggesties binnen, dat ik er een wekelijks terugkerend feuilleton van maak. En vandaag draai ik op verzoek van Angela muziek van Joey Raukens.

Het Nederlands Filharmonisch Orkest onder leiding van Carina Kanalakis met Arthur en Lucas Jussen op de toetsen speelde het eerste deel uit het concert voor twee piano's en orkest van Joey Raukens. En ik draaide deze muziek op verzoek van luisteraar Angela, die graag iets van Raukens wilde horen, maar niet een specifiek stuk in gedachten had. En ik vind dit stuk echt een van de allerbeste dingen die de recente muziekgeschiedenis heeft voortgebracht. Dus ik draai het met heel veel plezier vanavond. En ga vooral ook de andere delen beluisteren. En daarna zijn eerste symfonie. En daarna al zijn andere werk, want het is echt fantastisch wat hij schrijft. Ik vind het de ultieme mix van zijn muzikale liefdes of de geluiden die hij hoorde tijdens het opgroeien. Klassieke muziek, maar ook film, pop, funk. Ja, gewoon helemaal het tijdsbeeld. Hij won overigens de afgelopen jaar de BUMA Classical Award. Geheel terecht als je het mij vraagt. Dus dank Angela voor je verzoek. En heb je nu zelf ook nog een verzoek? Stuur dan een berichtje via de NPO Luister app. Of een mailtje naar vrijegeluiden@vpro.nl. Oké, wij keren weer even terug naar Gaudeamus Festival. Net liet ik je al horen wat je op de openingsavond kunt verwachten. Maar daarna barst het festival natuurlijk helemaal los. En een van de hoogtepunten is toch altijd wel de zaterdagavond. Een festivalavond vol concerten en installaties om te bezoeken door heel Tivoli-Vredenburg. Met dit jaar ook een programma rondom de Nederlandse componist Ton de Leeuw. Er klinkt in datzelfde programma ook muziek van Gianluca Delfino en een nieuw werk van Shamak Anvari. En dus ook live uitgevoerd Ton de Leeuw's elektronische studie.

De elektronische studie van Ton de Leeuw. In 1957 maakte hij dit. En aanstaande zaterdag is het live te bewonderen tijdens de Saturday Night van Gaudeamus Festival in Tivoli-Vredenburg. En we moeten echt niet onderschatten hoe groot het belang van elektronische muziek is geweest, ook voor de klassieke muziek. Het brak zo'n nieuwe wereld aan mogelijkheden open. Componisten konden ineens dingen horen die misschien altijd in hun hoofd hadden gezeten, maar niet op instrumenten uitgevoerd konden worden. Breder denken is natuurlijk altijd goed. En nu hoor je bijvoorbeeld ook in de muziek van Robin Hake, heel duidelijk en in iets mindere mate ook bij Joey Ruikens, hoe zij die elektronische klanken die ze dagelijks in hun oren hebben, weer terugvertalen naar akoestische instrumenten. En zo blijft de boel lekker in beweging. Is dit dan een moment om pantarij te kunnen zeggen? Ik denk het wel. Pantarij, alles stroomt. Ik heb de energie qua muziek geloof ik wel een beetje hoog zitten nu. Maar daar kan Ton de Leeuw zelf verandering in brengen. Dit is Silence uit zijn Sankt Hymn.

Het vierde deel uit de zanghymnes van Ton de Leeuw. Ik zei net silence, maar dat moet natuurlijk silence zijn. Door het NDR Vocaal Ensemble onder leiding van Klaas Stok. En deze rust en stilte ga ik voor je vasthouden, zodat we nog een beetje kunnen slapen vannacht. Hoewel het wel nog een klein grimmig randje krijgt. En dat komt omdat ik op de valreep van deze dag graag nog even stil wil staan bij de sterfdag van Leon Ortel. Op 6 september 1985 overleed hij in Den Haag. Hij studeerde compositie in Den Haag en in Berlijn. Hij werd later zelf docent aan het Amsterdamse Conservatorium. En we herdenken vanavond zijn sterfdag met zijn prachtige lied Der Tod der Geliebten.

Tinka Pijper en Maurice Lammers van Buren zongen en speelden Der Tod der Geliebten van Leon Ortel, die vandaag precies 41 jaar geleden overleed. Wij gaan bijna letterlijk de nacht in dobberen, want het laatste stuk dat ik vanavond draai begint met het geluid van water. Het heet ook Waves Peace. Het is gemaakt door Laura Kampman en zij maakt muziek waar je als luisteraar bijna fysiek in kunt stappen. En dat kun je heel letterlijk gaan ervaren op Gaudeamus Festival, waar ze haar muziek laat horen via meerdere speakers, waar je dan dus middenin kunt gaan staan of zitten. En ze werkt ook samen met een lichtkunstenaar, dus dan kun je je helemaal onderdompelen in de wereld die zij samen scheppen. Vrijdagmiddag kan dat in Theater Kikker. En nu dus een beetje, want ik ga nu haar Waves Peace draaien. Drijf lekker de nacht in en heel graag tot volgende week weer.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Wie was Beethovens onsterfelijke geliefde?
2: Zij is terug naar Beethoven gaan voor pianolessen.
1: Zit de reeks van Fibonacci verborgen in het concertgebouw?
3: Ik ben er niet van overtuigd dat je een Fibonacci-reeks nodig hebt... om een mooie concertzaal te maken.
1: En verwerkte Mozart de bevalling van zijn vrouw in een van zijn strijkkwartetten? In seizoen 7 van de podcastserie Klassieke Mysteries... ga ik, Ab Nieuwdorp, samen met mijn collega Eloïse Davis... op zoek naar de antwoorden op deze en op nog veel meer intrigerende vragen.
4: Je wordt helemaal stil van. Ja. Dat is niet handig op een podcast.
1: Klassieke Mysteries luister je via de NPO Luister-app... of via je eigen podcastplatform.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Het Nederlands Philharmonisch opent het seizoen met Mussorgsky's schilderijen van een tentoonstelling en het vioolconcert van Sibelius met Clara Jumikang. Op 19 en 21 september in het Concertgebouw. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
13: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
16: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
17: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
18: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
19: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
18: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals...
21: Wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of...
22: Hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En hoe werkt digitale zorg voor mij?
20: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen.
0: Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van maandag 7 september. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald. Margrethe trad 2 jaar geleden al af. Het weer, vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken, dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.